0: arbeiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoe dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature

0: studioalphen.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
2: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De zomerperiode, meteorologische zomer, is begonnen. En de periode van ook veel buitenactiviteiten. Waaronder, ja, fluitende kinderen. Want de avondvierdaagse wordt gelopen. Ja, afgelopen week was die in Alphen aan de Rijn te vinden. Deze week is dat in Boskoop. En aan de telefoon daarvoor hebben we Luca van Delden. Luca, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Luca, gisteren de eerste dag van de avondvierdaagse. Hoe is het gegaan gisteren?
2: Ja, we hebben echt een hele goede start gehad gisteren met een geweldig weer. We hebben dit jaar meer dan 900 betalende lopers, dus dit was echt een super eerste avond.
1: Zo, 900. Is dat ten opzichte van de afgelopen jaren meer of minder?
2: Ja, we zien na de corona gelukkig weer een stijgende lijn. Dit jaar hebben we 60 meer lopers dan vorig jaar, dus dat is hartstikke positief.
1: Dat is zeker positief. Hoe heb je ze zo enthousiast weten te krijgen om mee te doen?
2: Ja, waar we veel op inspelen is gewoon de scholen. Weet je, daar hebben we natuurlijk onwijs veel enthousiaste kinderen. Iedereen vindt het gewoon hartstikke leuk om altijd mee te lopen.
1: Zijn ze na zo'n avond dan net zo enthousiast als dat ze begonnen? Of merk je dan altijd ergens in de loop van de week wat deelnemers die dan afhaken?
2: Nou, we zien gelukkig geen afhakers. Maar wat we uiteraard wel zien is dat op donderdag, de laatste avond bij de intocht, die kinderen toch wel wat langzamer beginnen te lopen dan op de maandagavond.
1: Ja, het tempo ligt wat lager.
2: Ja.
1: Welke route wandelen ze dan?
2: Nou, op de donderdag doen we altijd een verkorte route. Omdat we daarna de intocht lopen.
1: Ja, welke route is dat dan? Dan kun je ons een beetje meenemen.
2: Ja, zeker. Donderdag starten we bij ons op het dorp in Boskoop. En dan lopen we een stukje over de Zuidkade en dan gaan we het Waterrijk door. Waar we ook een nieuw stukje van het Waterrijk pakken. Dat is altijd leuk met nieuwe wijken. En daarna starten wij de intocht over de Boezemaan en de Mooie Zijde.
1: Kijk, dus het moois van Boskoop die komt voorbij.
2: Ja, zeker.
1: Is het dan ook zo, ja, ik weet niet of je over een brug heen moet lopen, maar je merkt het wel eens bij bijvoorbeeld de Tour de France, dat de wielrenners, die moeten dan wel eens wachten voor een spoor wat dicht gaat. Althans de slagbomen, oftewel de trein moet er langs, of een brug die open gaat. Is dat met de wandelvierdaagse ook het geval?
2: Nou, we gaan woensdag over het welbekende Hefbrug over Boskoop.
1: Ja.
2: Het is wel eens jaren gebeurd dat we daar even voor moesten wachten, maar ik hoop dat dit jaar niet gaat gebeuren.
1: Nee, het is niet zo dat de brug dan zeg maar open blijft voor de wandelaars en dat de boten even moeten wachten op dat moment.
2: Nee, helaas was het maar zo'n feest.
1: Ja. Nou ja, gelukkig kunnen ze daarna in ieder geval doorwandelen. Wat maakt het nou volgens jou zo leuk om mee te doen aan die avondvierdaagse?
2: Nou, het is gewoon hartstikke gezellig. Je loopt met honderden kinderen samen, met papa's, mama's, opa's en oma's. Allemaal gezellig een praatje, wat lekkers. Het is gewoon hartstikke gezellig. En het sfeertje, dat maakt het gewoon echt leuk.
1: En wat voor sfeer is er dan? Want ik bedoel, ja, vroegere tijden had je die fluitende kinderen, zeg maar. Maar tegenwoordig lopen ze dan met van die boomboxen en heel veel muziek en zo? Of zorgen jullie daar als organisatie voor?
2: Nou, wij zorgen voor muziek onderweg elke dag. Zeker dit jaar, omdat wij het voor de 45ste jaar organiseren. Dus onderweg is er muziek. En ja, voor de rest, de kinderen die maken gewoon lol. Die zingen met z'n allen. Ja, dat is gewoon leuk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran hebben over en weer luchtaanvallen uitgevoerd. Iran meldt dat in Bahrein Amerikaanse doelen zijn getroffen, maar de VS ontkent dat en zegt dat het als reactie aanvallen heeft uitgevoerd op een Iraans controlecentrum. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld te over te maken. Ook in de Eerste Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een verbod op homogenezing. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Het weer, enkele buien met kans op onweer. In de loop van de dag af en toe zon en 20 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied over 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A20 vanuit Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. En richting Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 4. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een popmuziek-evenement vlakbij de Hefbrug. En aan de telefoon hebben we Wilfred Radder. Wilfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Hefpop dus, georganiseerd door Café Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. Hè? Die zaten in de organisatie van het evenement. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Is dat door eigenlijk de ouderwetse manier? Gewoon een schets op een bierveeltje tijdens een leuke avond?
2: Nee, eigenlijk was het gewoon... het idee is gewoon gekomen op een half jaar geleden. Van, het is wel eens leuk als we wat gaan zouden organiseren. Hè? En dan vanuit ons zo gezegd. En moesten we kijken wat de gemeente daarvan vond. Daar zijn we eerst bij begonnen met de gemeente. Die heeft gewoon lekker meegewerkt. Die vond het ook een leuk idee. Zodoende is dat dan sneltreinvaart begonnen.
1: Ja, want hoe lang geleden zijn jullie eraan begonnen dan in de voorbereiding daarop?
2: Ik denk dat we in november begonnen zijn met de vergunningaanvraag.
1: Oké, dus eigenlijk bestaat het ideetje al een jaar ongeveer?
2: Ja. Ja, zoiets. Ja, iets korter, maar...
1: Waarom is het nooit eerder geweest, Wilfred?
2: Ik ben zelf pas 2,5 jaar eigenaar van Gouwenzicht. Dus, daarvoor waren er misschien wel andere dingen. Maar wij vonden het een keer tijd worden om misschien eens ook wat leuks te doen vanuit Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. En zodoende is eigenlijk een beetje geboren om Hefpop te gaan doen, zo gezegd.
1: Ja.
2: En kijken hoe dat in de smaak viel.
1: En hoe was het? Want jij hebt het afgelopen weekend meegemaakt. Jij als organisatie staat natuurlijk of te glunderen... of je toch wel enigszins zorgen te maken... omdat er hier en daar wat aanpassingen zouden moeten doen. En het gaat niet altijd natuurlijk volgens plan. Althans, dat heb je altijd op het einde. Dat je achteraf een beetje terugkijkt. Dat je denkt, hier kunnen we volgend jaar wel wat verbeteren en hier niet. Maar in algemeen, hoe is het gegaan?
2: Het is eigenlijk top gegaan. Er zijn wel altijd kleine verbeterpuntjes die we kunnen doen, maar het weer zat mee. En eigenlijk was het gewoon goed geregeld. Eigenlijk klopte alles wel. En voor mij, door alle complimenten die we toch wel horen, zo gezegd... heb iedereen het echt naar zijn zin gehad, zo gezegd. Van de mensen die gekomen zijn. Buren, die zijn ook grotendeels allemaal. Vonden het leuk om dat een keer mee te maken. Dus in die zin was dat echt leuk om te doen ook, zo gezegd. Dus...
1: En heel druk bezocht, hè? Want dat was op de foto's ook te zien. Er waren veel mensen.
2: Er waren 300 kaarten om te verkopen. En binnen 10 dagen waren de eerste 200 kaarten verkocht. En dat vonden wij ook wel heel erg apart. Want meestal kijken de mensen eens het weer af. Maar ja, en die kaarten zijn in maart, voor mij, 1 maart zijn die begonnen, geloof ik, om te gaan verkopen. Dus ja. Dus dat is toch heel snel gegaan allemaal.
1: Dat is zeker heel snel gegaan. Ja, in maart weet je nog niet wat voor weer het afgelopen weekend zou worden. Dus in zoverre hebben heel veel mensen daar toch een klein gokje op gewaagd. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. 300 kaarten zijn er in ieder geval verkocht. Dat is hartstikke lekker. Was er iets speciaals te vinden waardoor mensen daarop zijn aangeslagen? Of vonden mensen het gewoon leuk dat er eindelijk een keer een festival was in die omgeving?
2: We hadden een leuk artiest, maar niet iets speciaals. Laten we zeggen, mensen vinden het toch leuk om gezellig bij elkaar te praatje te maken. Wat te drinken, wat te eten. En dat denk ik ook dat het voor Boskoop wel weer leuk is om zoiets te hebben, zo gezegd.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen.
9: Hey, Wesley.
8: De Ochtendshow voor de woensdag. We gaan zo beginnen op Studio Alphen en Kagebrazen. Eerst het nieuws, de NOS.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
11: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
10: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
12: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
10: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Katrien, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
13: Goedemorgen. 2 voormalige medewerkers van jeugdinstelling iHub blijven vastzitten op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige bewoonsters. Tijdens een zitting maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er DNA-bewijs is gevonden tegen 1 van de verdachten. De mannen zouden in 2025 seks hebben gehad met kwetsbare meisjes die aan hun zorg waren toevertrouwd. De zaak zal in augustus inhoudelijk worden behandeld. Schaats- en skatevereniging Skielerclub Alphen heeft succesvol gepresteerd op het NK-baan. Junior de Blois veroverde goud op de 500 meter bij de senioren en pakte daarnaast 2 extra podiumplaatsen. Bij de junioren won Sam Spruit 4 medailles. Op de 200 meter, de 500 meter en de puntenkoers haalde hij zilver. En bij de afvalkoers behaalde hij brons. Thije Hekkema behaalde brons op de 1000 meter. Maarten Pennings en Niels Pennings uit Koudekerk aan de Rijn deden ook mee aan het NK. Op de Leimuidenbrug heeft dinsdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist raakte van de rijbaan, reed het fietspad op en kwam tegen de vangrail tot stilstand. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was 1 rijstrook richting Leimuiden tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, normaal gesproken op de woensdag is het vrij rustig. Nu staat er al meer dan 25 minuten file. Te vinden onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied. Daar heeft een ongeluk plaatsgevonden. Staat op dit moment 10 kilometer. Je vertraging is daar meer dan een kwartier. De weg is inmiddels weer vrij, dus naar verwachting zal die file wel gaan afnemen. Maar ja, het is natuurlijk ook ochtendspits, dus misschien gaat die ook weer toenemen. Toenemen doet hij ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Staat gewoon een dagelijkse file hoor, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Toch is je vertraging daar op dit moment 8 minuten. En de andere kant op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, daar een vertraging van 4 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
13: Ik heb niks te melden, alles rijdt gewoon door.
9: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoorriemen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
14: Welkom.
15: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ik wilde eigenlijk wachten tot het moment dat het... Ja, precies nu, 7:07 is het. Goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow. Het is Studio Half in Kagebrazen waar je naar luistert. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Ja, jij ook welkom weer terug hier in de studio van Studio Half in Kagebrazen.
1: Ik moet wel zeggen, het was vanochtend wel ontzettend moeilijk om mijn bed uit te komen. Door die druilerige dagen die we de afgelopen 2 dagen nu hebben.
0: Ja, mijn
1: energie gewoon helemaal weg.
0: We hebben 2 regendagen achter de rug. Ja. En nu begint hij al over 2 druilerige dagen.
1: Heb jij dat nou ook niet? Dat gewoon, als het een beetje zonnig is, heb je gewoon genoeg energie. En dan heb je gewoon één dag regen. En dan is het gewoon heel je energie is weg.
0: Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Zeker in het opzicht van... je kon in de afgelopen dagen lekker buiten zitten. En er was er niks aan de hand. En nu, ja, als je even naar buiten wil... dat kan hoor, maar dan moet je toch je regenbroek aantrekken. Want je hebt ermee te maken. Het regent buiten. En dat doet het op dit moment. Ja, doet het op dit moment ook?
1: Volgens mij niet.
0: Ja, het is vanmorgen toen ik onder de douche stond was rond
1: 6:10.
0: Ik was vrij laat vanmorgen.
1: Oh.
0: Ja, de afgelopen dagen was ik 6:10 al hier in. Was ik hier al in de studio te vinden. Althans, ik stond buiten te wachten op Richard Harreman om gezamenlijk, lekker geboedelijk, gezamenlijk naar binnen te gaan. Echt zo'n teamgevoel dan te uit. Nee. Maar het feit, zeg maar, dat ik vanmorgen onder de douche stond en een melding kreeg op mijn telefoon. 6:10 was het, sorry. Ja, ik ben in de war met 6:20 in plaats van. Ja. Maar dat ik een melding kreeg van het gaat 20 minuten lang gaat het regenen.
1: Nou, dat is ook niet fijn, daar word je ook niet vrolijk van.
0: Ja, maar dat je op een gegeven moment ook nadenkt van... moet ik nu wachten totdat de regen voorbij is? Of moet ik ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk douche uitga... en richting de studio rij?
1: Oh ja.
0: Ik dacht, ik doe het allemaal gewoon rustig aan... want anders, ik ken mezelf, dat gaat niet goed. Dan hebben we iedere keer weer gehaast, dan kom ik hier weer hijgend aanzetten...
1: Ja,
0: en het is allemaal niet te doen, joh. En als het regent, regent het toch. Je wordt toch nat, dus dat maakt helemaal niks uit. Nou, op een gegeven moment, ik stap naar buiten. Ik merk dat het best wel een beetje miezert en zo. Ik denk, die regenbui die komt vanzelf wel. Ik laat het wel over me heen komen. Ja, je kan niks anders. Maar ik kom hier aan, er gebeurt niks. Dus ik weet niet waar die regen is gebleven. Maar jij kwam deze ochtend hier aan, Ries. En het kwam met bakken uit de hemel zetten, zeg je.
1: Ja, ik kwam hier zo aanzetten. Ik loop de parkeergarage loop ik uit bij het gemeentehuis daar zo. Want ik moest bij de Elektra moest ik zijn.
0: Ja, je hebt een elektrische auto. Ja, precies.
1: En ik stap naar buiten en dan begin me toch te hozen. En ik loop daar zo alleen maar rond in mijn t-shirtje en mijn overhemdje. En ik heb zoiets bij mezelf. Ja, weet je, dat gaan we dus niet doen. Ik wacht even. Nou, dat duurde 2 of 3 minuten en het bleef hard regenen. Dus, dan ga ik maar gewoon lekker binnendoor. Gewoon via de benedenkant van de parkeergarage.
0: Ja, je bent gewoon door de parkeergarage zelf heen gelopen.
1: Door de parkeergarage zelf heen gelopen, inderdaad. En
0: de volgende
1: keer was eindelijk gestopt met regenen. Ja, dat was wel even een flinke hoofdbui, was het, moet ik zeggen.
0: Ja, ik heb die dus helemaal niet meer... Hoe laat was dat?
1: Hoeveel laat was dat? Het was 6:30 of zo.
0: Iets voor 6:30. Ja, ik zag op een gegeven moment wel, toen ik het badkamerraampje opendeed... dat het best wel een beetje groenige lucht was. Mm-hmm. Ik denk, misschien gaat het wel onweren ook erbij, weet je wel. Echt zo'n halve storm lucht had je. Maar uiteindelijk viel het wat mij betreft wel mee. Maar blijkbaar heeft het toch best wel hard geregend... omdat Richard Harreman anders nat was geweest. Is hij binnendoor gelopen via de parkeergarage.
1: Ja.
0: Misschien viel het ook minder op omdat ik gewoon onder de douche stond... en dat het daar ook vrij nat was. Kan ook, hoor. Maar ik vind die geur... vandaag merk je het nog niet helemaal... maar de afgelopen dagen merkte ik het wel.
1: Ja.
0: Op het moment dat het droog was geweest. Want gisteren was het ook ineens even heel lang droog... en daarna begon het weer te regenen. Toen moest ik precies mijn dochter ophalen.
1: Oh,
0: de hele straten stonden blank en files overal... want mensen kunnen ineens niet meer rijden.
1: Ja, klopt.
0: Maar die geur van de regen, ik blijf het nog steeds lekker vinden.
1: Ja, tuurlijk.
0: Mijn dochtertje daarentegen, ik kreeg van de week... kreeg ik ineens... ze noemt het dan... Papa, het stinks.
1: Oh ja.
0: Het stinks, ja. En dat bedoelde ze dan de geur van de regen. Dat vond zij stinken. Nou, nu is het natuurlijk een natte stof, hè? Wat de geur maakt. Hoe heet het ook alweer?
1: Petrichor.
0: Oh ja, petrichor. Ik vind goor.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, zij vindt het zeker goor. Ik vind het best lekker ruiken. Hoe zit jij daar tegenaan?
1: Ik vind het eigenlijk ook altijd wel lekker ruiken. Ja, op een gegeven moment is het weggespoeld, die lucht.
0: Ja.
1: Want het is echt iets van de bacteriën die je ruikt... Die op een droge ondergrond hebben gezeten... die vervolgens nat zijn geworden.
0: Ja, het duurt echt vaak maar 5 minuten of zo.
1: Ja, precies. Maar ik vind het inderdaad altijd wel een lekker luchtje. Het is hetzelfde als dat net gras gemaaid is. Vind ik ook zo'n lekker luchtje.
0: Ja, alleen dat...
1: daar ga je niezen.
0: Ik wou zeggen, vroeger vond ik het lekker... want stond ik ook op het voetbalveld en was vers gemaaid gras. Het was het allerbeste wat je kon ruiken en kon voelen. Tegenwoordig het liefste niet. Want dan weet je ook, dan vliegen de pollen weer door de lucht. En dan is het weer... Ja, ik nies vrij hard, moet ik zeggen. Dat hoor ik ook wel eens bij de buren. Want als ik dan moet niezen... Ja, ja. De buren hebben dat ook trouwens. Ja. Vooral de mannen. Dan hoor ik vanuit een andere tuin... Gezondheid! Moet ik altijd wel lachen. Dat doe ik ook altijd terug, weet je wel. Dat je dan, als je dan een opmerking hoort bij een van de buren... waar je dan een opmerking over kunt maken. Nou, zeker bij het niezen. Gezondheid ja, ja. roepen. Dan doe je dat toch. Heb jij dat ook met de buren of niet?
1: Nee, dat dan weer niet.
0: Oh, dat heb je niet.
1: Maar ja. ik moet trouwens nog even, om even terugkomen wat Peter gehoord. Er is tegenwoordig zo, zijn er zelfs van die kamer... luchtjes zijn er voor te kopen.
0: Rot op, echt
1: ja,
0: waar?
1: Serieus, ja.
0: Oh, dat vind ik wel ver gaan.
1: Ja, dat vind ik wel. Je kan het gewoon inderdaad gewoon kopen.
0: Je kan het gewoon kopen.
1: Hoeveel kost het? Het kost wel aardig wat centjes, hoor.
0: Ja, echt. Wat kost het? Je hoeft het merk niet te noemen, maar ik ben wel benieuwd.
1: Eentje van 50 milliliter kost 175 euro.
0: 175 euro?
1: Echt belachelijk.
0: Doe eens normaal, man.
1: En je hebt ze ook met een geurkaars. En hoeveel kost die dan? Oh, die is natuurlijk goedkoper, is die?
0: De geurkaars is goedkoper.
1: Die is maar 17 euro.
0: Ja, alleen dan krijg je wel extra gratis stoffen bij. Want dat schijnt heel slecht voor je te zijn, heb ik begrepen. Maar goed.
1: En je hebt ook nog een olie, heb je ervan.
0: Ook nog een olie? Ja. Is dat van de massageolie en zo?
1: Ja, dat is ook. En die kost 42 euro per 100 milliliter.
0: Nou, laat me zitten dan. Ik wacht gewoon weer tot het regent. Ik bedoel, dat is gewoon gratis en voor niks. En dan kunnen we gewoon naar buiten even de neus opsnuiven. En dan is het weer binnen 5 minuten weg. Ja, je moet ook niet heel de dag moet je het ruiken. Dat
1: precies.
0: Vind ik ook een beetje...
1: Dan is het nieuwe er vanaf, weet je.
0: Dan vind ik het echt Petri Goor, zeg maar.
1: Dan is het echt ook... Dat is hetzelfde als na vijf maanden je kerstboom eigenlijk een keertje wegdoen. Ik ben er toch wel een keer klaar mee.
0: Ja, die ruikt dan ook niet meer.
1: Is dat.
0: Je hebt sommige mensen die zeggen dan... ja, ik ga tot mei de kerstboom binnenhouden. Ik ken bijvoorbeeld Daya Hendricks, vriendin van de show. Zangeres natuurlijk van beroep, maar ook echt dol op kerst. Die zegt dan, ik laat mijn kerstboom altijd zo lang mogelijk staan. En dan is het ergens mei en dan staat die kerstboom nog steeds. En dan heb je op een gegeven moment wel dat die geur er vanaf is.
1: Ja.
0: Maar mensen zeggen dan, ja, ik vind de sfeer zo gezellig. Nou ja, ik heb nog nooit een kale boom gezien waarvan ik zeg... de sfeer
1: gezellig.
0: Is gezellig.
1: Ja, dat.
0: En aan de andere kant, ja, de geur is er echt vanaf. Dus daar hoef je het ook niet voor te doen.
1: Nou ja, precies dat.
0: Nou ja. Dus ja, nou ja. Maar doe vooral wat je wil, hè. Ik bedoel, dit is hoe wij het vinden. Ja, maar misschien vind je jezelf wel wat anders.
1: Dat is ook een punt. Weet je, hoe langer dat zo'n boom staat... hoe meer de kans bestaat dat de kat hem uiteindelijk gaan zien als een krabhaal... en er gewoon bovenin gaan zitten.
0: Ja, en dan heb je echt wel een probleem op het moment dat je echt een nieuwe boom gaat neerzetten. Maar goed, laten we het niet over bomen hebben, althans niet over de kerstbomen... want we zitten op 3 juni 2026 vandaag. Het is woensdag, het is hartje zomer bijna. 21ste, daar gaat het officieel van kracht natuurlijk. De zomertijd die is al langere tijd van kracht, maar de meteorologische zomer is 1 juni begonnen, geloof ik, uit mijn hoofd. Dus wat dat betreft zitten we er gewoon middenin. Waar we ook middenin zitten is eigenlijk die oranje koorts. Ik heb het er de afgelopen dagen over gehad. We weten inmiddels, Richard Harman, die heeft er helemaal niks mee. Die wordt ook niet aangestoken met dat virus. Nu heb ik wel een klein rectificatiemomentje. Want de afgelopen dagen heb ik geroepen... nog 16 dagen, nog 15 dagen. En dan begint het Nederlands elftal aan het WK voetbal.
2: Nog even iets heel belangrijks. We moeten iets rectificeren.
0: Ja, we moeten iets rectificeren. En dat is namelijk het feit dat het niet nu dan 14 dagen is, hè? Als op maandag 16, gisteren 15. Vandaag dan 14 dagen zou moeten zijn. Nee! Nog 11 dagen. En dan begint het Nederlands elftal aan de eerste voetbalwedstrijd. Tegen Japan is dat de allereerste.
1: Mm-hmm.
0: Om 10 uur 's avonds. Het zijn ook tijden. Ja, de laatste wedstrijd spelen we om 1 uur 's nachts tegen Tunesië.
1: Ja.
0: Dat is van, als het goed is, donderdag op vrijdag. Als ik het niet later alsnog moet rectificeren.
1: Okay. Nog een reden om er niet naar te kijken.
0: Maar dat is wel dat ik denk, ga ik dat kijken? Want dan moet ik echt even mijn dag en nacht omkeren.
1: Dan wel,
0: uiteindelijk weer aan te sluiten bij de ochtendshow.
1: Ja, dan wordt het gewoon een avondshow voor jou.
0: Ja, of we moeten de ochtendshow gewoon om 1 uur 's nachts doen. En dan doen we weer live verslag van die wedstrijd.
1: Ja, dat betekent dat ik alsnog meegezogen word in dat WK-virus. Nee, dus.
0: Ja, dat is wel een beetje mijn bedoeling. Dat probeer ik wel natuurlijk te doen. Ja.
1: Echt, gaat echt niet gebeuren.
0: Ja, één vraag dan, Ries. Heb jij wel een beetje oranje straten inmiddels al gezien? Versierde straten met vlaggetjes en wimpels en dingen.
1: Toevallig richting jouw huis, als je dan over de weg hier zo...
0: Ja, ik denk dat is op de hoek van
1: daar hangen wat vlaggetjes hangen er daar. Zeg.
0: Ja, dat is ook de enige straat die ik tot nu toe heb gezien, moet ik zeggen.
1: Ik ook.
0: Oké. Okay. Ja, mocht je van plan zijn om je straat te versieren... of wil je je huis gewoon helemaal versieren... denk je, nou, de buren die krijgen me wat. Die willen niet meebetalen aan het hele verhaal. Dan moet ik het zelf allemaal uit mijn portemonnee trekken.
1: Ja.
0: Ik doe het wel in mijn eigen huis. Nou, mocht je van plan zijn en alvast daar wat foto's van hebben... stuur het op, studioalf.nl/WhatsApp. Geldt niet alleen voor Alphen aan de Rijn, maar ook voor Karen Brasem. Ja, en misschien, ik ga dit nog even overleggen, Ries... maar Misschien dat wij met de ochtendshow een wedstrijd kunnen uitroepen. Ja, dit is even live vergaderen op de radio hoor. Maar dat we een wedstrijd kunnen uitroepen voor de leukst versierde straat of huis in het oranje voor het Nederlands elftal. Voor het WK voetbal.
1: Oh ja.
0: Probeer ik je toch een beetje mee te trekken in het verhaal.
1: In Alphen aan de Rijn en in Kagen-Braasem dan.
0: Ja, bij de gemeente gaat het om, ja.
1: Nou ja, succes.
0: Leuk idee of...
1: Ja hoor, ja? Prima idee. Alleen ik ga er niet aan mee werken. Ik ga mijn huis niet versieren, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, jij mag... laten we het afspreken. Als dit gaat lukken, als we goedkeuring krijgen van binnenuit...
1: Ja.
0: Dan ben jij de persoon die mag bepalen wat het leukst versierde huis is... of de mooist versierde straat is.
1: Ja, prima.
0: Nou, mocht dit doorgaan, later dan meer over in de ochtendshow verderop deze week.
1: Ik denk dat mensen ook wel horen aan mijn stem, dat ik niet snel te enthousiasmeren ben.
0: Dus je moet goed je best doen. Dat vind ik juist de uitdaging. Daarom zeg ik, jij mag het bepalen dan. Okay. Ja?
1: Nou, leef je uit, zou ik zeggen.
0: Nou ja, nog niet helemaal, want ik moet eerst goed kijken.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: Want als ik er niks tegenover zet.
1: Nee, je mag je sowieso uitleven.
0: Ja, behalve een sticker, maar daar heb je niks aan. Die is niet oranje.
1: Ik wou dat zeggen, die is niet oranje ook.
0: Goed, het weerbericht dan voor vandaag.
1: Mijn excuus.
0: Ja, nee, graag gedaan. Oh nee, dat...
1: Komt eraan. Zo,
0: okay. Even wachten en dan heb je ook wat.
1: Hij doet het weer eens niet, hoor. Ik probeer wat te plakken.
0: Het weerbericht is kapot.
1: Ja, daar is die.
0: Oh. Nee, op zich had hij wel kapot mogen blijven, want het is wisselend bewolkt. En er komt een enkele onweersbui voor vanochtend. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Vanmiddag schijnt de zon eerst af en toe. Maar ja, later neemt het vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten kan er een regenbui voorkomen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 16 graden in het westen... tot 20 graden plaatselijk in het oosten. Maar ja, daarmee is het wel gezegd. En de korte broek die kan wel uitblijven, want het is 15, 16 graden vandaag.
1: Nou ja, weet je, ik moet wel zeggen, de laatste tijd vind ik wel... Ik heb het wel snel warm.
0: Ja, de warmte blijft hangen ook.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is wel het enige, maar... Ja, officiële temperatuur. Het is niet boven de 21 graden, maar, dus houd het op.
1: Gisteren ook het eerste wat ik deed toen ik thuis kwam, gewoon huppatee, korte broek aan doen.
0: Jij dacht... En door.
1: Ja.
0: Oké, ja. Nou, kan. Ik deed gisteren ook mijn broek uit, maar dat kwam meer omdat ik dacht van... Nou, ik wil gewoon lekker even een jongensbroek aan.
1: Ah ja, gewoon even een makkelijke broek. Gewoon even wat luchtig.
0: Ik hoef de deur niet meer uit.
1: Nee,
0: en toen dacht ik, ik moet mijn dochtertje nog ophalen. Laat ik maar weer terug omkleden.
1: Shit.
0: Nou, een goedemorgen. Het is 11 minuten voor 7:30. De ochtendshow op Studio Alphen in Kagen-Braasem. Tot 10:00 zijn we bij je. Zometeen in de ochtendshow. Even een nieuwsrondje en natuurlijk ook waar of niet waar. We gaan hem weer spelen. Studio Alphen.nl/WhatsApp om je te melden.

0: Studio. Studio Alphen.
1: En Kaag en Brazen.
2: Er zijn heel veel mensen die misschien wel niets kunnen.
3: Maar
2: hij staat er nog mijlenver over. Hij kan helemaal niks.
4: Verschrikkelijke man is dat.
2: Dit is
0: de ochtendshow.
2: Er staat nergens op.

0: Lekker wakker worden hoor, met Bruno Mars en Risk It All. In de ochtendshow van deze woensdag 3 juni 2026. In die ochtendshow behandelen we ook een aantal nieuwsfeiten die er in de afgelopen uren zijn gebeurd, die er staan te gebeuren. Zometeen in de ochtendshow, dan hebben we ook weer bezoek van... niet helemaal trouwens. Moet ik het nog even op de hoogte stellen, Ries. Want woensdag is de cultuurdag hè, bij Studio Alphen Karebrasem. En dan komt de cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn, Justin van Kampen, komt langs.
1: Ja.
0: Om ons weer bij te praten over wat er aan activiteiten staat plaats te vinden voor de komende week. Hij komt niet.
1: Oh, waarom niet?
0: We gaan bellen. Hij heeft wat privézaken richting zijn bruiloft te regelen.
1: Ja, dat gaat voor.
0: Ja, dat gaat voor. En dat gunnen we hem ook absoluut. Dus we gaan hem bellen.
1: Oh ja, leuk.
0: Dus we hebben sowieso de cultuurtips vandaag. Alleen dan niet hier in de studio, maar even telefonisch. En ook zometeen dan gaan we even wat sportnieuws doornemen. Waaronder ook het Nederlands elftal hoor. Maar ook even terugblikken op de wedstrijd van gisteren. Want EMM 21 heeft gevoetbald.
1: Yes.
0: En vanavond staat er ook weer een nieuwe voetbalronde op het programma. ARC moet namelijk het... in de halve finale is dat geloof ik. Of is dat al de finale meteen? Moeten we even uitzoeken zo.
1: Volgens mij is het de finale. Maar ja, het zijn twee wedstrijden ook weer. Hè?
0: Dus... Ja, dat is ook zo. Nou, even kijken zometeen, want we gaan het even doornemen. Maar vanavond dus weer om 8 uur ARC op de radio. Ja. Daarvoor gaat Greenheart Country weer eenmalig worden vervroegd naar 6 uur. En, maar goed, dat gaan we zo meteen allemaal even doornemen. Eerst even kijken naar het andere nieuws wat er is gebeurd in de wereld.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: En dat op 3 minuten voor 7:30.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: Dat zeg ik. Goedemorgen.

0: Een rondje nieuws, oftewel de nieuwsservice voor deze woensdag 3 juni 2026. Ries, wat is jou opgevallen?
1: Ja, de rechtbank heeft een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor seksueel misbruik en het jarenlang heimelijk filmen van minderjarigen. Volgens de rechtbank filmde de man gedurende 15 jaar honderden jongens in kleedkamers van sportverenigingen. Hij werkte daarnaast als basisschoolleraar en maakte gebruik van speciale software om de opnames verborgen te houden. Bij een doorzoeking van zijn woning werd ook een grote hoeveelheid beeldmateriaal van kindermisbruik aangetroffen. De zaak kwam aan het licht nadat de moeder van een jongen aangifte deed van langdurig misbruik. De verdachte heeft de feiten bekend. De rechtbank noemt de impact op de slachtoffers en hun omgeving zeer ernstig. Wel heftig hoor, op ze in zo'n positie zit.
0: Ja, het is ziekelijk toch.
1: In zo'n positie, weet je. Mensen vertrouwen je.
0: Ja.
1: Vertrouwen je hun kind toe en dan zulke dingen. Ja,
0: omdat hij zeg maar betrokken is bij een sportvereniging. En dat,
1: ja, maar ook basisschoolleraar, weet
0: ja,
1: je.
0: Nou, ook, ja, zeker, ja.
1: Dus,
0: ja. Er is toch tegenwoordig, ja, vroeger... vroeger?
2: Vroeger, toen wij op de basisschool zaten, dan kwam de juffrouw of meester nog wel eens in de kleedkamer op het moment dat we aan het gimmen waren.
0: Maar in de tijd van tegenwoordig mag dat allemaal niet meer, toch? Het idee.
1: Ja,
0: dus
1: dat.
0: De kinderen moeten zichzelf gewoon aankleden. Ja, op zich ook wel goed hoor, want daarmee leren ze zichzelf gewoon heel snel aan te kleden. Maar ja, sommige kinderen hebben daar wel wat meer hulp bij nodig.
1: Ja.

0: drankjes worden gemaakt die natuurlijk weer de zogenoemde eiwitten bevatten en extra energieproducten en spierherstel en dat soort zaken. Om ervoor te zorgen dat je na het sporten weer lekker door kan gaan en de volgende dag weer in de sportschool kan staan zonder al te veel spierpijn. Althans, dat is het idee.
1: Ja.
0: Ja, ik merk ook wel die trend, zeg maar, dat er gewoon heel veel van dit soort producten eigenlijk online worden gepromoot. Ik vind het ook wel een beetje zorgelijk. Omdat laatst ook bij een talkshow zat er een of andere adviseur.
1: Mm.
0: Of specialist, weet ik veel wat het was. En die vertelde ook van ja, er wordt dan, je hebt dan van die eiwitshakes. Maar het heeft helemaal geen zin. Want op het moment dat je twee eieren eet, dan heb je al genoeg eiwitten binnengekregen. En is het allemaal prima. Ja, het slaat eigenlijk gewoon helemaal nergens op wat die eiwitshakes bijvoorbeeld doen. Maar ook al die producten met die extra proteïne, extra eiwitten, dat soort zaken. Je hebt het niet nodig. Als je een beetje gezond evenwicht aanhoudt wat betreft eten.
1: Ja, gewoon gevarieerd eten. Dan,
0: of een kippetje, weet je wel. Die bevat veel meer eiwitten dan dat soort producten. Het is allemaal niet nodig.
1: Nee, dat.
0: Maar goed, dit ook. Dit is ook niet nodig. Een bekertje met 90 cent voor 90 cent met ijsblokjes. Dat gaat echt nergens over wat dat betreft.
1: Het is echt een gat in de markt tijdens het festivalseizoen.
0: Ja, dat zou je zeggen, ja. Nou ja. Aan de andere kant, op zich, een bekertje met ijsblokjes en een festivaletje met 40 graden. Ik zou het er op zich wel voor tekenen.
1: Ja.
0: Zeker als ik zie wat de prijzen tegenwoordig zijn voor de drankjes op festivalen. Maar goed. Tot slot nog, heb ik nog opmerkelijk nieuws? Ja, nou, ik vond dit eigenlijk vrij opmerkelijk.
1: Ja, vond ik eigenlijk wel opmerkelijk, ja.
0: Ja, toch iets minder opmerkelijk, maar toch wel zorgelijk, moet ik zeggen. Want schoolreisjes staan ondertussen onder druk door de stijgende kosten.
1: Oh.
0: En dat heeft niet alleen te maken natuurlijk met de accommodatie of met de activiteit die je daar gaat doen. Maar ook zeker de reiskosten die je moet maken natuurlijk als schoolzijnde.
1: Ja.
0: Je moet toch een bus afhuren met daarin dan uiteindelijk 100.000 kinderen. Die dan allemaal onder de banken gaan liggen op het moment dat ze weer terugkomen. Hè? Waar is mijn kind nou gebleven? Weet je wel, dat idee. Is er ooit een ouder geweest die daar is ingetrapt, vraag ik me af. Maar goed. Ben je daar ooit wel eens ingetrapt? Of heb je wel eens een ouder meegemaakt die dat...
1: Eigenlijk niet. Ja, nee, ik sta me niks van bij eigenlijk. Daar heb ik geen actieve herinnering aan.
0: Gaat lekker, Mark Rutte. Maar goed, scholen moeten creatief omgaan met hun budgetten. Terwijl ouders ook steeds vaker worden gevraagd om extra bij te dragen. Terwijl de schoolkosten zijn al vrij hoog. De schoolkosten voor dit soort bijdragers gaan ook telkens omhoog. Ik merk het bij mij op de school van mijn dochtertje ook. Er worden elke week bepaalde activiteiten georganiseerd door de zogenaamde oude vereniging. Die er dan voor zorgt dat er buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd. Ja, er wordt wel iedere keer wordt er gevraagd aan je, kun je helpen?
1: Mm-hmm.
0: Kun je bijdragen? Naast de verplichte ouderlijke bijdrage. Ja, wat dat betreft lopen die kosten gewoon op een gegeven moment uit de hand.
1: Laatst had ik eventjes nog iets. Even kijken, er was een bericht vanuit de ouderraad.
0: Ja.
1: Dat ze inderdaad vroegen om een bijdrage van de mensen. En dat maar 40% van de ouders. Of dat maar 40% van de ouders de bijdrage gewoon nog niet hadden voldaan.
0: Ja, en dan is de vraag: kunnen ze het niet of willen ze het niet?
1: En dan heb je het over een bijdrage per jaar van 42,50 per kind.
0: Ja, precies. Maar goed, al heb je 4 kinderen op die school zitten, dan ben je al 42 euro.
1: Dan is er altijd nog wel iets te regelen, weet je? Daar is er altijd over te praten.
0: Nee, 100%. Alleen,
1: en dan dat er gewoon 40 mensen zijn die gewoon helemaal niks hebben laten weten van zichzelf, niks hebben betaald en helemaal niks hebben doorgegeven.
0: 100%. Maar je weet ook, hè, vanuit de Actie Sint voor Iedereen, wat we ieder jaar hebben aan het einde van het jaar, rond eind november is dat vaak. We weten ook, mensen willen er niet over praten, durven er niet over te praten.
1: Zeker.
0: En zeker als het om geld gaat, er zit ook een soort van trots tussen. Die heerst er waarin mensen hier niet openlijk over willen spreken.
1: Zeker.
0: En dus eigenlijk dit soort dingen, dit soort bijdragers, voor zich uitschuiven.
1: En ik moet zeggen, dit vind ik nog meevallend, 42,50. Want de vorige school waar mijn zoontje op zat was volgens mij 120 euro per jaar. Per kind.
0: 120 euro per jaar?
1: Ja, en als je dan denkt bij jezelf, wat deden ze daarvoor? Geen idee.
0: My days. Oké. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, die schoolreisjes die staan onder druk. Daar kampen de scholen mee. Die hebben daarmee toch een beetje het handen in het haar. Maar wat mij betreft, ik betaal het toch wel. Tenminste, zolang ik kan leien, betaal ik het toch wel. Want de herinneringen die mijn dochtertje daarmee krijgt.
1: Nee, dat.
0: Ik heb er zelf goede herinneringen aan.
1: Zeker.
0: Ja, die van jou die zijn kwijt. Dus daar hoef ik niet naar te vragen. Goed. Zometeen nog meer nieuws natuurlijk. En we gaan zometeen weer...

0: spelen, waar of niet waar? Wil je ook meespelen met de drie stellingen van Thijs van der Dussen? Zet hem dan alvast klaar. studio11.nl/WhatsApp, dat is ons WhatsApp-adres. En nou ja, daarmee kan je ervoor zorgen dat jij de titel Daag weer naar binnen sleept. En
1: nou,
0: een sticker.
1: Oh, dus, een sticker.
0: studio11.nl.
1: Kun je een beetje beschrijven die sticker?
0: IJs...
1: Of is de grote verrassing?
0: Vierkant.
1: Hij is vierkant, oké.
0: Okay. Rechthoekig vierkant, een beetje dat idee.
1: Oké.
0: Het lijkt een beetje op een Instagram-post.
1: Oké.
0: Maar iets groter.
1: Iets groter dan.
0: Ja. studio11.nl/WhatsApp, dus zet hem alvast klaar. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekort op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
0: Dankjewel, Catherine. Dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie heeft 7 verdachten aangehouden in een onderzoek naar handel in harddrugs en wapenbezit. Daarbij werden woningen doorzocht in onder meer Alphen aan de Rijn. Naar aanleiding van het onderzoek werd de afgelopen weekend ook een groot drugstransport in het buitenland onderschept, waarbij nog eens 6 verdachten zijn opgepakt. De aangehouden personen zitten voorlopig vast. Op de kruising van de Eikelaan en de Magazijnweg in Alphen aan de Rijn zijn dinsdagochtend een bestelbusje en een scooter met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van het busje is door de politie aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De scooterrijder werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Nicky Noordegraaf heeft een succesvol NK-baan achter de rug. De Waalbrugse won goud op de 1000 meter en veroverde later ook de nationale titel op de aflossing. Daarnaast pakte ze zilver op de afvalkoers en brons op de 200 meter. Ondanks een val op de 500 meter wist Noordegraaf zich knap te herpakken met meerdere medailles huiswaarts te keren. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dank je wel. Ja, mooie sportprestaties trouwens, hè, voor weer onze regiogenoten. Dus daar zijn we altijd blij mee. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk nog meer sport. Maar dat hadden we al eerder al beloofd natuurlijk. Wat we ook vaak doen, en dat beloven we eigenlijk elke half uur ongeveer, is een update van de wegen in de regio, oftewel de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 4 files, 23 minuten in totaal. Die staan onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. De vertraging bedraagt daar zo'n 6 minuten. De A4 daarna richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, daar 4 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je een tijdverlies op van 9 minuten tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar een file van 4 minuten. En die staat dan tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Hoest op het spoor.
3: Ik heb niks te melden, alles rijdt blijkbaar door.
0: Goedemorgen, 7:09, de ochtendshow op Studio 11 in Kagebrazem. Ja, studio11.nl/WhatsApp, zet hem alvast klaar om mee te doen met waar of niet waar.

0: Jonas Blue en What I Like About You in de ochtendshow. Daarvoor ook de Spin Doctors en Two Princess. Het is 12 minuten voor 8. De hoogste tijd om hem weer te gaan doen, hoor. Waar of niet waar? We gaan hem weer spelen. Studio11.nl/schuinschreef WhatsApp om jouw antwoorden door te geven. De antwoorden op de stellingen van Thijs van der Dussen. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je kunt erop antwoorden met alleen maar een waar of een niet waar. Daarom heet het spel ook zo. En een vriend van de show, Thijs van der Dussen, heeft dus weer 3 stellingen voor ons voorbereid. Die gaat hij zo aan ons voorleggen. En het is aan ons om daarop te antwoorden. Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Stuur het vooral op via studio11.nl/WhatsApp. Hier in de studio gaat de strijd losbarsten tussen Richard en mij. Want Richard Arreman die wint continu. Dus we gaan toch proberen, althans, ik zei de gek, om ervoor te zorgen dat ik in ieder geval het eerste puntje van deze week binnenhaal en daarmee van Richard Harreman win. Want dat zou wel heel fijn zijn. De titel voor jou, dagwinnaar. En ook de sticker die ligt op je te wachten. Dus studio11.nl/WhatsApp. Meld je daar met dus de antwoorden waar of niet waar. Ben jij er klaar voor, Ries?
1: Kom erop.
0: Nou, ik hoop jij ook. Dit is stelling nummer 1. Thijs, goedemorgen.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Sommige vogels bewaren honderden verschillende verstopplaatsen van voedsel en kunnen die nog maanden later terugvinden. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Dat is de vraag die Thijs ons stelt. En Ries, wat denk jij? Is het waar of niet waar?
1: Nee, ik denk dat het niet waar is.
0: Jij denkt dat het niet waar is?
1: Nee, weet je, ik bedoel, hersenen zijn een apart iets, weet je. Maar ik denk niet dat vogels zo intelligent zijn dat ze zulke dingen kunnen onthouden.
0: Oké, okay, nou
1: zo,
0: ik...
1: Honderden verstopplekken hebt hij het over, hè?
0: Ja.
1: En volgens mij, een vogel die eet toch gelijk het zaad op wat hij vindt.
0: Nee, ik zeg hierop waar.
1: Jij zegt waar?
0: Ik zeg waar, ja. Nee, ik denk toch, zeker in die andere periodes. Ja, vogels gaan vaak op zoek, hè, op het moment dat bijvoorbeeld de kleintjes, wanneer de eitjes weer zijn uitgekomen, honger hebben. Maar dan gaat het echt voor de wormpjes en dat soort zaken. Maar ik heb ook het idee dat er gewoon vaak dit soort dingen worden verstopt ergens.
1: Nou, dus, oké.
0: Net als de hamsters, weet je wel, de wangzakken.
1: We gaan het meemaken dadelijk.
0: Deekhoorntjes met knabbel en babbel.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Goed, stelling nummer 2 dan.
2: Stelling nummer 2. Druipstenen groeien alleen als er geen water door de grot kan stromen. Waar of niet waar?
0: Druif of druipen?
1: Druipstenen.
0: Druipstenen. Ja, druipstenen lijken me een beetje onwaarschijnlijk. Maar druipstenen, wat was het verhaal nou ook alweer, Thijs?
2: Stelling nummer 2. Druipstenen groeien alleen als er geen water door de grot kan stromen. Waar of niet waar?
0: Ja, maar het moet toch ergens van druipen?
1: Ja, dat dacht ik dus ook.
0: Ja. Dus ik zeg niet waar. Ja, ik ga even voor mijn beurt, maar ik zeg niet waar, Ries.
1: En dan zeg ik waar.
0: Oh, jij zegt dan waar. Ja. Jij gaat er tegenin. Duidelijk. Stelling nummer 3 dan.
2: En stelling nummer 3. Een regenboog is altijd een halve cirkel. Waar of niet waar?
0: Ja, is de regenboog altijd een halve cirkel? Daar lijkt het wel op. Aan het einde van de regenboog staat een pot goud, wordt vaak gezegd. Nou, ik heb wel eens het einde van de regenboog gezien. Ik kan je vertellen, er stond helemaal niks. Maar is het een halve cirkel?
1: Ja.
0: En altijd, is het waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
1: Ik zeg waar.
0: Jij zegt dat het waar is. Ja, ik zeg ook dat het waar is. Nou, ja, dit heeft een beetje te maken met de interpretatie van Thijs. Of hij ook bijvoorbeeld regenbogen die boven water hangen, of dat hij dat ook als regenbogen interpreteert. Want ik kom wel eens regelmatig regenbogen tegen. Als er bijvoorbeeld een tuinslang aanstaat met heel mooi weer.
1: Oh ja.
0: Dan zie je ook die kleuren voorbij komen. Maar is dat dan ook een regenboog? Of zijn het dan de kleuren van de regenboog? En is de regenboog alleen hetgeen wat je ziet op het moment dat het regent en de zon tegelijkertijd schijnt? Nou, ik zeg dat het niet waar is.
1: Nou, oké, dan zijn we echt over alles zijn we het niet eens.
0: Ja, dat klopt wel vaker namelijk. Maar dat is in dit geval wel fijn voor het spelelement natuurlijk. Ja,
1: dan hebben we in ieder geval een duidelijke winnaar waarschijnlijk.
0: Dat hoop ik wel, want anders dan wordt het natuurlijk een moeilijk verhaal. Maar we gaan het zien. Zometeen dan krijg je de antwoorden. Eerst geven we jou de kans om even te antwoorden op de stellingen van Thijs van der Dussen. Waar of niet waar, stuur het door. Geef het door, stuur het in. studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Dus weten we welke antwoorden bij welke stelling horen. En laten we het Thijs nog één keer herhalen.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Sommige vogels bewaren honderden verschillende verstopplaatsen van voedsel en kunnen die nog maanden later terugvinden. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2. Druipstenen groeien alleen als er geen water door de grot kan stromen. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar.
2: En stelling nummer 3. Een regenboog is altijd een halve cirkel. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Dat zijn de 3 stellingen van Thijs vandaag. Stuur je antwoord in. studioalf.nl/WhatsApp. Wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En krijg je van ons een sticker. Nou, dat wil je.

New York Confident van Mark Ember in de ochtend. Ciao, ja, lekker plaatje vind ik dat hoor. Je hoorde hem hier op Studio Alphen in Kagen Brazem. En wat je ook hoorde waren de drie stellingen van Thijs van der Dussen in Waar of Niet Waar. Je kon je antwoorden insturen via de app studioalphen.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Hier in de studio hebben we dat ook gedaan om in ieder geval een studiowinnaar uit te roepen. De veten tussen mij en Richard. Altijd duurt het maar 5 minuten, maar ja, het is toch altijd wel lekker.

0: woordspelelement dat we verschillende antwoorden geven. Ja, vandaag zitten we volledig tegenover elkaar. Niet alleen maar letterlijk, maar ook figuurlijk. Want ja, we hebben allebei andere antwoorden gegeven. We waren het nu met elkaar eens. Dus ik ben benieuwd wie de studio-winnaar gaat worden hier vandaag. Ik ben ook benieuwd wie we kunnen uitroepen tot dagwinnaar. Dat is natuurlijk aan jou. Want ja, we gaan jouw antwoorden even controleren. En dat doen we door de stellingen even door te nemen. Want dit was stelling nummer 1 van Thijs.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Sommige vogels bewaren honderden verschillende verstopplaatsen van voedsel en kunnen die nog maanden later terugvinden.
0: Ja. Dat was waar of niet waar, inderdaad. Stelling nummer 1 waar we naar op zoek waren. Althans, het antwoord daarop. Ja, Ries, wat had jij geantwoord?
2: Niet waar.
0: Je had niet waar geantwoord. Ik dacht toch dat het waar was, hè?
2: Ja.
0: Dat heb je in ieder geval opgeschreven. Heb ik zelf ook genoteerd. Dus dat klopt in ieder geval. Je speelt niet vals. Dat is lekker. Ja, is het waar of niet waar? Het is de vraag aan Thijs van de Dussen. Kom maar door met het eerste antwoord, Thijs.
1: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En beginnen we bij stelling nummer 1. Vogels zoals gaaien hebben een verrassend goed geheugen voor hun voedselvoorraad en kunnen die dus nog maanden later terugvinden op verschillende plekken.
2: Antwoord was dus waar.
0: Het antwoord was dus waar. Ja, gaaien gaat het om. Nou ja, dat is in ieder geval een specifiek vogelsoort. Zo zijn er wel meerdere vogels die dat doen. Ja, we kunnen ze toch wel de knabbel en babbel van de vogels noemen.
2: Zoiets wel, ja.
0: Maar het antwoord op de eerste stelling is dus waar. Dat betekent een eerste puntje voor mij. Geen puntje nog voor Ries. Maar misschien wel op de tweede stelling. Kan die dat puntje binnenhalen? Kom maar door, Thijs.
1: Stelling nummer 2. Druipstenen groeien alleen als er geen water door de grot kan stromen. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Ook hier de vraag natuurlijk. Wat had jij geantwoord, Ries?
2: Waar.
0: Je had waar geantwoord. Ik heb niet waar geantwoord, hè?
2: Ja.
0: Nou, Thijs, kom maar door.
1: Stelling nummer 2 is niet waar. Nee, juist door water dat mineralen opneemt, kunnen druipstenen groeien. En het kan dus niet zonder water dat door de grot heen stroomt.
0: Ik zit me ineens te bedenken, Ries. Mm-hmm. Er is toch zo'n cartoonfiguur die heet Klaas Drupsteen?
2: Geen idee.
0: Dus wat anders dan Klaas Druipsteen? maar het antwoord in ieder geval op stelling nummer 2 had dus moeten zijn niet waar.
2: We hebben wel een winnaar.
0: Nou ja, zeker. Maar ik ga toch voor de volle score. Ja. Want ik heb een tweede puntje binnen weten te slepen. Ries nog geen 1. Gaat hij dat puntje binnenslepen of heb ik ze alle 3 goed? Ik ben benieuwd. Thijs, stelling nummer 3 klonk als volgt.
1: En stelling nummer 3. Een regenboog is altijd een halve cirkel. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ja, in principe wel. Althans, dat is mijn veronderstelling hierin. Want ja, ik heb nog nooit een regenboog gezien die geen halve cirkel is. Althans, als we de klassieke regenboog mogen beschouwen, zeg maar. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld de tuinslang aanzet in de tuin en het is zonnig weer, dan zie ik ook gewoon de regenboogkleuren. Dus ja, vandaar dat ik zei, niet waar. Jij zei waar toch, Ries?
2: Ik zei waar, ja.
0: Nou ja, ik zou bijna de pauken laten klinken, want in zoverre is het spannend of Ries vandaag een puntje weer binnen te slepen. Thijs, stelling nummer 3, het antwoord erop. Wat is het? Is het waar of niet waar?
1: En stelling nummer 3 is ook niet waar. Nee, vanuit een vliegtuig of vanaf een hoge berg kun je soms een volledige cirkelvormige regenboog zien. En daarom is die dus niet altijd half rond.
0: Oftewel, het antwoord is niet waar. Hè, eindelijk.
2: Ja, je hebt goed gedaan.
0: Oh, dit is wel een pak van mijn hart, hoor. Dat het eindelijk is gelukt om van Richard Harreman te winnen.
2: Ja, je hebt het, maar ook zo overtuigen gewoon met 3-0.
0: Ja, nee, precies. Ja, nee, ik bedoel, als je het doet, dan doe je het ook in één keer goed natuurlijk. Doe alle voorzet van Denzel Dumfries, die wil je toch binnenkoppen. Dus in zoverre heb ik ze alle. Ondanks mijn lengte van 1,69 is het me toch gelukt. Om ze allemaal binnen te koppen. Lekker. De antwoord volgorde had dus moeten zijn waar, niet waar, niet waar. Klopt toch, hè?
2: Ja.
0: Ja. En dat is ook ingestuurd door Loek. Want Loek heeft dat gedaan via de app studiehalve.nl/WhatsApp. En daarmee kunnen we Loek niet alleen maar uitroepen tot de beste inkopper van de luisteraar. Mm-hmm. Maar kunnen we hem ook uitroepen tot dagwinnaar. En ja, Loek die verdient daarmee een sticker. Lekker bezig, Loek. Okay. Dat betekent dat jij vandaag de dagwinnaar bent van woensdag 3 juni 2026. Het gaat het geschiedenisboek in. Niemand zal dat ooit meer worden. Dus die eer is aan jou. En ja, laat even je gegevens achter via de app studio11.nl/WhatsApp. We willen die sticker graag naar je opsturen natuurlijk. En dat plakken we dan dicht, ook die envelop met de sticker. Dan heb je daar eigenlijk 2. Dan moet je die andere wel even uitknippen. Maar dan
2: losbeken en zo.
0: Dat zou ik dan weer niet doen.

0: want dan gaat die sticker eraan, denk ik. Oh, ja. Hij is ook niet vaatwasbestendig, heb ik begrepen. Dus dat lijkt me geen goed idee. Maar,
1: jammer dan.
0: Nou, tot zover. Voor nu in ieder geval. Zometeen in de ochtendshow. Dan gaan we het even hebben over sport. We gaan het hebben over voetbal. EMM 21 heeft gisteravond gevoetbald. We gaan het hebben over het Nederlands elftal. We hebben natuurlijk de voor of daarna nog. Ja, wat dat betreft nog genoeg te doen. Tot 10 uur op Studio Alphen Kaag en Brazem. En het nieuws komt er ook nog aan. Dus wat zit er bij jou in het nieuws zometeen, Ries?
2: Grote winst voor RKSV Wilskracht. Openbaar ministerie heeft zelfstraf geëist tegen twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een gewelddadige overval. En de provincie Zuid-Holland stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor alternatieve vleermuisverblijven.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dat zometeen. Na het nieuws van de NOS.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, 8:02. De Ochtendshow op woensdag 3 juni. Studio van Kagen Brazen, waar je naar luistert. Luisteren doen we ook naar de NOS.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
12: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
11: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
13: Bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis. En weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
11: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Katrien, dankjewel. Dan nog het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Harman. Ries, goeiemorgen.
2: Ik druk net de verkeerde knop in. Goeiemorgen weliswaar, maar ik wil hem selecteren. En wat, en wat druk ik vervolgens in?
0: Het kruisje.
2: Het kruisje, inderdaad. Ja, ik pak hem even snel bij. Daar en dan die. Ja, ik heb...
0: Ja, je wordt live meegenomen met de werkwijze van Richard Harman.
2: Gelukkig.
0: Ja. Ben je er?
2: Ja, ik ben er.
0: Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. De ritmische gymnasten van RKSV Wilskracht hebben 12 medailles gewonnen op het NK onderdeelfinales in Alkmaar. De oogst bestond uit 3 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen medailles. Vooral Femke Barhorst en Zoe Lammersen waren succesvol met ieder 4 podiumplaatsen. Eind juni komt de vereniging opnieuw in actie tijdens het NK Allround in Ahoy. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 2 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een gewelddadige woningoverval in Alphen aan de Rijn. Tegen een 36-jarige Hagenaar werd 44 maanden cel geëist, terwijl een 33-jarig verdachte uit Rijswijk 66 maanden tegen zich hoorde eisen. Bij de overval in 2022 werden een gehandicapte man en zijn vriendin vastgebonden, mishandeld en bedreigd. Volgens het OM gaat het om een brute overval op een kwetsbaar slachtoffer. De provincie Zuid-Holland stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor alternatieve vleermuisverblijven. Voor Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kagen-Brasem is samen een ton beschikbaar. De regeling moet voorkomen dat beschermde vleermuizen hun verblijfplaatsen verliezen door woningisolatie. In Kagen-Brasem verloopt het vinden van geschikte locaties moeizaam, maar de gemeente verwacht over ongeveer 2 jaar een gebiedsbrede vergunning te hebben, waarmee natuurvriendelijk isoleren eenvoudiger wordt. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ik vind altijd, over 2 jaar dan verwachten ze dit.
2: Ja.
0: Aan de andere kant, ja, binnen 2 jaar kunnen de ontwikkelingen zo ver zijn gegroeid dat er volledig andere technieken bestaan of wat dan ook.
2: Dat er geen enkel vleermuis meer over is.
0: Nee, ook. Maar ja, dat zeg maar op een hele andere manier kan worden aangepakt. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon veel te lang, zou je zeggen, van tevoren.
2: Ja, dat zou je wel zeggen, ja.
0: Ja. Nou goed, we gaan de ontwikkeling in de gaten houden wat dat betreft. Dankjewel, Ries, voor het nieuws.
2: Yes.
0: De ontwikkelingen op de wegen in de regio, oftewel de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de meeste vertragingen lopen op wegen in Noord-Brabant. Hebben wij gelukkig niks aan. Ja, het Noord-Brabantse Alphen, daar hebben ze wat aan. Maar hier in de regio valt allemaal wel mee, hoor. Het Zuid-Hollandse Alphen en Kagen-Brasem. Want ja, in totaal 20 minuten vertraging. Gaat om onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Het loopt daar vast tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. Duurt niet lang, hoor. 6 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht sta je iets langer vast. Die duurt namelijk 9 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar een tijdsverlies van 4 minuten. En die heb je dan tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Hoe is op het spoor ook daar tijdsverlies?
2: Nee, want alles rijdt gewoon door.
0: Dat is mooi. Kunnen wij ook door met het tweede gedeelte van de ochtendshow?
1: De ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Hé, hey, zou ik misschien even in jullie klas mogen dansen?
1: Ja, je doet maar. Ja, precies. Dance with somebody. Mannen die jou in de ochtendshow. Daarvoor ook Prince en een hele dikke kus van ons.
2: What music is that I hear? Something to try and make you feel at home.
1: Ja, goedemorgen. 16 over 8 is het woensdag 3 juni 2026 vandaag. En je bent bij Studio Alphen en Kaagbrazen beland. De ochtendshow tot 10 uur zijn we bij je. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: En wat heb jij in het nieuws vandaag?
3: Ja, een opmerkelijk mysterie houdt de politie van New York City bezig. Op sociale media circuleren beelden van groepen mannen die via putdeksels het rioolstelsel van de stad binnengaan en soms pas uren later weer tevoorschijn komen. Ja, de video's zijn opgenomen in de stadsdelen Brooklyn en Queens. Waarom de mannen onder de grond verdwijnen is nog onduidelijk. Volgens politiebronnen zouden het schatzoekers of zogenoemde urban explorers kunnen zijn. De autoriteiten waarschuwen dat het betreden van het riool niet alleen verboden is, maar ook levensgevaarlijk door giftige gassen, instortingsgevaar en plotselinge overstromingen. Worden de mannen geïdentificeerd, dan riskeren ze een aanklacht wegens inbraak.
1: Oké, dus... Ja. Ja, wegens inbraak van het riool dan in
3: juist,
1: dat
3: ja.
1: Oké.
3: Ja, dat is een flink raadsel. En ik denk niet dat de politie hier zich erg in gaat verdiepen.
1: Ah. Nee, er zit wel een luchtje aan de zaak.
3: Daarom. Ja.
1: Het is bijzonder. Maar je hebt inderdaad van die urban explorers. Ik had het laatste over toen met die brand bij het industrieterrein. Bij Hazenwouden Rijndijk is dat.
3: Ja.
1: Hoe heet dat ook alweer? Ja, dat is er zit zo'n naam aan. Maar dat terrein staat al jarenlang leeg. Heeft erfelijk goed of zo zit eraan vast.
3: Cultureel erfgoed.
1: Ja, zoiets. En het is echt ideale terrein bijvoorbeeld voor een hele spannende misdaadserie of voor een of andere boevenscène van Bassie en Adriaan. Maar het feit dat je dat niet mag betreden zomaar zonder dat je toestemming hebt en dat mensen dat wel doen en dat er regelmatig ook brandjes worden veroorzaakt, heeft ook vaak te maken met die urban explorers die dat toch interessant vinden om daar even binnen te kijken. Ja, tuurlijk, vanaf de buitenkant vind ik het ook interessant, maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om toch dat terrein even op te gaan.
3: Ja.
1: Moet ik zeggen dat ik weinig haar op mijn hoofd heb, maar toch...
3: Ik moet wel zeggen, dat vind ik wel grappig, want 15 jaar geleden maakte ik al foto's, weet je, was ik al bezig met foto's maken en zo.
1: Ja.
3: Heb ik daar ook wel foto's van gemaakt. Niet dat ik het terrein op ben gegaan, maar gewoon van buitenaf. En dat is, het ligt er nog steeds zo bij.
1: Het ligt er nog steeds zo bij, inderdaad. En wat ermee gaat gebeuren, geen idee. Ja, volgens mij is er wel nu een uitspraak gedaan met dat er heel snel een onderzoek gaat plaatsvinden met de toekomst van dat terrein, zeg maar. Omdat je wil toch ook voor de omgeving ervoor zorgen dat het allemaal veilig blijft. Ja. Maar goed, voor die riolering geldt het net zo. Het moet allemaal wel veilig blijven. En op het moment dat... er moet geen stront aan de knikker zijn.
3: Nee, dat.
1: Want die drijft al namelijk door de riolering van New York. Hè? Brooklyn gaat het
3: Brooklyn.
1: Om.
3: Ja, dus, vroeger had je een televisieserie of zo met...
1: Brooklyn 1999.
3: Inderdaad, over een hele complete gemeenschap die woonde in de riolering van een grote stad als New York en zo.
1: Ik dacht, je hebt het over Simon Stockfast. Van Toen was gelukkig heel gewoon. Ja, die werkte natuurlijk ook in de riool.
3: Nee, toch?
1: Die werkte in de riool.
3: Simon werkte in de riool. Hij was RT-busbestuurder, was hij.
1: Ja, maar ik heb ook Jaap Kooijman niet genoemd. Simon Stockfast.
3: Ja, dat is waar. Ja.
1: Dat zei zijn vrouw altijd.
3: Ja,
1: Simon Stockfast.
3: Zij kwam uit Emmer Kompaskuur of zoiets.
1: Ja, die is geboren onder de hunebedden.
3: Ja.
1: Ja, dat was dan, hoe heette zij ook alweer? Mona Goeman Borgesius speelde die vrouw toen de tijd, inderdaad.
3: Niet meer weten.
1: Nou goed, dat is dan de Rotterdamse riolering. De Rotterdamse riolering.
3: Ja.
1: Zeg, sportnieuws dan, want EMM heeft gisteravond gevoetbald. In de na-competitie voetbalronden. Interessante pot bleek. Tegen Botlek, de finale van de na-competitie ging het om. Gaat om promotie naar de tweede klasse. En ja, EMM heeft die gewonnen. Heeft die finale dan ook bereikt? En, dat zeg ik verkeerd. Gisteren hebben ze de finale gespeeld en heeft dus een ticket en dus de promotie naar de tweede klasse bereikt.
3: Ah.
1: Staat hier. Uiteindelijk Kerkvliet zorgde in de verlenging voor de enige goal van de wedstrijd. Bezoekers heel de thuisstand tegen de ploeg van Jan de Koning. Maar na een rode kaart wist de EMM toch toe te slaan. Zaterdag spelen ze de finale. Mm. Dit was de halve finale dus. Tegen Wippolder. Daar moeten ze proberen alsnog dat ticket voor die tweede klasse te bemachtigen. Ook uit meerdere corners die de thuisploeg kreeg, viel de bal steeds net niet goed. Botlek had in het laatste kwartier voor rust toch moeite om de ploeg van De Koning bij te benen. En had ook veel overtredingen nodig om EMM te stoppen. Nou, vandaar dus ook die rode kaart, denk ik.
3: Ja, precies.
1: Direct naar rust had Bakker opnieuw de kans om de score te openen na een goede actie van Tijn Kerkvliet. Maar hij schoot dan weer naast. In de daaropvolgende aanval kreeg de spits de bal te ver achter zich, waardoor hij het niet binnen kon lopen. Ja, Botlek kreeg aan de andere kant dan ook weer een klein kansje, maar de kopbal kwam niet, kwam recht in de handen van de keeper. Dat is Jari van Veen. En na een uur kopten de bezoekers uit een corner nipt over. Nou goed, uiteindelijk in de tweede helft wist EMM het toch naar zich toe te trekken. En daarmee dus een ticket voor de finale te bemachtigen. En dat gaat zaterdag dus gespeeld worden tegen Wippolder.
3: Nou, ja.
1: En even kijken. Ja, winnen geldt alleen. Dus ze moeten gewoon winnen. Ja, want anders dan is er weer een verlenging. Ja, dan zit de vermoeidheid wel in de benen, zou je bijna zeggen.
3: Ik wil net zeggen.
1: Ja. Zeg, ander sportnieuws. We hebben het over onder andere het WK voetbal gehad. Maar we gaan het er weer over hebben, want het WK voetbal, ja, het staat echt voor de deur, hoor. Nog 11 dagen, dan speelt Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Richard Harreman is er nog niet voor aan het warmlopen, maar ik probeer hem toch een beetje warm te krijgen. En vanavond, ja, langzamerhand, de voorbereidingen zijn al in volle gang, want de eerste trainingen hebben al plaatsgevonden. Afgelopen maandag zijn ze bij elkaar gekomen. Heeft Ronald Koeman ook een lijstje rond laten gaan in de ploeg.
3: Okay.
1: Om ervoor te zorgen dat ze het met elkaar erover eens zouden worden wie welk rugnummer kreeg. Er is toch één opvallend rugnummer te noemen. Dat is die van Martin Droon. Die heeft namelijk rugnummer 3. Terwijl hij doorgaans op het middenveld voetbalt. Mm. Goed, daarentegen heeft Jean-Paul van Hekken rugnummer 6. Dus ik denk dat ze van het stuivertje hebben gewisseld. Maar ja, verder geen verrassende rugnummers, hoor. Het is, de meeste rugnummers die houden ze gewoon aan. Zoals die ook aanhouden bij de voetbalclub. Want daar voelen ze zich dan toch prettig bij, zou je zeggen. Maar goed, veel trainen, veel penalties naboots ook. Want daar moeten ze natuurlijk ook op voorbereid zijn. Nou, normaal gesproken dan wordt er altijd gezegd, ja, penalties vallen niet te trainen. Nou, Ronald Koeman doet dat toch echt? Op welke manier? Geen idee. Dan moet je de video's maar voor terugzien van de NOS, ESPN of SBS, want die doet er natuurlijk ook wel eens filmpjes over maken. Ze zijn zich daar wel op voor aan het voorbereiden, zodat we niet zometeen weer een versie krijgen van Ronald de Boer of Frank de Boer. Mm. Een van de twee. Edgar Davids, Jaap Stam. Die de bal naar Groningen schiet vanuit
3: Amerika. Ik wil
1: dat
3: zeggen,
1: Maar goed, transfernieuws is er ook. Want volgens de geruchten longt er voor Denzel Dumfries, die dus nog het WK voetbal moet spelen, die daar dus eigenlijk nog moet uitblinken, een transfer naar Real Madrid.
3: Mm.
1: Dat vind ik wel een opmerkelijke, want Denzel Dumfries, die is al in de 30.
3: Ja.
1: Ja, dat hij dan bij Real Madrid heeft vrij oude spelers, zeggen. Maar dat hij dan toch nog even een transfertje naar Real Madrid kan maken vanuit Inter Milaan, waar hij nu speelt. Mm. Dat vind ik best opmerkelijk.
3: Ja, dat is inderdaad. Dat verwacht je niet, laat ik het zo zeggen.
1: Een deal voor meerdere jaren zou in de maak zijn. Ondertussen wordt ook voorbereid op de wedstrijd van vanavond. Want vanavond in de Kuip in Rotterdam is de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Doorgaans niet per se een tegenstander waarvan je zegt, nou, daar moeten we tegen oefenen, want een sterk land. Het is juist een land, en dat zegt Ronald Koeman ook, een land die toch wel een bepaalde manier van spelen heeft. Mm-hmm. Waar ze toch ook even op willen oefenen.
3: Ja, in Amerika hebben ze volgens mij ook nog een oefenwedstrijd. Maar ik vraag me eigenlijk.
1: Ja, klopt inderdaad.
3: Ik vraag me dan altijd af van, waarom spelen ze eigenlijk altijd tegen van die lichtgewicht elftals?
1: Nee, maar dit zou je zeggen inderdaad, van die lichtgewicht elftallen. Dat is het dus schijnbaar niet. Want het feit dat eigenlijk. Ik heb hier trouwens een heel verkeerd muziekje, geloof ik. Even kijken.
3: Ja, maakt het uit ook.
1: Gezellig muziekje ook wel. Ik vind toch niks. Sorry. Irritant dit, hé. Ja, sorry, dit heeft een beetje met mijn. Deze maar weer dan.
3: Oezbekistan moeten ze dan tegen.
1: Ja, Oezbekistan. Nee, je zou van tevoren zeggen, het zijn van die lichtgewichtlanden.
3: Ja.
1: Misschien niet per se. Hè. Heel veel mensen zeggen ook van, ja, we gaan er echt overheen knallen. 5-0 wordt het 6-0. Maar dit zijn juist van die landen waar je doorgaans niet per se tegen speelt, maar waar je wel tegen op een WK voetbal of een EK voetbal.
3: Mm-hmm.
1: Nou ja, WK voetbal in dit geval. Tegen kunt komen te spelen, ja, dan moet je het natuurlijk ook weer niet te licht opvatten. Want het kan ook best zijn dat ze een bepaalde speelstijl aanhouden. Heel verdedigend of juist best aanvallend. Maar dan op een best wel frivole manier of juist een inhoudelijke manier. Ja, wat je niet gewend bent. Dus daar wil je ook wel echt tegen oefenen.
3: Ja, is ook wel weer zo natuurlijk.
1: Dus ik snap de opmerking, maar het is ook wel belangrijk om te weten hoe dat speelt. Mm. Ja, en dat we Kijk, we hebben de laatste jaren hebben we regelmatig tegen Duitsland, Frankrijk, Spanje gevoetbald. Dus in zover weten we ook hoe dat is. Alleen tegen die andere landen gewoon niet zo. Maar goed, bij Ajax is er ondertussen ook nieuws. Want Michel is gepresenteerd. Niet Michel Lafaye. Onze tijdelijke hoofdredacteur. Nee, Michel, dat is een Spaanse trainer. Stond onder contract bij Girona. Mm-hmm. En Daley Blind die speelde daar onder andere Donny van der Beek. Twee oud-Ajaxiden. De Spaanse trainer die stond al langere tijd in de belangstelling van Ajax. En kondigde op een gegeven moment zijn vertrek aan bij Girona nadat ze waren gedegradeerd. Maar blijkbaar past de speelstijl van Michel heel goed bij Ajax. In ieder geval volgens door de ogen van Jordi Cruijff, hè, die tegenwoordig het daarvoor het zeggen heeft. Hij heeft een meerjarig contract daar ondertekend. En zijn missie is duidelijk de club terugbrengen naar de top waar die volgens hem ook thuis hoort. Nou, vraagt aan de Rotterdammer, die zegt, nou, bekijk het even lekker. Tot slot nog een opmerkelijk record uit Duitsland.
3: Nou?
1: Een Duitse vrouw. Ja, over sportnieuws gesproken. Ja, dit vind ik echt wel opmerkelijk. Een Duitse vrouw heeft 367 dagen achter elkaar een marathon gelopen. En daarmee heeft ze een nieuw wereldrecord gevestigd. Dat zijn dus meer dan 15.000 kilometers in iets meer dan een jaar tijd die ze in de benen heeft. En dan zeggen ze vaak, marathonlopers zijn doodlopers. Nou ja, hardlopers zijn doodlopers. Maar er wordt ook geadviseerd om eigenlijk niet zo vaak een marathon te lopen. Omdat het en niet goed is voor het hart. Niet goed voor de spieren, niet goed voor het lichaam. Voor de gezondheid eigenlijk. Maar deze mevrouw die heeft dus 367 dagen achter elkaar een marathon gelopen.
3: Ik zal het gisteren nacht ook te lezen. Ik denk bij mezelf, jezus, waar ben je dan mee bezig?
1: Ja, dat weet ze zelf waarschijnlijk ook niet meer. Want die is gewoon volledig de weg kwijt, heb ik het idee. Aan de andere kant, ze heeft de weg gevonden.
3: Je moet gelijk denken aan Forrest Gump.
1: 15.000 kilometer in de benen. Ja, Forrest Gump, wat is dat dan?
3: Nou, Forrest Gump, die liep toch van de oostkust naar de westkust, naar de oostkust van Amerika.
1: Ja, je zegt dat, ik heb geen idee.
3: Ken je die film niet?
1: Nee, je vraagt mij heel vaak naar films, ik heb geen idee.
3: Ken jij Forrest Gump niet?
1: Nee.
3: Nou, dan schooit er echt wat aan je opvoeding, hoor.
1: Ja, maar ik ben, kijk, weinig films, Ries. Ik ben niet heel goed...
3: Ik zou hem dat op mijn keertje op gaan zoeken.
1: Hoe lang duurt die?
3: Twee uurtjes.
1: Twee uurtjes?
3: Ja.
1: Dat is net zo lang als een marathon, man.
3: Ja, bijna wel.
1: Hoe lang dat ik moet zitten?
3: Tenzij je niet doorloopt, maar...
1: Ja, dan moet ik hem op versnelde manier afspelen. Dat ik er binnen een uurtje doorheen ben.
3: Ja.
1: Ik heb toch geen tijd om twee uur te zitten, man. Ik moet nog heel veel terugkijken. Ik moet nog Schiphol Airport terugkijken. Ik moet nog tweede, derde, vierde, vijfde seizoen van Fokken... Knokken of moet kijken. Ik moet nog jachtseizoen afkijken. Ik moet nog zoveel, joh. Dat is echt zomaar niet te doen, man. Maar goed, Forrest Gump?
3: Ja, Forrest Gump.
1: Nou, schrijf het op mijn lijstje. En ik kijk wat ik voor mezelf en jou kan doen. Nou, tot zover het sportnieuws voor nu. In ieder geval vanavond dus de uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip in Rotterdam. En dan gaan we het meemaken met het Nederlands elftal. Ja, we gaan vandaag even wat overleggen op de redactie wat betreft het, het idee, zeg maar, over een zogenaamde wedstrijd die we willen uitschrijven. Althans, ja, dat was een beetje een redactioneel overleg wat we hadden hier in de ochtendshow. Want Richard Harreman is niet warm te krijgen voor het WK voetbal. Ja. Dus ik zat te denken, ja, als we nou op een of andere manier een wedstrijd kunnen uitschrijven waarin we op zoek gaan naar geweldige oranje versierde straat of versierde huis. Dat kan natuurlijk ook, als je het niet met de buren wil delen. En die Richard Harreman dan mag uitzoeken. Ja, hij is heel kritisch en hij is ook niet warm te krijgen voor het WK. Dus wat dat betreft moet je echt je best doen. Maar dat we dan daar een prijs tegenover kunnen zetten.
3: Ja.
1: Maar goed, dat moeten we eerst even overleggen hier op de redactie. Maar ik kijk er nu al naar uit.
3: Oké.
1: Ja. Ook om een beetje in te komen voor een beetje de Latin-achtige muziek.
4: Hey Fonsi.
1: Oh, no. ¿Qué pasa de mí? We hebben hem weer van stal gehaald. Samen met Demi Lovato. Hey. It's Yami.

0: Échame la coupla. Coupla.
1: Hoepla.
0: Ja. Ja. Louis Fons en Demi Lovato door een hoepla hoep. Ja, lekker man. In de ochtendshow, Studio Alphen en Kagen Brazem. Echame la coupa. Nou, ik heb het toch nog een keer geprobeerd. Ik was trouwens op zoek naar een achtergrondmuziekje. Voor toch een beetje het sfeertje ook te krijgen van het WK voetbal. Ja, ik had hem ook gewoon op een verkeerde plek gezet. Maar dit was het eigenlijk.
1: Maar dit is meer iets van dingen, van Zuid-Afrika.
0: Ja, maar dit is ook een beetje dat Latin-achtige. Wat we in Mexico ook gewoon gaan meemaken natuurlijk. Ik bedoel, Canada en Amerika zelf, niet per se Latin-achtig hoor. Maar wel, Brazilië en Argentinië zijn er ook te vinden. Ja, Argentinië is meer slagerij. En Brazilië over toch meer eigenlijk wel dat frivole voetbal terug te vinden. Ja, ja. En het liefst ook bij het Nederlands elftal, maar goed. Dit muziekje was ik nou op zoek.
1: Nou ja, okay.
0: Meer heb je daar niet aan hoor. Maar...
1: Nee, ja, precies dat.
0: Ja. In de ochtendshow. Studio Alphen en Kagen Brazem. Zometeen in de ochtendshow. Dan gaan we jouw muziekkennis weer testen. Dat doen we in de voor of de na. Het is een beetje à la Hitster, hè. We gaan een fragment draaien van een liedje. Is het aan jou op een gegeven moment de taak om titel en artiest door te geven via de app studioalphen.nl/WhatsApp? En ja, daarbij willen we ook nog van je weten of dat die voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. Vandaag gaan we spelen met het jaar.
1: Vragen dus weer om iets weg te klikken. Dat is gevaarlijk, wat je nu doet, hè?
0: 2007, maar meer in de zin van, hadden we gisteren nou Calvin Harris?
1: Ja, gisteren hadden we Calvin Harris met Slide.
0: Oh ja, inderdaad, precies. Dus Calvin Harris, Slide hadden we gisteren. Ja. Die komt uit het jaar 2017. Dus zometeen helemaal de opdracht. Titel en artiest voor of na het jaar 2017. Dat willen we van je weten. Studioalphen.nl/WhatsApp. Zet hem alvast open, want zometeen gaan we hem spelen. De voor of de na. En voor eerst nog de hoofdpunten van het nieuws van de NOS, oftewel het nieuws van 8:30. Katrien Straatman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal.
0: Hi.
2: Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
0: Katrien, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijgen we Richard Tarreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Twee voormalige medewerkers van jeugdinstelling iHub blijven vastzitten op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige bewoonsters. Tijdens een zitting maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er DNA-bewijs is gevonden tegen een van de verdachten. De mannen zouden in 2025 seks hebben gehad met kwetsbare meisjes die aan hun zorg waren toevertrouwd. De zaak zal in augustus inhoudelijk worden behandeld. Schaats- en skatevereniging Skielerclub Alphen heeft succesvol gepresteerd op het NK-baan. Junior de Blois veroverde goud op de 500 meter bij de senioren en pakte daarnaast 2 extra podiumplaatsen. Bij de junioren won Sam Spruit 4 medailles. Op de 200 meter, de 500 meter en de puntenkoers haalde hij zilver. En bij de afvalkoers behaalde hij brons. Thijs Hekkema behaalde brons op de 1000 meter. Maarten Pennings en Niels Pennings uit Koudekerk aan de Rijn deden ook mee aan het NK. Op de Leimuidenbrug heeft dinsdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist raakte van de rijbaan, reed het fietspad op en kwam tegen de...

0: de vangrail tot stilstand. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was één rijstrook richting Lemuiden tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is iets drukker geworden. Meer dan 40 minuten staat er op dit moment. 5 meldingen in totaal, je krijgt ze allemaal van me. Er is een file, onder andere te vinden op de A4, daarna richting Amsterdam. Daar moet je aansluiten tussen Knooppunt Hofvliet, tussen Prins Klausplein en Knooppunt Hofvliet. Er staat op dit moment 2 kilometer. De vertraging duurt meer dan een half uur. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er af. Nee, sorry, ik ga nu 2 dingen door elkaar halen. Ik begin even opnieuw. A4, daarna richting Amsterdam, tussen Knooppunt Prins Klausplein en Knooppunt Hofvliet. Staat 2 kilometer, vertragingstijd onbekend. Komt door een ongeluk. Maar op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, daar is ook een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Knooppunt Hofvliet. Vandaar die 2 dingen die ik door elkaar haal. Staat 11 kilometer, meer dan een half uur vertraging daar. 2 rijstroken zijn er afgesloten. Gaan we naar de A12, daarna richting Utrecht tussen Bodegraaf en Woerden. Daar 11 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 8 minuten oponthoud. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar heb je een tijdsverlies van 3 minuten. En dat is dan tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Is er ook wat te melden op het spoor qua problemen, Ries?
0: Qua problemen niet en qua de rest ook eigenlijk ook niet.
1: Nee, het enige wat er te melden is dat het lekker doorrijdt daar.
0: Ja.
1: Nou, dat is mooi. Gaat onze sneltrein ook door tot 10 uur. De ochtendshow op Studio Alphen Kagebraas. Met zometeen dus de voor of de na. Meld je in de app studioalphen.nl.
2: Mijn rechteroog gaat open.
1: Schijn een steen WhatsApp.

0: Mano Negra en de King Kong 1, 2, 3, 4, 5. In 1990 komt die plaat vandaan, daarvoor ook Fan en Janelle Monáe en We Are Young. En die komt dan weer uit het jaar 2012. De opdracht van gisteren van de voor of de na komt uit het jaar 2017. Want gisteren waren we op zoek naar Calvin Harris en Slide.
1: Yes.
0: De voor of de na, we gaan er weer spelen. We gaan je muziekkennis testen. Ook vandaag weer rond 8:15 in de ochtendshow. Doen we elke dag. Vandaag weer een nieuwe opdracht. En Richard Harreman die mag zometeen weer een poging aanwagen om de daadwerkelijke titel en artiest door te geven. En of dat die plaat voor of na het jaar 2017 is uitgebracht. Maar niet alleen Richard Harreman kan dat doen. Jij kunt dat ook doen via de app. En ik heb het liefst jouw antwoord dan die van Richard Harreman. Want ik vind het veel leuker om een dagwinnaar uit te roepen onder onze luisteraars, Ries.
1: Ja, logisch.
0: Studioalf.nl, wat zei je nou?
1: Logisch.
0: Oh, logisch. Ik verstond Fries. Ik denk, nou, wat heeft de Fries er nou mee te maken? Maar nee, logisch. Oké. Okay. Ja. Studioalf.nl, schrijf WhatsApp dus om jouw antwoord door te geven. Titel en artiest voor of na het jaar 2017. Dat is de opdracht voor vandaag. En de opdracht klinkt ook in de muziek. Zo klinkt hij namelijk. Sorry, dit is hem.

0: Ja. Ja, je vroeg gisteren om een moeilijke opdracht, Ries. Je krijgt nu een moeilijke opdracht, moet je zeggen.
1: Ik heb wel een idee, hoor.
0: Je hebt een idee. Ja. Waar komt dat door? Waardoor kreeg je dat idee?
1: Door dat laatste riedeltje.
0: Nou, dat is wel een goede hint in zover. Ik ga hem nog een keertje laten horen. Titel en artiest, voor of na het jaar 2017 zijn we nou op zoek. En luister vooral naar dat riedeltje zometeen.

Ben heel benieuwd of je het gaat raden. Titel en artiest voor of na het jaar 2017. Ik wil het van je weten. Studioalf.nl/WhatsApp om jouw antwoord door te geven. En wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dag winnaar voor deze woensdag 3 juni 2026. This is new. Het deuntje van de week is nieuw. Jungle in de ochtendshow. Dit is The Wave.

0: Django en The Wave in de ochtendshow. Het is het deuntje van de week deze week. Oftewel de plaat die we iets meer aandacht geven dan de rest van de platen die we draaien in de ochtendshow. Verkozen door de heren van de nieuwe deuntjes. Aanstaande vrijdag dan is er uiteraard weer een nieuwe aflevering. Waarin ook weer een nieuw deuntje van de week wordt uitgekozen. Maar goed, we zitten op woensdag, dus voorlopig gaan we het er nog even mee doen. Django hoorde je dus hier. Wat je ook hoorde was de opdracht in de voor of de na. Het is de muziekkennisquiz die we spelen elke dag rond 9:15. Je krijgt een opdracht van ons door een fragment te draaien van een liedje. Verder vragen we jou ook om een titel en artiest door te geven van dat fragment. En of dat die voor of na een bepaald jaar door is uitgebracht. Vandaag is de specifieke opdracht het jaar 2017. Dus komt die voor of na het jaar 2017 vandaan? Ja, en wie is nou die artiest? Wie is de titel? Ja, Richard Harreman die heeft de afgelopen dagen best wel een makkelijke opdracht gehad. Althans, in zijn ogen. Dus vandaar toch wel een hele moeilijke. Nu zie ik in de app echt wel wat dingen voorbij komen waarin eigenlijk goede antwoorden worden gegeven. Mm-hmm. Althans, naar mijn idee. We gaan het zo meteen door de computer even laten berekenen natuurlijk. Of dat ook echt goed is. Zullen we hem even laten horen?
1: Ja, doe naar mij.
0: Want hij is echt wel moeilijk hoor.

0: Alsof je naar een of andere nieuwe versie van James Bond aan het luisteren bent. Zo begint hij een beetje. Ja, wie zou dan die acteur zijn? Is dat dan Tom Holland of toch die man van Dua Lipa tegenwoordig? Ja, het was voorheen de vriend, maar ze zijn afgelopen week getrouwd. De geruchten waren dat hij de nieuwe James Bond zou zijn. Maar ik hoorde van de week dan van Pimmetje...
1: Ja.
0: Dat het Tom Holland gaat worden. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ja.
0: Het is toch heel raar dat je dan Spider-Man ineens als James Bond ziet. Maar goed, die discussie gaan we niet voeren. Wel een andere discussie, want ja, wie is nou de artiest? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2017 uitgebracht? Richard Harreman, jij zei, nou, door het riedeltje heb ik toch wel een bepaald idee...
1: Ja.
0: Wie dit zou moeten zijn en wat de titel is.
1: Ik zat eerst uit het in mijn hoofd met Kim Wilde.
0: Ja?
1: En dat ook bij mezelf, maar dat is niet echt een liedje van Kim Wilde. Dan zit ik nog te denken van, nou, Nena, die zat er ook in. Samen hebben ze een plaat gemaakt, Any Place, Anytime, Anywhere.
0: Yeah.
1: Maar Nena heeft het origineel uitgebracht, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. En ik zit nou echt heel erg te twijfelen, welke van die twee is het dan? Ik denk dan toch dat het de laatste is, namelijk die eigenlijk alleen van Nena is. Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. En dat is dan voor 2017.
0: Ja, ja. Oké.
1: Okay. Maar helemaal zeker ben ik er dus echt totaal niet van.
0: Nee, ja, je vroeg om een moeilijke opdracht, dus die heb je ook van me gekregen.
1: Geregeld.
0: wie vraagt, die krijgt ook wat. En soms krijg je ook een nee te horen, want ja, wie vraagt, die wordt overgeslagen, wordt vaak ook gezegd. Maar goed, jij zegt dus even helemaal officieel, want dan kan ik hem invullen.
1: Ik zeg officieel Nena, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Voor 2017.
0: Oké. Okay. Via de app studiohalve.nl schijnschreef WhatsApp zijn er genoeg antwoorden ingezonden. Ludo die roept... dit lijkt wel op die van Nena. Maar ik weet het niet, zegt hij erbij.
1: Mm.
0: Je stuurt er nu ook bij. Ja, ik ben het wel met Ries... Ik denk dat Ries... Wat zegt hij nou? Hij zegt... Ik denk dat hij gelijk heeft... Maar ik weet het nog steeds niet zeker.
1: Oh.
0: Nou ja, Ries is wat dat betreft ook nog niet zeker. Hans doet ook mee. Hans die zegt, ja, dit is Nena, maar meer weet ik er ook niet van. Want het lijkt op Any Place, Anywhere, Anytime.
1: Ja.
0: Maar ook niet helemaal.
1: Nou ja.
0: Okay. Ben die zegt, ja, Kim Wilde en Nena uit 1990. Keep me den hand, Anytime, Anyplace, Anywhere. Precies andersom, Ben.
1: Ik kan het zeggen, ja.
0: Any Place, Anywhere, Anytime, maar dat maakt niet uit. Je weet wat je bedoelt.
1: In 1990 hebben ze niet samengewerkt, dat weet ik nog wel.
0: Hij zegt ook, ja, met de mama appelsap, wrap your penis around my neck. Serieus? Zit dat erin, ja?
1: En ze zingen op een gegeven moment, wrap your fingers around my neck.
0: Oh. Wauw, oké. En Sebastiaan, ja, die is echt van de jaren 80 en daarmee verklap ik het al een beetje. Die zegt, ja, dit is Nena, Any Place, Anywhere, Anytime. Maar dan wel een speciale versie en komt voor uit het jaar 2017. Een speciale versie is het zeker. Want wat dat betreft is het gewoon hartstikke goed, hè? Het is wel de Engelstalige versie, Ries.
1: Toch wel?
0: Het is Any Place, Anywhere, Anytime. Officieel inderdaad die Duitse versie van Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Komt uit het jaar 1985. Het is een specifieke maxi-versie.
1: Ah ja.
0: Stamt uit het jaar. En heeft een lengte van exact 7 minuten en 18 seconden.
1: Zo dan.
0: Hij heeft een hele lange intro. Hele spannende intro ook. Maar als ik even een klein stukje laat horen van de track zelf... Zitten we inmiddels op 2 minuut 15. Hoor je nog steeds de intro? En ga je langzamerhand iets meer herkennen van de daadwerkelijke track... die uiteindelijk in een versie met Kim Wilde is uitgebracht. Any Place, Anywhere, Anytime.
2: Like a hammer on a drum, like footprints in the sand.
0: Dit is een special 12-inch dance mix... Het lijkt wel op, maar het is echt heel anders ineens, hè?
1: Ja.
2: Wrap your fingers round my neck.
0: Ines, oh nee.
2: You don't speak my dialect, but our images reflect.
0: Ja, dit was die mama appelsap waar Ben op doelde.

0: vind je ervan?
1: Dan vind ik het origineel A beter. En dan de versie met Nena en Kim Wild nog beter.
0: Oké, ik liep me verrassen door deze versie.
1: Ik weet namelijk van... Nena heeft natuurlijk ook Nooit Nooit Zie Luftballons gemaakt.
0: Ja,
1: die heeft ze ook in het Engels gedaan.
0: Jawohl.
1: En die is ook bij iedereen bekend, weet je. En dan, leuk.
0: Leiden.
1: Ja. Jammer, inderdaad, ja.
0: Het waren wel goede platen, hoor. Ja. Ik bedoel, zo is het wel. Maar ik werd vanmorgen toevallig per ongeluk wakker met deze track. Ik deed mijn oortjes in mijn oren.
1: Ja.
0: Die Bluetooth-oortjes. Ja. En deze versie die begon ineens te draaien. Ik dacht, dit is juist echt een opdracht voor Richard Harreman.
1: Ja.
0: Maar ook voor jou, hoor. Sebastiaan, we kunnen niet anders zeggen. Jij bent bij deze uitgeroepen tot dagwinnaar. Want je bent hartstikke goed.
1: En het was 1944.

0: 84, hè?
1: 85.
0: Nee, hier staat 84.
1: Hier staat 85. Gaan we nu ook nog een discussie hierover
0: voeren? Ja, blijkbaar.
1: Zet lekker neer 84.
0: Zetten we 84 neer?
1: Zetten we 84 neer.
0: Okay.
1: Dan zitten we dicht in de buurt en dan spelen we morgen rond 9:15 weer een nieuwe ronde. De voor of de na. Met dus het jaar 1984 voor de duidelijkheid. Yes. Nou dat. Zeg, het is de hoogste tijd om naar het nieuws te gaan. Daarna zijn we bij je terug. Gaan we zo meteen bellen met Justin van Kampen. Dat is de cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn. En hij heeft zo meteen een aantal tips voor je om te doen.
0: Oh.
1: Dus zit je te luisteren op dit moment? Niet in de auto, maar al op kantoor? Of ben je nog thuis? Luister dan vooral heel goed, want pak je agenda erbij. En dan kun je weer vullen op het moment dat je helemaal niks te doen hebt en een beetje voor je uit zit te staan van, ja, wat ga ik nou weer doen van het weekend? Nou, Justin van Kampen, die heeft de tips voor je, hoor. Dus,
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De Ochtendshow. Goedemorgen. De Ochtendshow op Studio Alphen Kagebraas. Het is 9:03, tijd voor het nieuws. Van de NOS.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
10: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
9: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger... Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Freddy van Tijn, dankjewel. Ja, Katrien Straatman heet ze.
2: Het wakku-wakku-verhaal.
1: Goed, het nieuws uit de regio dan. Richard Arman, die is daarvoor. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie heeft 7 verdachten aangehouden in een onderzoek naar handel in harddrugs en wapenbezit. Daarbij werden woningen doorzocht in onder meer Alphen aan de Rijn. Naar aanleiding van het onderzoek werd afgelopen weekend ook een groot drugstransport in het buitenland onderschept, waarbij nog eens 6 verdachten zijn opgepakt. De aangehouden personen zitten voorlopig vast. Op de kruising van de Eikenlaan en de Magazijnweg in Alphen aan de Rijn zijn dinsdagochtend een bestelbusje en een scooter met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van het busje is door de politie aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De scooterrijder werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Nicky Noordegraaf heeft een succesvol NK-baan achter de rug. De Welbrugse won goud op de

0: 1000 meter en veroverde later ook de nationale titel op de aflossing. Daarnaast pakte ze zilver op de afvalkoers en brons op de 200 meter. Ondanks een val op de 500 meter wist Noordergraaf zich knap te herpakken met meerdere medailles huiswaarts te keren. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Ik wil ook wel goud behalen op de afvalkoers.
0: Ja, ja. Ik vind dat een hele aparte naam. Ik had er ook al een eentje gedacht bij mezelf had van, klopt dat dan wel wat hier staat? Puntenkoers? Nou, daar kan me dan wat bij voorstellen. Een afvalkoers, daar heb ik al mijn vraagtekens bij van, ja, wat is dat dan? En bijvoorbeeld van wat ik in het volgende over een half uurtje ga hebben, over die gymnasten van RKSV Wilskracht.
1: Oh, je gaat nieuws van dan al doen.
0: Het NK onderdeelfinales.
1: Oh ja.
0: Ook zo'n aparte.
1: Ook zo apart, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, ik heb wel een vriendengroep en daar ben ik er ook een van, hoor. Maar wij zijn wereldkampioen in de aankomkoers. Ja, ja, want dat hebben we gewoon. Elk weekend hebben we dat weer een paar grammetje aankomen.
0: Ja.
1: Afvallen, dat lukt ons
0: nee,
1: niet.
0: Dus, ja,
1: ik zat gisteren even door de archieven te bladeren op zoek naar een aantal foto's.
0: Ja.
1: En toen kwam ik ook inderdaad wat foto's tegen van mij, maar ook van de vriendengroep, zeg maar.
0: Mm.
1: Want de vriendengroep bestaat uit mensen die hier ook daadwerkelijk hebben gewerkt.
0: Mm.
1: Of nog steeds werkzaam zijn. Maar als ik dan de foto's van vroeger erbij pak, jongen.
0: Ja.
1: Nou, we zijn niet alleen wereldkampioen in de aankomkoers, maar we zijn ook langdurig wereldkampioen in de aankomkoers.
0: Goed. Ja, ik ben echt recordhouder.
1: Nou, denk het wel, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik weet niet of daar een Guinness World Record voor bestaat, maar we hadden ons moeten aanmelden. Kans gemist. Mm. Zeg, dat was hem, hè?
0: Ja.
1: Dankjewel, Ries. De verkeersinformatie dan voor de van de ANWB. Voor jou speciaal is dat samengesteld, want daarmee ben je op de hoogte van waar je eventueel moet omrijden. Omrijden moet je zeker eigenlijk doen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet heeft een ongeluk plaatsgevonden. Ik denk dat het wel een flink ongeluk is geweest. Want ja, twee rijstroken zijn er dicht. Dat zijn de linker rijstroken. En verder, ja, er staat op dit moment 12 kilometer. Al meer dan een half uur is dat zo. Maar je vertraging is ook meer dan een half uur. Dus het loopt daar flink vast op die A4. Mm. Verder ook loopt het vast op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Nou ja, dat zijn die omrijders dan. Tussen Delft-Noord en knooppunt Prins Klausplein staat 2 kilometer. Vertragingstijd is 4 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Dat is gewoon een dagelijkse file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Staat op dit moment 5 kilometer. Je oponthoud duurt 5 minuten. En de N44 daarna richting Wassenaar. Daar staat er ook een van 3 kilometer tussen Wassenaar, Kerkhout en Wassenaar Noord. En daar is je tijdsverlies 10 minuten. Hoe is het op het spoor?
0: Ik heb niks te melden. Alles rijdt rustig door.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, The Source en Candy Station. En Staten heet ze natuurlijk. Candy Staten. Ik zeg altijd Candy Station. Ik weet niet waarom.
1: Candy Station.
0: Alsof het een station wagon is. Ja. You Got The Love in de ochtendshow. Daarvoor ook Dean Lewis. En I Hate That It's True. Ja, goedemorgen. Misschien zit je op dit moment wel op kantoor en dat je denkt, I hate that it's true, want ik zit er weer. Maar goed, gelukkig heb je de ochtendshow tot 10 uur. We zijn bij je op Studio Alphen Karen Brazem. 8:15 dus, woensdag 3 juni vandaag. Ja, het zomerspektakel staat natuurlijk voor de deur.
1: Ja.
0: Vrijdag dan gaan we ook even bellen met Stanley De Loze, hij is van het zomerspektakel, om even vooruit te blikken op het komende feestweekend. Maar er is inmiddels al bekend dat tijdens het zomerspektakel Bureau Halt dit jaar een opvallend loket krijgt op het terrein.
1: Oh.
0: Jongeren die lichte overtredingen begaan, zoals baldadigheid en alcoholgerelateerde feiten. Onder de 18 jaar natuurlijk, hè,
1: ja.
0: Je minderjarig zijn. Die kunnen daar direct worden aangesproken en begeleid. Het idee is snel ingrijpen en voorkomen dat jongeren verder afglijden.
1: En gelijk laten opruimen.
0: Misschien krijgen ze wel inderdaad een soort van taakstraf. En dat
1: kan alleen door een rechter gegeven worden.
0: Op

0: op zondagmiddag dat ze dan zeg maar het festivalterrein mogen opruimen. Dat is ook een manier om met je vrijwilligerstekorten om te gaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Om het gewoon door de jongeren te laten doen. En verder in Roelevarensveen, ook mooi nieuws, is het nieuwe gedenkpark bij de Peterskerk officieel geopend. Het park moet het groene, rustige plek worden voor herdenking en ontmoeting. De komende jaren wordt het terrein nog verder uitgebreid. Ja, en over duurzame energie dan nieuws. Voorlopig gaat Alphen niet actief op zoek naar locaties voor extra hoge windmolens langs de N11. Dat is goed nieuws voor de mensen die daar tegen strijden. Daarmee verdwijnen de discussies echter niet helemaal natuurlijk van tafel. Want ja, de vraag blijft nog steeds of er in de toekomst toch nieuwe zoekgebieden worden aangewezen door de gemeente. Nou, dat. Zeg, laten we het ook hebben over wat anders leuks. Dat zijn natuurlijk de activiteiten die plaatsvinden in de cultuursector. Oftewel, we gaan weer bellen met onze vriend van de

0: Ja hoor, goedemorgen, daar zijn we weer.
1: Het is hem hoor, het is de enige echte cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn, Justin van Kampen. Ja, goedemorgen Justin.
0: Goedemorgen jongens, hallo ja, hallo.
1: Ik heb toch één vraag Justin, want waarom ben je niet hier?
0: Dat is een hele goede vraag, ja. Wesley. Ja, nee, ik heb natuurlijk, het is een ontzettend drukke week.
1: Ja.
0: We hebben afgelopen weekend hadden we het fantastische festival Onderuit.
1: Ja, daar ben jij geweest. Ja, ik kon er helaas niet bij zijn. Zometeen wil ik daar heel even kort op terugblikken. Maar toch de vraag, waarom ben je niet hier?
0: omdat ik vandaag ook een privéafspraak heb, ja, waarvoor ik in de woonplaats moet zijn.
1: Zo is het inderdaad. Ja, ja. Je zit niet alleen in de voorbereiding op allerlei activiteiten die er plaatsvinden. Ook niet op de einde seizoens barbecue, hè, want die heb je vorige week aangekondigd. Ik ben erbij trouwens, dus moet ik toch
0: heel
1: even...
0: De zomerborrel.
1: De zomerborrel, inderdaad. Je hebt ook nog een andere mooie zomerborrel die op de planning staat. Dat is natuurlijk je bruiloft. Ja, daar zijn natuurlijk ook allerlei dingen in voor te bereiden.
0: Dus vandaag moeten we ook even weer wat voorbereiden. We moeten even langs de notaris om het een en ander te regelen.
1: Je zou ik wel doen, ja. Want anders dan is het allemaal niet rechtsgeldig. Heb je dat weer, moet je het weer opnieuw doen. Ja, op zich, qua feestje is het prima. Maar qua tijd en geld is het allemaal wat minder.
0: Precies, ja. Nee, helemaal eens. Ja, het leuke is, we zijn al echt wel leuk in die voorbereiding. En ik heb zelfs Alphens talent uitgenodigd op de bruiloft. Want... de scoop is, we gaan niet een openingsdans doen, maar we laten Quincy en Zunaida van dansgroep At The Core uit Alphen aan de Rijn de avond openen. Dus dat is, vind ik wel echt heel leuk.
1: Zij gaan dansen?
0: Zij gaan ons een dansles geven. Iedereen die aanwezig is op de bruiloft krijgt dan een dansles van Quincy en Zunaida van At The Core.
1: Ja, dat is leuk. Dat is toch, wauw. Dat vind ik best... Nou ja, goed, jij bent wat dat betreft best wel creatief. Maar dit vind ik ook een hele creatieve manier om in ieder geval niet zelf in het middelpunt te staan. Want je hebt vaak dat je dan die openingsdans moet doen. Daarvoor moet je dan inderdaad op dansles, omdat je 9 van de 10 keer die danspasjes niet kent. Je niet weet hoe je bepaalde dingen moet doen. En er ook niet voor moet zorgen, zeker als bruid zijn... als bruidegom zijnde, dat je de bruid niet laat vallen. Of andersom natuurlijk, ja.
0: Of andersom inderdaad. Nee, dus dat is super tof. Zij gaan het verzorgen. En we hebben gewoon fantastisch lokaal talent natuurlijk. Wat ik ook graag natuurlijk, zeker ook fair pay om dit te doen. Het is niet echt een vriendendienst, dat vind ik niet.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik hartstikke leuk om ook hun dan te vragen.
1: Nee, super tof. En goed, je refereerde er net al aan, of naar ook. Want afgelopen weekend inderdaad Onderuit in de Polder. Het tweedaagse cultureel festival wat er heeft plaatsgevonden in de polder van, hoe heet dat ook alweer, het Spookverlaat?
0: Ja, de Rijndijk, Spookverlaat.
1: Ja, inderdaad. En daar was niet alleen landelijk talent te vinden, was ook lokaal talent te vinden.
0: Ja, we hebben fantastisch ademloos zitten kijken. Wat ik zo mooi vind aan een kleinschalig lokaal festival... waarbij lokale makers dus de gelegenheid krijgen... om ook uit te wisselen met grotere artiesten. Maddy Venema, echt een Hazelswoude Rijndijk opgegroeide boerse jonge dame.
1: Ja.
0: Die heeft daar fantastisch opgetreden. Een mooi nummer geschreven dat ze uit de polder komt. En dat speelde zij vlak een paar minuten voordat Spinvis het podium betrad. En ik had Spinvis mogen spreken voor de podcastaflevering van Onderuit. Want ik maak een mooie podcastaflevering daarover.
1: Ja, tof,
0: maar daar
1: is dat.
0: Gebeurde precies hetgeen wat je wil dat gebeurt. Je hebt daar een lokaal singer-songwriter, kleinkunstenares, Maddy Venema. En Spinvis staat gewoon heel aandachtig midden in het publiek naar haar te luisteren.
1: Wauw.
0: En complimenteert haar ook gelijk zodra hij het podium dus betreedt.
1: Oké, dus hij heeft haar meteen aangesproken en ook een praatje gehouden met haar?
0: Ja, zeker.
1: Wat
0: en dus gelijk te zeggen van, dit vind ik zo mooi eraan. Maddy Venema, dankjewel voor het mooie nummer. Weet je wel, dat is nou... Ja, dat maakt, dat inspireert elkaar weer.
1: Weet je wat het ding is? Kijk, heel veel artiesten die vinden elkaar dan vaak achter het podium, hè, achter de schermen, omdat ze dan na elkaar gaan optreden. Vooraf hebben ze dan even een praatje tussendoor. Is vaak heel snel, maar dat zie je dan nooit. En nu zie je dat echt, omdat ja, er is geen achterom, er is geen bij, maar ook achter het podium. En dan zie je ook eigenlijk die gesprekken plaatsvinden. En dat is echt wel heel tof aan het festival.
0: Ja, zeker. En omdat je backstage voelt altijd als een geheimzinnige plek. Maar in werkelijkheid, bij Onderuit is dit gewoon een koeienstal. Hè?
1: Ja.
0: Dus we staan letterlijk in een koeienstal koffie te drinken met elkaar. De grote namen en de lokale artiesten, die staan met elkaar te kletsen. Het is echt... De magie verdwijnt en de echtheid en de oprechtheid van de menselijke connectie, die zie je terugkomen. En artistieke uitwisseling zie je ontstaan. En dat vind ik zo waardevol. En onderuit ook voor de rest fantastische optredens. Buitengewoon mooie buitenkunst. Mooie zin, dus dat. Buitengewoon mooie buitenkunst. Ja. En echt heel succesvol, helemaal uitverkocht. Dus ik vind het echt fantastisch.
1: Ik hoorde Spinvis in Jussen van Kampen terug. In de dichtvorm waarin hij dit verhaal vertelt. Bijna dichtvorm inderdaad, maar wel die bijzondere woorden. Die podcast die je hebt opgenomen, wanneer komt die uit? Is dat al bekend?
0: Ja, we willen hem volgende week al publiceren. Dus volgende week kan je luisteren naar de aflevering van Kabas Cultuurcafé op Onderuit. En we spreken Spinvis. Heb ik een fantastisch gesprek meegevoerd waarbij ik dus blijkbaar nog steeds aan het inspireren in mijn woorden ben. Ja. Tess Merlo hebben we gesproken. Gideon, ik heb op het terrein rondgelopen om mensen te interviewen. Dus het is echt een special. Heel leuk.
1: Ben je daar geweest of ben je het eigenlijk toch benieuwd, ondanks dat je het hebt gemist? Volgende week dan verschijnt die podcast dus op de streamingsdiensten. En volgende week gaan we er opnieuw naar refereren, hoor, Justin. Misschien kunnen we ook een klein fragmentje daarvan laten horen. Maar dan hebben we in ieder geval even een ideetje van wat Onderuit in de Polder precies is geweest.
0: Zeker. Waarvoor en ik heb er meer mee genomen natuurlijk.
1: Nou ja, je bent me voor inderdaad. Waarvoor we je ook bellen is natuurlijk het feit dat jij ook een aantal andere tips hebt voor iets wat nog plaats gaat vinden. Want ja, wat gaat er nog allemaal gebeuren dan de komende week?
0: Nou, voor de liefhebbers van natuur en fotografie opent zondag in bezoekerscentrum De Veenweide in Alphen aan den Rijn een expositie van natuurfotograaf Robert Kok. Met indrukwekkende beelden van wildlife, landschappen en bronzen dierenbeelden waarbij de zeearend een hoofdrol speelt. De tentoonstelling is de hele zomer gratis te bezoeken in bezoekerscentrum De Veenweide. En donderdagavond zijn Pien en Bianca te zien in Theater Castellum met hun nieuwe voorstelling Harikidee. Reken op scherpe dialogen, hilarische typetjes en een avond vol herkenbare humor.
1: Ja, ze zijn niet alleen van saai, hè? Potspaal Simon, wij veilen ons, jij me wel afzinnen. Nee. Maar ze zijn ook gewoon zo geestig.
0: En het is echt een heel leuk duo dat nog steeds volle zalen trekt. Dus
1: zo
0: dat
1: is het.
0: Fantastisch. Ja. En vrijdagmiddag open ik nog wel in het Boomkwekerijmuseum te Boskoop de buitenexpositie van beelden van Boskoop.
1: Je stem slaat er van over, zo enthousiast ben je. Ja.
0: Ja, ik denk, nou, ik mag een expositie openen, dat vind ik ook wel heel leuk.
1: Heb je ook een ketting om dan?
0: Nee, want ik ben geen burgemeester. Ik vervul natuurlijk helemaal geen bestuurlijke rol.
1: Ja, maar stiekem ben je toch de cultuurburgemeester van Alphen?
0: Nou, dat zou een mooie titel zijn.
1: Ja,
0: maar
1: toch?
0: Die zou ik eerder willen bestempelen aan iemand van het culturele veld.
1: Oh, oké.
0: En in de museumtuin zijn sculpturen van hout, steen en metaal te bewonderen. Een mooie samensmelting van natuur en cultuur en kunst. De opening is om 3 uur.

0: uur.
1: Ja, mis dat niet.
0: Mis dat niet, inderdaad. Op zaterdag gaat de Alphense Orgelzomer van start in de Adventskerk. Stadsorganist Simon Stelling verzorgt om 12:30 een lunchconcert en speelt later op de middag samen met mezzo-sopraan Eline Welle. En de toegang is gratis. Ja. En wel, als laatste, je noemde het natuurlijk al,
1: ja,
0: staat het weekend het zomerspektakel aan het meer op het programma met optredens van onder meer Direct, Kensington, Rondé en Prins S en de Geit. En dat vind ik ook wel leuk om te benoemen, want Prins S en de Geit, ik ken die jongens nog van vroeger.
1: Vroeger?
0: Ja, Scott, de leadzanger, die heb ik zelfs nog mee in een voorstelling gespeeld op de Toneelacademie Maastricht. En een van de bandleden, Marne, daar heb ik ook nog zelfs mee, mee opgetreden op een surfcamp in Frankrijk.
1: Jeetje.
0: Dat we daar in een kroeg, was ik de leadzanger van de band. Maar ik vind het heel leuk dat die jongens zo groot zijn geworden, echt heel leuk.
1: Maar hoe heette die band dan?
0: Nou, dat was een samengesteld bandje van allemaal muzikanten die daar samen waren op dat surfcamp.
1: Ja.
0: En als we daar wat nummers speelden, kregen we korting op de verblijfplaats.
1: Oh, oké. Okay. Het was niet Burgemeester en de Koe of zo?
0: Nee. De cultuurburgemeester en de Koe.
1: Ja, precies. Maar Prinses en de Geit dus. Ja, die spelen ook inderdaad, ja.
0: En op het voorterrein is genoeg lokaal talent. Mark, Frank en Money, hè, winnaars van Alpha on Fire. De Grote zal spelen, de Naked Truth. En nog meer lokale DJ's zullen op het voorterrein echt het op zijn kop zetten. En dat vind ik echt tof, dat er steeds meer lokaal talent ook zichtbaar zal zijn op van deze grote festivals. Want dan krijg je dus echt grote festival-vibes. Die krijgen dan ook echt de lokaal talent krijgt de aandacht ervan wat het ook verdient.
1: Ja, en dit vind ik altijd het toffe aan festivals. Op het moment dat je daar dan staat, ja, je komt vaak voor de grote namen. Hè, daar koop je dan je tickets voor. Maar je hebt dan ook vaak van die onbekende bandjes. Je merkt het ook op Lowlands, op Pinkpop. Nou, ook zeker op de lokale festivalletjes. Dat er dan artiesten worden ingepland. En dat je dan eigenlijk staat te wachten tussen een grote naam en een andere grote naam. Waarvoor je daadwerkelijk je ticket hebt gekocht. En dan word je verrast. En dan, nou ja, ook zeker met lokaal talent. Je wordt zo vaak verrast en dan uiteindelijk over een jaar of vijf dan zijn ze groot geworden. Zijn ze eigenlijk kwijt aan heel Nederland. Maar jij hebt ze wel gezien op dat festivalletje bij jou in de buurt en zelf ontdekt.
0: Ja, precies. En hier, juist hierover heb ik ook het gesprek gevoerd met Spinvis. Want die speelde natuurlijk ook op Lowlands en alles. En die zegt ook, ja, het lokaal talent is zo ontzettend belangrijk. En soms dreigt het succes van een festival dat weg te drukken. Ja. En nou vind ik Zomerspektakel echt goed bezig door dat lokale talent natuurlijk echt wel meer podium te geven.
1: Ja, mooi dat hij het ook erkent. Hè? Ik bedoel, hij is ook ooit een keer een jong talent geweest. Nu is hij gewoon een wat ouder talent, maar nog steeds een talent. Maar dat hij erkent dat eigenlijk dit soort dingen bijdraagt aan de groei van de cultuursector. En niet alleen maar in de muziek, maar ook zeker in de kunstvormen en dat soort zaken. Dus fijn dat hij dat erkent, maar ook mooi dat inderdaad het Zomerspektakel dat allemaal mogelijk maakt. Ja. Ja, ik wil bijna zeggen, Justin, we zijn trendsetters geweest met het podium aan de Aarkade, maar daartoe voel ik toch te veel eer om dat tot onszelf te betrekken. Want er zijn andere mensen verantwoordelijk voor geweest. Maar het feit dat hetgeen wat eigenlijk wij willen, stiekem willen, dat het ook echt daadwerkelijk plaatsvindt, vind ik mooi.
0: Ja, zeker. Ik denk dat we kunnen niet met de eer strijken van dat we een trendsetter zijn, maar wel dat we de goede koers varen met Studio Alpha en Kabas samen om echt dat lokale talent podium te bieden, zowel digitaal als fysiek. Dat is zo ontzettend belangrijk.
1: Nou, we staan als twee kapiteinen op één schip, dus dat is lekker.
0: Precies, ook een leuk liedje van.
1: Precies, ja.
0: En als laatste nog de oproep voor het culturele veld. Wees aanwezig bij de zomerborrel van Kabas. 12 juni vanaf 7 uur in Dorpshuis de Juffrouw. Daar zal een inspirationele spreker aanwezig zijn van Den over de digitale transformatie in de cultuursector. Want of je nou een maker bent, instelling of vereniging, iedereen heeft te maken met online zichtbaarheid en social media. En dat gaat een belangrijke rol spelen, speelt al een belangrijke rol in de cultuursector. Dus wees erbij, je kan je opgeven via de website van Kabas. Scan de QR-code en vul even het RSVP-formuliertje in.
1: Ja, en ken je een culturele instelling die nog niet in gesprek met jou is geweest? En meld je dan ook vooral even daar. Want uiteindelijk wil jij met iedereen in gesprek komen en ervoor zorgen dat de cultuursector in Alphen aan de Rijn nog veel groter en beter wordt dan dat het nu al is.
0: Helemaal eens.
1: Zo is het. Kabas, je schrijft het als K-H-A-B-B-A-Z.
0: Precies, ik wou net zeggen, hoe schrijft dat ook weer, maar je was het net voor.
1: Ja. Justin, dank je wel weer voor deze week. Volgende week dan hebben we opnieuw contact met elkaar. Ik zie je in ieder geval ook volgende week vrijdag op die borrel, op die zomerborrel.

Ja, Jesse Verkampen zei het al, inderdaad uitgeroepen bij Omroep West. Nog steeds op nummer 1 tot volgens mij het mooiste nummer uit de regio of iets dergelijks. Ja, ik weet niet wat, ze hebben daar regelmatig van dat soort lijsten, zeg maar. Een lijst van mooiste platen ooit. Ja. En Ons Huis van Tess Merlo. Op een of andere manier, het komt bij iedereen binnen en het komt iedere keer op nummer 1 te staan. Ja. Dus je zou bijna zeggen, het is de Bohemian Rhapsody van Omroep West. Ja. Maar volledig terecht wat mij betreft. Tess Merlo dus en Ons Huis. Zometeen andere muziek, want we gaan namelijk muziek draaien die jij graag wilt horen. Daarvoor moet je even naar @studio of op Instagram. In de story vind je namelijk een poll met twee suggesties. Dat zijn twee suggesties in de categorie Zero's. Want Richard Arreman en ik hebben allebei een plaatje uitgekozen. Jij bepaalt uiteindelijk binnen die twee opties welke plaat we daadwerkelijk gaan draaien. Dat doe je door te stemmen. @studio of op Instagram in de story vind je die poll. En je hebt ongeveer nog een minuutje of...

0: laten we je een minuutje of 10 geven om nog even te stemmen. @CDOhof op Instagram. Zometeen, net na 9:45, hoor je de winnaar in het Rad van Fortuin. Want daar heb ik het over. En dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. 1 bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
2: Waar kan ik mijn eigen opgeven?
0: Ik hoorde uitbetaald. Ik weet niet eens waarom het ging. Ik hoorde alleen maar uitbetaald en ik hoorde een bedrag. Ik dacht,
2: ik hoorde 170%. Ja, waar kan ik me opgeven?
0: Ja, maar ik denk niet dat het voor ons geldt, helaas. Goed, het nieuws uit de regio dan. Richard Arreman, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De ritmische gymnasten van RKSV Wilskracht hebben 12 medailles gewonnen op het NK onderdeelfinales in Alkmaar. De oogst bestond uit 3 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen medailles. Vooral Femke Barhorst en Zoe Lammersen waren succesvol met ieder 4 podiumplaatsen. Eind juni komt de vereniging opnieuw in actie tijdens het NK Allround in Ahoy. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 2 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een gewelddadige woningoverval in Alphen aan den Rijn. Tegen een 36-jarige Hagenaar werd 44 maanden cel geëist, terwijl een 33-jarige verdachte uit Rijswijk 66 maanden tegen zich hoorde eisen. Bij de overval in 2022 werden een gehandicapte man en zijn vrouw en zijn vriendin vastgebonden, mishandeld en bedreigd. Volgens het OM gaat het om een brute overval op een kwetsbaar slachtoffer. De provincie Zuid-Holland stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor alternatieve vleermuisverblijven. Voor Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kagen-Brasem is samen bijna een ton beschikbaar. De regeling moet voorkomen dat beschermde vleermuizen hun verblijfsplaatsen verliezen door woningisolatie. In Kagen-Brasem verloopt het vinden van geschikte locaties moeizaam, maar de gemeente verwacht over ongeveer 2 jaar een gebiedsbrede vergunning te hebben waarmee natuurvriendelijk isoleren eenvoudiger wordt. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment nog 2 meldingen over. Er is een file te vinden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Het duurt zo'n 20 minuten langer tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp. Het staat op dit moment 18 kilometer. Komt allemaal door een ongeluk. 2 linkerrijstroken waren er dicht. Die zijn inmiddels weer open. De weg is weer vrij. Dus dat zal betekenen dat de file zal gaan afnemen. Maar ja, goed, er heeft een ongeluk plaatsgevonden. Heeft best wel lang geduurd deze ochtend. Dus succes als je erin staat. En veel sterkte aan de mensen die daarbij zijn betrokken. Nog een andere file dan is gewoon een dagelijkse file hoor. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Ja, de vaste rijders die weten het al. Je staat er vast. 6 minuten vertraging is daar nog te melden op dit moment. Hoe is het op het spoor?
3: Ik heb daar niks te melden. Alles rijdt gewoon door.

0: What About Us van Pink in de ochtendshow. In het nummer vraagt ze, are you ready? Are you ready, kids?
1: Aye, aye, Captain.
0: Nou, we zijn er zeker klaar voor, want we gaan namelijk richting de winnaar van het Rad van Fortuin. Wil je nog een heel klein beetje invloed hebben? Je hebt nog een minuutje om te stemmen op het Rad van Fortuin.
2: Het Rad.
3: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Ja, dat geeft ons de tijd namelijk om te vertellen welke twee platen wij hebben klaargezet op @studio of op Instagram. Want vandaag hebben we de categorie Zero's in het Rad van Fortuin. En ja, door te stemmen bepaal je welke van de twee platen we gaan draaien. Want er mag er maar eentje gedraaid worden. We hebben er maar plek voor één in de ochtendshow. Wordt het dan de keuze van Richard Harreman? En dat is
4: Mika en Grace Kelly. Zo, ja. Was hem even kwijt.
0: Dat is het plaatje wat hij heeft uitgekozen. Ja, eentje, een beetje randje zero's hoor. Komt uit het jaar 2001. Nelly met Ride With Me.
4: Ja, ook een aparte.
0: Zeker een aparte. Maar goed, dat zijn de twee keuzes waarop je hebt kunnen stemmen. Want inmiddels zijn de stembussen daadwerkelijk dicht. Want we gaan het muntje erin gooien. En dan laten we de computer even berekenen wie de winnaar wordt in het Rad van Fortuin van vandaag. Categorie Zero's. Wordt het Mika of Nelly?

0: Als het 50-50 zou zijn geweest, dan hadden we in ieder geval een combinatie kunnen maken met... Jij hebt natuurlijk Nelly en Kelly, hè? Ja. Kelly Rowland.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Dan hadden we kunnen zeggen Nelly en Grace Kelly. Maar dat wordt het denk ik niet, nee. Want wat is de winnaar geworden, Ries?
1: Nou ja, met 67% van de stemmen kunnen we zeggen dat het toch wel overduidelijk is... dat Mika en Grace Kelly gewonnen hebben.
2: Het Rad van Fortuin. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ja, de kassa die rinkelt weer voor Mika. Niet Mike hoor, zoals hij op Instagram stond, maar Mika. Want zijn plaatje Grace Kelly is weer gedraaid. De winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Ja, ben je benieuwd hoe het anno 2026 klinkt, Mika en Grace Kelly?
1: Ja.
0: Hij zingt hier door een megafoon, dus dat is...

0: Gelukkig kan je de fans nog horen zingen.
1: Ja, maar hij zingt net zo hoog als toen de tijd. Dus ja, wat dat bizar, betreft kan hij dat nog steeds. Bijzonder voor iemand die dat al langere tijd doet. Want op een gegeven moment is de stem wel een keertje op, lijkt mij. Maar nou ja, kan dat, dus dat is fijn. Wat hij niet kan, maar wat Richard Harman wel heel goed kan, is aan het rad draaien. Want we moeten weer een nieuwe categorie gaan bepalen voor het Rad van Fortuin.
2: Het Rad van Fortuin.
1: Ja, en dat is niet wat hij doet. Wel aan het rad draaien, maar laat het allemaal afhangen van het rad. Want uiteindelijk komt het rad terecht op een bepaalde vak. En dat, op dat vak, daar staat een categorie. En die gaan we morgen hanteren in het Rad van Fortuin. Ben je er klaar voor, Ries?
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, daar komt hij aan. 1, 2, 3, daar gaat hij.

0: Hij is terechtgekomen op een groen vlak. En erop staat 100% NL.
1: Hey, voor de duidelijkheid, je luistert naar Studio Alphen en Kagen Brazen. Het is niet dat je nu denkt, je luistert naar 100% NL. Het is gewoon Studio Alphen en Kagen Brazen. Maar het is wel morgen de categorie, ja. 100% NL. Nee, dat is echt waar. Dus morgen dus. Twee Nederlandstalige platen komen weer online te staan via @studio of op Instagram vanmiddag. En aan jou de taak om te stemmen, want uiteindelijk bepaal jij dus wie wij gaan draaien in de ochtendshow door te stemmen. Dus @studio of op Instagram, houd het in de gaten en morgen meer daarover. Rond 9:45 is dat. Zeg Ries,
2: nou,
1: ik heb een vraag.
2: Nou, verstel hem, zou ik zeggen.
1: Wil je scheurende gitaren of wil jij dance?
2: Toch wel de dance eigenlijk, eventjes.
1: Toch wel even
2: ja,
1: de dance?
2: Ja, nou, dance weer.
1: Nog even de dance dan. Kygo hier.

0: Tygo en Carter Veit en That's When You Know. Nou, we weten inmiddels, het is bijna 10 uur. Dat betekent dat we klaar zijn met de ochtendshow voor deze woensdag 3 juni 2026. Aflevering 532 van de ochtendshow op Studio van Kragenbrazem. Richard Harreman, na de uitzending dan is er natuurlijk nog veel meer nieuws. Hè? Niet alleen nieuws wat wij behandelen in de ochtendshow, maar ook te lezen op de website studioalf.nl en studiokragenbrazem.nl. Wat onder andere?
1: Nou ja, gisteren hadden we natuurlijk het interview met de man van Hefpop. Daar is een compleet... die kan je helemaal terugluisteren op dat interview.
0: Dat gesprek, dat kun je... Ja, precies.
1: Yes, en vanavond houdt vooral in de gaten... extra uitzending van Sportlokaal. Vanwege de halve finale. Of is het nou finale?
0: Nee, de halve finale gaat.
1: Toch wel? Ja. Oké, dus in ieder geval voor de na-competitie van ARSC.
0: Ja, en vandaar dat ook Greenlight Country weer wordt vervroegd naar een uurtje of 6. Yes. Dus dan weet je dat. Yes.
1: Dan hebben we nog op Studio Kragenbrazem natuurlijk een overzicht van wat er allemaal gisteravond gebeurd is met EMM 21. Want die hebben daar ook een na-competitiewedstrijd gespeeld. Ja. En een auto rijdt het fietspad op en komt tegen de vangrail tot stilstand op de Leimuidenbrug. Dus dat kun je daar ook teruglezen.
0: Nou, dat allemaal op de website inderdaad, studioalf.nl en studiokragenbrazem.nl. Het

0: En tot slot.
1: Nou, de grap van vandaag. Een school sardientjes. Je weet wel van die kleine visjes is dat. Vrij zout zijn ze ook. Die zwemt in de oceaan als er een onderzeeër voorbij komt. Hé, zegt een van de sardientjes. Wat is dat nou voor ding? Zegt de andere sardientje. Oh joh, dat is niks bijzonders. Dat is namelijk een blik met mensen.
2: Klopt wel.
1: Zeker waar, ja. Ja, dat klopt, ja. Maar ik heb nog nooit een sardientje horen praten.
0: Nee.
1: En daarnaast, als ze praat, dan zegt hij waarschijnlijk van... poeh, wat is de zee zout? Nou, hebben we er twee in één. Ik bedoel, dan krijg je gewoon...

0: Maar niet voor niets. Je krijgt het wel niet voor niets. Nee, je krijgt het niet voor niets, je krijgt het voor niets. Dus, nou, goed, dat was alweer genoeg gelachen voor vandaag. Nee, genoeg gelachen. Tot zover. En morgen zijn we er weer om 7:00 met een nieuwe ochtendshow. Natuurlijk ook met de interviews van de wedstrijd ARC. Vanavond dan hoor je dat vanaf 8:00 op Studio Alphen. En ja, morgen dan de interviews vanuit die wedstrijd. Ja. Dat, heb jij nog wat?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee? Nee. Nou ja, dan niet, hè?
1: Ja, sorry.
2: Jongens, vergeet niet.
0: Maak ervan. Ja, doen we.
3: Wauw.
0: Tot morgen.
4: De ochtendshow.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. De vertraging is bijna een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon in

0: jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0.

0: PSV.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen.
1: Studio Alphen.
0: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
2: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, die levert wel vrij veel vertraging op. Het is de N444 van Oegstgeest naar Noordwijk. Daar heb je bijna een half uur tijdverlies tussen Oegstgeest en de aansluiting met de N206. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knoopend Hoek en Knoopend Burgerveen 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Keteltunnel 5 minuten extra. De A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen

0: Groningen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelofarendsveen doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Door een auto met pech is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
2: dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
2: Afgelopen woensdag was er een feest voor de nieuwe bewoners van de wijk Het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn. Ja, dit feestje werd gehouden in speeltuin De Kindervreugde aan de Hugo de Grootstraat nummer 100, dat in het Rode Dorp is. Tijdens het feest werd een cheque van €10.000 overhandigd door directeur Monique Brielster voor het opknappen van het clubhuis van de speeltuin. Ja, aan de telefoon de secretaris van speeltuinvereniging Kindervreugde, Veronica van Ofwegen. Veronica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, van harte gefeliciteerd met de donatie natuurlijk.
3: Ja, dankjewel.
2: Was het een verrassing?
3: Zeker, ja. Een mooie verrassing.
2: Ja, laten we het daar zo dadelijk even over hebben. Ja, kun je iets vertellen over de geschiedenis van Kindervreugd? Hoe lang bestaat het al?
3: Nou, het is opgericht in 1945, in augustus. Dus zeg maar, ja, een beetje aan het einde van de oorlog. En ja, ik weet zelf dat de mensen uit de buurt lege kranten of oude kranten, lege flessen, dat soort dingen op gingen halen en daar het clubhuis van hebben gebouwd van de opbrengst, zeg maar.
2: Waarom is het zo belangrijk voor de wijk? Want ja, het is een beetje onlosmakelijk verbonden met het Rode Dorp.
3: Ja, nou ja, de speeltuin is natuurlijk een plek waar ja, gewoon elke dag komen er heel veel kinderen spelen. En ze kunnen daar lekker buiten zijn en met elkaar spelen. Ja, het is gewoon een mooie plek, zeg maar. En we hebben dan zelf ook nog activiteiten voor wat oudere mensen. De bingo en ja, er komen ook weer mensen samen. Ja, samen zijn ja, is belangrijk, zeg maar.
2: Volwassenen kunnen zich ook kind voelen daar.
3: Ja, ook dat. Ook dat.
2: Jullie zijn ja, ga verder.
3: Ja, nee, ik zeg ouders komen ook met hun kinderen spelen en ja.
2: Ja, dat zie je natuurlijk ook weer verder gaan natuurlijk. Want die kinderen komen ook weer met de kinderen op een gegeven moment.
3: Ja.
2: Ja, leuk joh. Nou, jullie zijn een organisatie ja, met vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er actief ongeveer?
3: We hebben ongeveer 10 vrijwilligers, zeg maar, voor de activiteiten. En een stuk of 5 vrijwilligers voor het groen. Voor het groen onderhoud buiten.
2: Ja, dat was ik bijna eigenlijk vergeten. Ja, dat moet natuurlijk ook bijgehouden worden.
3: Ja.
2: Ja, is het dan alleen een speeltuin? Ja, je zei net al zelf al, van, er worden wel andere dingen georganiseerd. Een bingo bijvoorbeeld. Leeft dat dan zo erg in de omgeving of in de wijk?
3: Zeker, ja. We hebben zeg maar, in het verleden was de speeltuin buiten en het clubgebouw binnen. Dat was zeg maar allemaal van de speeltuinvereniging. 3 jaar geleden hebben we eigenlijk besloten van, ja, we hebben een vernieuwing nodig. En toen is de gemeente ingestapt en daar hebben we wel heel lang over gepraat natuurlijk vooraf. En die hebben de

0: speeltuin helemaal opgeknapt buiten. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje gesplitst nu. Dus wij doen wel een beetje het beheer. We houden het in de gaten. We doen het onderhoud. We doen de speeltuin open en dicht. Zeg maar allemaal in samenwerking met de gemeente. Maar ons, ja, ons clubhuis, zeg maar, ja, daar doen wij allerlei activiteiten. Dus heel veel activiteiten voor kinderen. We hebben kinderdisco, kinderbingo, knutselen voor moederdag. We doen altijd groot in de wijk een Halloween... ja, zeg maar Halloween vieren. We hebben met de kerst hebben we de winterfair. Voor de volwassenen hebben we elke maand bingo. We hebben een Brits clubje. We hebben peuterdans dingen. Een zangkoor hebben we binnen. Dus we hebben echt van alles.
1: Maar het lijkt wel een gemeenschap op zichzelf.
0: Ja, een soort van wel. Ja.
1: Ja, goed. En dan de cheque van 10.000 euro. Dat is natuurlijk een flink groot bedrag. Weet u ook waarom jullie die hebben gekregen?
0: We hebben natuurlijk met het Rode Dorp in een gigantische verbouwing gezeten. En wij zijn toen zelf dan ook gaan verduurzamen buiten. En de wijk is helemaal verduurzaamd. En wij hebben wel heel veel overlast gehad van alles. En en we hebben ook wel samengewerkt en dingen. Dus ja, volgens mij is het een beetje daaruit ontstaan, zeg maar. Zodat wij ook nog weer verder kunnen gaan met onze verduurzamingen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa onder meer eigen geavanceerde chips moet gaan maken. De meeste burgers en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. De politie in Italië heeft twee verdachten aangehouden voor het in brand steken van vier arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw. Tienduizenden VMBO-scholieren krijgen de uitslag van hun praktijkexamen een dag later. Vanwege een technische fout komt de uitslag morgen en niet vandaag. Volgende week volgt de uitslag van de andere examens. Het weer, buien en af en toe zon. Vanavond vanuit het westen meer regen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen doe je er 10 minuten langer over. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een kwartier vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Rotterdam Centrum. Bij de Van Brienoordbrug zat ongeveer 10 minuten vertraging door een auto met pech. En een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda zorgt voor de Rottermeerentunnel 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Dus ook oponthoud op het spoor. Zo rijden tussen Leiden en Den Haag Mariehoeven op dit moment geen treinen. En dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De zomerperiode, meteorologische zomer, is begonnen. En de periode van ook veel buitenactiviteiten, waaronder, ja, fluitende kinderen. Want de avondvierdaagse wordt gelopen. Ja, afgelopen week was hij in Alphen aan de Rijn te vinden. Deze week is dat in Boskoop. En aan de telefoon daarvoor hebben we Luca van Delden. Luca, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Luca, gisteren de eerste dag van de avondvierdaagse. Hoe is het gegaan gisteren?
2: Ja, we hebben echt een hele goede start gehad gisteren met geweldig weer. We hebben dit jaar meer dan 900 betalende lopers, dus dit was echt een super eerste avond.
1: Zo, 900. Is dat ten opzichte van de afgelopen jaren meer of minder?
2: Ja, we zien na de corona gelukkig weer een stijgende lijn. Dit jaar hebben we 60 meer lopers dan vorig jaar, dus dat is hartstikke positief.
1: Dat is zeker positief. Hoe heb je ze zo enthousiast weten te krijgen om mee te doen?
2: Ja, waar we veel op inspelen is gewoon de scholen. Weet je, daar hebben we natuurlijk onwijs veel enthousiaste kinderen. En ja, iedereen vindt het gewoon hartstikke leuk om altijd mee te lopen.
1: Zijn ze na zijn avond dan net zo enthousiast als dat ze begonnen? Of merk je dan altijd ergens in de loop van de week wat deelnemers die dan afhaken?
2: Nou, we zien gelukkig geen afhakers, maar wat we uiteraard wel zien is dat op donderdag, de laatste avond bij de intocht, die kinderen toch wel wat langzamer beginnen te lopen dan op de maandagavond.
1: Ja, het tempo ligt wat lager.
2: Ja.
1: Welke route wandelen ze dan?
2: Nou, op de donderdag doen we altijd een verkorte route, omdat we daarna de intocht lopen.
1: Ja, welke route is dat dan? Kun je ons een beetje meenemen?
2: Jazeker, donderdag starten we bij ons op het dorp in Boskoop. En dan lopen we een stukje over de Zuidkade en dan gaan we het Waterrijk door. Waar we ook een nieuw stukje van het Waterrijk pakken. Dat is altijd leuk met nieuwe wijken. En daarna starten wij de intocht over de Boezemaan en de Mooie Zijde.
1: Kijk, dus al het moois van Boskoop die komt voorbij.
2: Jazeker.
1: Is het dan ook zo, ja, ik weet niet of je over een brug heen moet lopen, maar je merkt het wel eens bij bijvoorbeeld de Tour de France, dat de wielrenners, die moeten dan wel eens wachten voor een spoor wat dicht gaat. Althans de slagbomen, oftewel de trein moet er langs, of een brug die open gaat. Is dat met de wandelvierdaagse ook het geval?
2: Nou, we gaan woensdag over het welbekende hefbrug over Boskoop.
1: Ja.
2: Het is wel eens jaren gebeurd dat we daar even voor moesten wachten, maar ik hoop dat dat dit jaar niet gaat gebeuren.
1: Nee, het is niet zo dat de brug dan zeg maar open blijft voor de wandelaars en dat de boten even moeten wachten op dat moment.
2: Nee, helaas was het maar zo'n feest.
1: Ja. Nou ja, gelukkig kunnen ze daarna in ieder geval doorwandelen. Wat maakt het nou volgens jou zo leuk om mee te doen aan die avondvierdaagse?
2: Nou, het is gewoon hartstikke gezellig. Je loopt met honderden kinderen samen met papa's, mama's, opa's en oma's. Allemaal gezellig een praatje, wat lekkers. Het is gewoon hartstikke gezellig. En het sfeertje, dat maakt het gewoon echt leuk.
1: En wat voor sfeer is er dan? Want ik bedoel, ja, vroegere tijden had je die fluitende kinderen, zeg maar. Maar tegenwoordig lopen ze dan met van die boombox en heel veel muziek en zo? Of zorgen jullie daar als organisatie voor?
2: Nou, wij zorgen voor muziek onderweg elke dag. Zeker dit jaar, omdat wij het voor de 45ste jaar organiseren. Dus onderweg is er muziek. En ja, voor de rest, de kinderen die maken gewoon lol. Die zingen met z'n allen. Ja, dat is gewoon leuk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool.

0: Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de kranten ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen twee Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid, 20 minuten extra. En de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Harmen, dat doe je er ook 20 minuten langer over. Het is ook probleem op het spoor tussen Leiden en Den Haag. Maar Riehoeven rijden op dit moment namelijk geen treinen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een popmuziek-evenement vlakbij de Hefbrug. En aan de telefoon hebben we Wilfred Radder. Wilfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Hefpop dus, georganiseerd door Café Gouwenzicht en Eterij het Keldertje. Hè, die zaten in de organisatie van het evenement. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Is dat door eigenlijk de ouderwetse manier, gewoon een schets op een bierveeltje tijdens een leuke avond?
2: Nee, eigenlijk was het gewoon, het idee is gewoon gekomen op een half jaar geleden. Van nou, het is wel eens leuk als we wat gaan zouden organiseren. En dan vanuit ons zo gezegd. En moesten we kijken wat de gemeente daarvan vond. Daar zijn we eerst bij begonnen met de gemeente. Nou, die heeft gewoon lekker meegewerkt. Die vond het ook een leuk idee. Nou, ja, zodoende is dat dan sneltreinvaart begonnen.
1: Ja, want hoe lang geleden zijn jullie eraan begonnen dan in de voorbereiding daarop?
2: Ik denk dat we in november begonnen zijn met de vergunningaanvraag.
1: Oké, dus eigenlijk bestaat het ideetje al een jaar ongeveer?
2: Ja, zoiets. Ja, iets korter, maar...
1: Waarom is het nooit eerder geweest, Wilfred?
2: Nou ja, ik ben zelf pas 2,5 jaar eigenaar van Gouwenzicht. Dus, daarvoor waren er misschien wel andere dingen. Maar wij vonden het een keer tijd worden om misschien eens ook wat leuks te doen vanuit Gouwenzicht en Eterij het Keldertje. En zodoende is het eigenlijk een beetje geboren om Hefpop te gaan doen, zo gezegd. Ja. En kijken hoe dat in de smaak viel.
1: En hoe was het? Want jij hebt het afgelopen weekend meegemaakt. Jij als organisatie staat natuurlijk of te glunderen of je toch wel enigszins zorgen te maken omdat er hier en daar wat aanpassingen zouden moeten doen. En dat gaat niet altijd natuurlijk volgens plan. Althans, dat heb je altijd op het einde, dat je achteraf een beetje terugkijkt. Dat je denkt, nou, hier kunnen we volgend jaar wel wat verbeteren en hier niet. Maar in algemeen, hoe is het gegaan?
2: Nou, het is eigenlijk top gegaan. Er zijn wel altijd kleine verbeterpuntjes die we kunnen doen, maar het weer zat mee. En eigenlijk was het gewoon goed geregeld. Eigenlijk klopte alles wel. En voor mij, door alle complimenten die we toch wel horen, zo gezegd, heb iedereen het echt naar zijn zin gehad, zo gezegd. Van de mensen die gekomen zijn, buren die zijn ook grotendeels allemaal, vonden het leuk om dat een keer mee te maken. Dus in die zin

0: Dat is echt leuk om te doen ook, zo gezegd. Dus,
1: ja, en heel druk bezocht, hè? Want dat was op de foto's ook te zien. Ja, er waren veel mensen.
0: Er waren 300 kaarten om te verkopen. En binnen 10 dagen waren de eerste 200 kaarten verkocht. En dat vonden wij ook wel heel erg apart. Want meestal kijken de mensen eens het weer af. Maar ja, en die kaarten zijn in maart voor mij... 1 maart zijn die begonnen, geloof ik, om te gaan verkopen. Dus ja, dus dat is toch heel snel gegaan allemaal.
1: Nou, dat is zeker heel snel gegaan. Ja, in maart weet je nog niet wat voor weer het afgelopen weekend zou worden. Dus in zoverre hebben heel veel mensen daar toch een klein gokje op gewaagd. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. 300 kaarten zijn er in ieder geval verkocht. Dat is hartstikke lekker. Was er iets speciaals te vinden waardoor mensen daarop... Ja, zijn aangeslagen of vonden mensen het gewoon leuk dat er eindelijk een keer een festival was in die omgeving?
0: Ik vond wel een leuk artiest. Maar niet iets speciaals. Dus, laten we zeggen, mensen vinden het toch leuk om gezellig bij elkaar te praatje te maken. Nou, wat te drinken, wat te eten. En dat denk ik ook dat het voor Boskoop wel weer leuk is om zoiets te hebben, zo gezegd.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die hier met een visum mogen studeren. In totaal mogen zo'n 50 Gazanen komen, maar zonder toestemming van Israël kunnen ze maar moeilijk wegkomen. Als de werkomstandigheden in slachthuizen niet snel verbeteren, wil minister Velbrief het inhuren van uitzendkrachten in die vleessector gaan verbieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij over 2 weken verbeteringen wil zien. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. Daarin werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw nadrukkelijk uitgesloten. De omroep beroept zich op vrijheid van meningsuiting, maar het discriminatieverbod

0: Bij sollicitaties weegt zwaarder, zegt het college. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het dan weer wat droger. Morgen weer meer buien en maximaal 18 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het vooral langzaam op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en Den Haag-Zuid heb je alles bij elkaar opgeteld. Een half uur vertraging. Dan de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden doe je er een kwartier langer over. Op de A13 naar Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord 10 minuten extra. Dan ben je ook langer onderweg op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek-Noord 4 kilometer. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
2: Ja, afgelopen woensdag was er een feest voor de nieuwe bewoners van de wijk Het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn. Ja, dit feestje werd gehouden in speeltuin De Kindervreugde aan de Hugo de Grootstraat nummer 100, dat in het Rode Dorp is. Tijdens het feest werd een cheque van €10.000 overhandigd door directeur Monique Brielsen voor het opknappen van het clubhuis van de speeltuin. Ja, aan de telefoon de secretaris van speeltuinvereniging Kindervreugde, Veronica van Ofwegen. Veronica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, van harte gefeliciteerd met de donatie natuurlijk.
3: Ja, dankjewel.
2: Was het een verrassing?
3: Zeker, ja. Een mooie verrassing.
2: Ja, laten we het daar zo dadelijk even over hebben. Ja, kun je iets vertellen over de geschiedenis van Kindervreugd? Hoe lang bestaat het al?
3: Nou, het is opgericht in 1945, in augustus. Dus zeg maar, ja, een beetje aan het einde van de oorlog. En ja, ik weet zelf dat de mensen uit de buurt lege kranten of oude kranten, lege flessen, dat soort dingen op gingen halen. En daar het clubhuis van hebben gebouwd van de opbrengst, zeg maar.
2: Waarom is het zo belangrijk voor de wijk? Want ja, het is een beetje onlosmakelijk verbonden met het Rode Dorp.
3: Ja, nou ja, de speeltuin is natuurlijk een plek waar ja, gewoon elke dag komen er heel veel kinderen spelen. En ze kunnen daar lekker buiten zijn en met elkaar spelen. Ja, het is gewoon een mooie plek, zeg maar. En we hebben dan zelf ook nog activiteiten voor wat oudere mensen. De bingo. En ja, er komen ook weer mensen samen. Ja, samen zijn is belangrijk, zeg maar.
2: Volwassenen kunnen zich ook kind voelen daar.
3: Ja, ook dat.
2: Jullie zijn er... Ja, ga verder.
3: Ja, nee, ik zeg ouders komen ook met hun kinderen spelen en ja.
2: Ja, dat zie je natuurlijk ook weer verder gaan natuurlijk. Want die kinderen komen ook weer met de kinderen op een gegeven moment.
3: Ja.
2: Ja, leuk joh. Nou, jullie zijn een organisatie met vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er actief ongeveer?
3: We hebben ongeveer 10 vrijwilligers, zeg maar, voor de activiteiten. En een stuk of 5 vrijwilligers voor het groen. Voor het groen onderhoud buiten.
2: Ja, dat was ik bijna eigenlijk vergeten. Ja, dat moet natuurlijk ook bijgehouden worden.
3: Ja.
2: Is het dan alleen een speeltuin? Je zei net al zelf al, van er worden wel andere dingen georganiseerd. Een bingo bijvoorbeeld. Leeft dat dan zo erg in de omgeving of in de wijk?
3: Zeker, ja. We hebben zeg maar, in het verleden was de speeltuin buiten en het clubgebouw binnen. Dat was zeg maar allemaal van de speeltuinvereniging. 3 jaar geleden hebben we eigenlijk besloten van, ja, we hebben een vernieuwing nodig. En toen is de gemeente ingestapt en daar hebben we wel heel lang over gepraat natuurlijk vooraf. En die hebben de speeltuin helemaal opgeknapt buiten. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje gesplitst nu. Dus wij doen wel een beetje het beheer. We houden het in de gaten. We doen het onderhoud. We doen de speeltuin open en dicht. Zeg maar allemaal in samenwerking met de gemeente. Maar ons clubhuis, zeg maar, ja, daar doen wij allerlei activiteiten. Dus heel veel activiteiten voor kinderen. We hebben kinderdisco, kinderbingo, knutselen voor moederdag. We doen altijd groot in de wijk een Halloween. Ja, zeg maar Halloween vieren. We hebben met de kerst hebben we de winterfair. Voor de volwassenen hebben we elke maand bingo. We hebben een Brits clubje. We hebben peuterdans dingen. Een zangkoor hebben we binnen. Dus we hebben echt van alles.
2: Het lijkt wel een gemeenschap op zichzelf.
3: Ja, een soort van wel. Ja.
2: Ja, goed. Dan de cheque van €10.000. Dat is natuurlijk een flink groot bedrag. Weet je ook waarom jullie die hebben gekregen?
3: We hebben natuurlijk met het Rode Dorp in een gigantische verbouwing gezeten. En wij zijn toen zelf dan ook gaan verduurzamen buiten. En de wijk is helemaal verduurzaamd. En wij hebben wel heel veel overlast gehad van alles. En en we hebben ook wel samengewerkt en dingen. Dus ja, volgens mij is het een beetje daaruit ontstaan, zeg maar. Zodat wij ook nog weer verder kunnen gaan met onze verduurzamingen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Studio Alfa. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens $2 miljard winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De regio viel op de A4 richting Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Een half uur vertraging. De A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden, 40 minuten vertraging. De A13 naar Den Haag bij Delft-Noord, doe je er 10 minuten langer over. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu
7: Greenheart Country.

Hard Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. We gaan op berenjacht. Echte beren, teddyberen, naar beren genoemde gebieden en projecten. Aanleiding is mijn bewondering voor een Duits platenlabel dat wereldwijd zijn invloed had en heeft op de muziekindustrie. Voor collectors en liefhebbers. Dankzij grote baas Richard Wijze zijn complete collecties bewaard gebleven en met Duitse precisie van boekwerken voorzien. Zelf vonden wij ook een aantal muzikale beren op de weg. Waaronder de Teddybeer Song van Barbara Fairchild. The Dead of the Bear. Straks van de Dubliners. Doc Moorland die gaat nu op jacht. Hunting Bear.

Heavy Crush the Bear is een jonger exemplaar, gebaat door Nu Blue. Everything is bigger in Alaska. De beer ook, volgens Sy Khan. Chuck Mead ziet het sterrenbeeld Big Bear in the Sky.

Harry Crush de Bear. Ik bedoel de Bears Rock. Andy Irvin en David Spillane van East Wind. En de stem die je hoorde was van Nikola Parlov uit Macedonië. Straks de Bears song van Grand Street met zang van Laurie Lewis. Little Sophie, Bear in Your Bed.

0: you hear the laugh. You see the bear.
1: I've seen the bear. James Stelly. Driemaal maakte Bear Family Records een jubileumcollectie met Bear songs. 20 years, 25 years en 30 years. Laatste zelfs met een box met een biografie van het bedrijf waarin het team in het zonnetje wordt gezet. Eerst een kwinkslag van de vaganten uit België, de paterende beer, gevolgd door de versie van Mac Wiseman. Vind je deze special beren goed? Reacties: jannie@countrygazette.nl.
2: We leven in zeer moderne tijden en niets wat heilig was blijft overeind. Er worden vele dingen afgeschaft en soms kunnen we er geen kop meer aan krijgen. U weet allemaal dat enkele tijd geleden de kerk de index afschafte. Zeer mooie geste, doch enkele dagen later las ik in de dagbladen dat hij weer aan het stijgen was. Kunt er maar een kop aan krijgen. Nu over die kerk gesproken, het chanson is geweldig in de mode de laatste tijd. En het zou dus fataal onverstandig zijn moesten wij u vanavond ook geen chansonnetje brengen. We hebben dan nog wel een religieus chanson gekozen, kwestie van de kerk in het midden te houden. U hoort het verhaaltje van de pater en de beer.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren...

0: gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Greenheart Country.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

The Angels Rejoiced Last Night. De song blijft mooi in welke uitvoering ook. Deze was van Adam en Michaela. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Ralph Stanley Too met Songs van de Weg, Rolling Wheels. Wij kiezen Long White Line. Hier is de titelsong Circle and Square van Eric Brace en Tom Judds. Onze CD van de week.

paint and turpentine. Kunstenares is Mary Chavin Carpenter. Take me there. Het is voor haar schoflets. Flats. Hier is het van Picking on Time. Only the Moon, we horen het van de Tonewood String Band. Oh.

Stuff That Works, Willie Nelson. Hopelijk leeft de 90-plusser nog bij de uitzending. Ik gun hem het eeuwige leven. Dat geldt ook voor Vince Gill, Down at the Borderline. Wide Open, een advies van Eric Brace en Tom Jutts.

Shiva's Smile, David Munyon, van de cd Codename Painter, muzikale kunst. Eric Brace en Tom Dutz werken van 10 to 4. Wij tellen de uren niet en doen het vrijwillig met groot plezier. The Rebel Man, I Missed the Boat. Voor hem komt een nieuwe kans in onze Zeevaart Specials in juli.

0: You said goodbye. Wij doen dat met de Slokan Ramblers tot slot van dit uur. Met Shut the Door and Down in the Sugar Bush. Dit was Greener Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week een thema dat nog niet eerder voorbij kwam. We gaan op muzikale berenjacht. Pas intussen op voor beren op de weg.
1: 1, 2, 3.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
9: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
8: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn, met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu Sportlokaal. Wij zijn er.
7: Studio Alphen.
11: Een bijzonder goede avond. Welkom bij Studio Alphen, een extra uitzending van Sportlokaal. We zijn bij u tot 10 uur vanavond met aflevering 1822. Met erin een verslag van de finale wedstrijd tussen ARC en Nieuwenhoorn in de nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie. Dit is een tweeluik. Zaterdag bij Nieuwenhoorn is de return. De winnaar hiervan speelt volgende seizoen dus in de vierde divisie. We gaan live verslag doen van deze wedstrijd die vandaag wordt gespeeld op Sportpark Zegersloot. Aanwezig zijn daar Peter Vaas en Herman Scholte. Goeie avond, heren.
12: Goedenavond, Herman. En namens Peter, hartelijk welkom in deze uitzending. Twee ploegen staan op het veld, maar ene grensrechter weigert bij het doel te vertrekken. Die moet langs de kant gaan staan, maar dat doet hij niet, want er moet kennelijk met zijn tie-rap nog een gaatje gedicht worden. Dus voordat we kunnen beginnen...
13: Of hij gaat de keeper helpen.
12: Ja, dat kan ook, dat hij de tweede reservekeeper is. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar goed, we gaan zo beginnen.
11: Dus een uitzending, extra uitzending dus tot 10 uur vanavond. Met de eerste wedstrijd van 2 tussen ARC en Nieuwenhoorn. Herman Scholte en Peter Vaze doen vanavond uitgebreid verslag dus vanaf Sportpark Zegersloot. Ik neem aan dat heel Al van der Rijn is uitgelopen daar, Herman.
12: Ja, het is eigenlijk best wel druk. Ondanks dat het natuurlijk niet zo'n prettig weer is. Het is denk ik nu net droog geworden. Maar het heeft stevig geregend zojuist. En ja, het is eigenlijk best wel druk. Aan de overkant van de tribune, daar staan toch best wel veel mensen op. Die staan tribune daar zo, open en bloot. Geen paraplu's op. Dus dat is droog. En de tribune is ook goed gevuld. Ik heb al gezien dat er bij de opkomst van de spelers met zwart-witte vlaggen werd gezwaaid. Dus er zijn ook mensen meegekomen uit Nieuwenhoorn. Ook hier op de tribune hoorde ik wel wat de Nieuwenhoornse geluiden. Dus ja, het is goed bezet op deze woensdagavond.
13: Ja, zeker. En als we nu aan de andere kant... Want wij zitten op de tribune en dan kijken we even naar de andere kant. Nou, en de linkerkant is behoorlijk gevuld. De rechterkant, daar kunnen nog wel mensen bij. En nou, maar dan kijken we even bij het doel. Daar is Ron van Beuzenkom, dat is de maat... hij is de teammanager. Die is met de grensrechter is die druk bezig om te gaan sleutelen. Ik stel voor dat we even een plaatje gaan draaien hier.
7: Mis niets vanaf de sportvelden.
10: Studio Alphen.

0: Ja. Jasmine met haar veertjes, de fedders. We gaan eens kijken op Sportpark Zeegesloten of er al afgetrapt is voor de wedstrijd tussen ARC en Nieuwehoorn. Herman Scholten en Peter Vaas zijn aanwezig.
1: Zeker, er is afgetrapt hier zo. En de bal is heen en weer gegaan. Er was in de allereerste seconde even een hele snelle bal naar voren van ARC. Daarop werd goed doorgelopen eigenlijk door Arjen Ouwendijk. En de keeper kwam op tijd uit zijn doel, plukte die bal weg. Want het leek er even op alsof hij er onderdoor zou gaan. Maar goed, dat is niet zo. Ik zal je even de opstelling geven van de ARC. Victor Timmers in het doel. Huip Oversloot, Dirk Prins, Nick Ossevoort en Senna Kei in de verdediging. Thijs Timmermans, Jerk Lichtvoet, Maarten Rijneveld. Die spelen op het middenveld. En dan in de voorhoede Arjen Ouwendijk, Boyd Baatje en Met Veerhuis in wisselende samenstellingen. En nu gaat de eerste aanval van ARC voor het doel langs. Moet Nieuwenhoorn uitverdedigen, maar doet dat niet heel goed. En is het Timmermans op het middenveld die de bal verovert. Tevens Ouwendijk aanspeelt. Die wil met een snugger balletje, een slim balletje, probeert hij daar zijn mede voorwaartse te bereiken. Dat lukt niet. En dan komt Nieuwenhoorn eruit. En dit doen die heel goed. Dat is Dabagian, middenvelder. Goeie middenvelder is dat. Die drukt heel end op en dan naar de zijkant toe. En dan staan er ineens heel veel mensen van Nieuwenhoorn voor het doel. En dan is het daar bijna raak, maar kan ARC de bal over de zijlijn wegwerken.
2: Ja, dit was dus de eerste aanvallende impuls van Nieuwenhoorn. Die zit er een ingooi, die krijgen ze nu. Die gaat genomen worden vanaf de linkerkant. En er zal waarschijnlijk wel iemand zijn die die bal ver kan gooien. En dat is zo te zien, is dat... ik kan het niet heel goed zien, want hij staat natuurlijk met zijn shirt onderuit naar ons toe. En daar gooit de bal inderdaad, gooit hij ver, wordt hij weggekopt door Maarten Rijneveld. Wordt hij opgevangen in tweede instantie door de speler van Nieuwenhoorn. En dan gaan ze helemaal terug naar de achteren toe. En het is Tom Klein. Tom Klein die gaat... Die mag wel gaan verzinnen wat voor aanvallen je gaat doen. Gaat hij weer naar Rafael Duarte. Vas Fernandez. Wat een mooie lange naam is dat. Vooral voor op het totenformulier. We gaan naar de linkerkant. En dan komt de Nieuwenhoorn komt eraan. Vanaf de linkerkant. Ja, dan gaan we richting het 16 meter gebied weer. En dat wordt gevaarlijk. En dan gaat schieten. En het is Victor Timmers. Die moet dan echt heel goed zijn best om die bal tegen te houden. En dit noteren we de eerste kans voor Nieuwenhoorn.
1: Dat was de eerste kans eigenlijk voor Nieuwenhoorn. Dat was Akinrin Bola die vanaf de zijkant zijn mannetje uitkapte. Het 16 meter gebied binnendraaide. En toch een heel goed schot nog loste op het doel op Timmers. Die de bal weg kon werken. Gelukkig, want er stond een andere speler van Nieuwenhoorn in de buurt om die bal erin het doel te prikken. ARC probeert op te bouwen nu vanuit de verdediging. Dat is Nico Ossevoort. Daar probeert hij daar eens even kijken Veerhuis aan te spelen. Die kan niet goed bij de bal komen. Raakt de bal verkeerd. En dan gaat de bal over de zijlijn heen. En is het een inworp hier voor Nieuwenhoorn. Die gooien hem terug naar hun eigen doelman. En dat is Nigel Kanen. En dan gaat het spel door... Goed opgezet daar zo. Ja, het is een hele behendige ploeg hoor. Het is een hele goede ploeg dat Nieuwenhoorn. Ik heb ze zaterdag zien voetballen tegen Alphense Boys. En echt in de tweede helft waren ze klasse beter dan Alphense Boys. En ze spelen echt razendsnel. Nu ook weer aan de zijkant wordt die bal opgedrukt. En dan is het weer een tikkie voor de verdediging weg. Komt in de schietspositie. Nou, dat is een zwak schot eigenlijk. Hij raakt de bal waarschijnlijk verkeerd. En Timmers kon die bal gewoon op... oprapen, maar Nieuwenhoorn heeft even zijn dingetje afgegeven.
2: Ja, dat was Xavier Wuster. Die wijste die deed dat heel goed en die speelde goed vrij. Maar alleen het schot dat van hem, dat was niet zo al te best. Dan komt nu Nick Ossevoort. Nick Ossevoort, die wil de bal diep spelen. Dat doet hij. En dan is het Arjen Ouwendijk en dat heel goed. Dan maakt een Rijneveld en dan moet hij schieten. En het schiet! Oh, die bal die gaat net naar het doel. Dit was echt wel een kans. Een dot van een kans was dit hoor. En dit had toch wel... misschien hadden ze er hier wel wat meer ingezeten.
1: Ja, dat was een hele grote kans eigenlijk voor Met Veerhuis. Die kreeg de bal mooi meegespeeld van Arjen Ouwendijk. En ging eigenlijk in vrije positie op het doel af... Misschien dat hij ietsjes nog had moeten doorlopen met die bal. Maar goed, vanaf een redelijke afstand schoot hij op het doel. En dat was dus naast het doel. Dus dat is jammer. Dat soort mogelijkheden moet je eigenlijk benutten. Inmiddels het spel heer Vart. Aan de zijkant is het een inworp voor ARC. Eens even kijken daar ter hoogte van de

0: Middellijn is het Boyd Baatje die daar de bal gaat ingooien naar Thijs Timmermans. Timmermans naar Baatje weer terug en dan een driehoekje. Moet Timmermans eruit komen, wat spelers om zich heen. Naar de zijkant toe, daar wordt hij meegegeven naar Boyd Baatje die naar achter komt. De bal op de hak van zijn tegenstander. Probeert dan nog even Reineveld aan te spelen. Maar dan is het een speler van Nieuwenhoorn die de bal voor de achterlijn over de doellijn heen, of over de zijlijn heen werkt. Zodat daar een inworp uitkomt voor ARC. Ik weet niet of ARC, die hebben geen echte inworpspecialisten. Dat zie je ook. Die bal die wordt even naar Reineveld gespeeld. Gaat dan even terug naar Oversloot. En vervolgens blijft die bal daar een beetje aan de zijkant hangen. En Timmermans probeert die bal mee te geven. Dat mislukt. En dan komt er een snelle bal naar voren weer van Nieuwenhoorn. En is het Derk Prins die daar goed in duel is. Maar dan is het toch in tweede instantie Nieuwenhoorn. Via de Bachian die de bal verovert op het middenveld. En dan gaat aan de zijkant weer Wuister er vandoor. Maar die speelt hem iets te ver voor zich uit. Timmermans op de overgenomen. Senna Kij komt mee naar voren toe. Wat kan hij doen? Kan hij zijn medespeler bereiken? Loopt te ver met de bal en wordt dan heel simpel van de bal afgezet door een Nieuwenhoornspeler die onmiddellijk direct naar voren spelen. En dat is een kenmerk van het Nieuwenhoornspel. Direct spel naar voren toe. Niet treuzelen in de verdediging. Niet opbouwen. Snel naar voren toe. En dan komt die bal aan de andere kant terecht.
1: Tempo ontzettend hoog dat in de eerste minuten. En dat is voor het over vandaag. Maar vanavond is dat niet erg natuurlijk. Want het is niet zo warm. Maar dus wie weet wat. Maar als die tempo zo door blijft gaan, dan gaat het heel wat van de mensen vergen. Derk Prins die speelt met een soort met helm op. Want die heeft twee weken terug heeft hij een hoofdwond heeft hij gekregen. En die speelt vandaag dus met dat hoofdwond. Nu, de Maarten Reineveld, die heeft de bal. En dan komt hij bij Huip over Uiversloot. Derk Prins. En die kijkt, waar kan ik heen? Die vertraagt even de boel, zodat iedereen weer even zijn positie in kan nemen. Nico Ossevoort, die hier naar Kei. Senna Kei. Oh, en die probeerde Matveris aan te spelen. Maar dat lukte niet helemaal. Maar hij vergeet hem toch weer te veroveren. En dan schiet hij de bal voor. En dan wordt hij geblokt en dan gaat de bal over de zijlijn. En dan krijgen we een ingooi. Ja, het is een ingooi. En de scheidsrechter die fluit, waar hij precies voor fluit, weet ik niet. Maar die waarschijnlijk dat hij zegt, nou je moet hem daar nemen. Maar hij stond er al daar met die bal. Senna Kei die gaat gooien. Gooit de bal naar... en dan wordt de bal weer uitgeschoten. En dan is het nu ingooi voor Nieuwenhoorn. Nou Herman, draai maar even een plaatje, joh.
2: Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
3: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.

0: Gracie Abrams en Hit the Wall. Het is 9:50. En ja, we gaan maar even schakelen naar Sportpark Zegersloot, denk ik, Peter Erman.
1: Ja, het eerste doelpunt van ARC is een feit. Het was de 3e hoekschop op rij voor ARC. En de 3e was dan raak. Die kwam prima bij de eerste paal terecht. En daar recht op het hoofd van, ik denk dat het Maarten Reineveld was, die de bal inkopte bij de eerste paal. Uitstekend gedaan. En zo is ARC hier in de 7, kijken op mijn klokje, in de 14e minuut op een 1-0 voorsprong gekomen.
2: Ja, en een geweldige goal. En het was uit een hoekschop gedaan. En met die bal keurig werd ingekopt. Ja. En het was een hoekschop van Thijs Timmermans. En het is... wij kunnen het niet goed zien, maar het is voor, volgens ons is het Senakai. Maarten Reineveld is het toch geworden. Ja. En terwijl het vuurwerk gelijk alweer wordt afgestoken, anders als triomf, is er door nieuwe oren afgetrapt voor een nieuwe spelervatting. En komen ze gelijk weer aanzetten. Goed werk van Nick Oost, die ertussen. Maar en dan is het hier Maarten Reineveld die nu de bal heeft. Die had, kijk, ja, die bal, nee, dat is helemaal niks. Die bal die wordt gespeeld bij de Just van Riemel en niemand. En hij had verwacht dat Mat Veerhuis misschien door zou lopen. Maar dat is niet zo. Nieuw-Oren, we gaan aanzetten. Nieuw-Oren raakt er echt niet van streek van het tegendoel, hoor. Echt niet. Dat geloof ik nooit. Nou, en dan komen ze weer. En dan rafelt die hard vast Fernandes. Die heeft de bal, speelt de bal naar de andere kant. Want ze denken dat aan de linkerkant dat ze misschien wat meer te halen valt als over de rechterkant. Maar ze gaan weer terug naar de middenlijn en dan mag hun laatste man mag beginnen met een nieuwe aanval.
1: En dat gaat dan weer de zijkant via Xavier Wuister, die 3 keer scoorde tegen Alphense Boys. En die probeert de bal naar voren te krijgen. Dat lukt niet. Moet hem centraal even naar het midden spelen. Dan gaat hij heel snel naar de andere kant van het veld toe. En daar is een hele rappe jongen. Die is daar bijna langs zijn tegenstander. Maar het is net de ARC-voetje wat de bal over de achterlijn drukt. Waardoor nu de eerste hoekschop voor Nieuwenhoorn een feit is. En ja, als die er ook 3 op een rij krijgen met een doelpunt erbij, dan gaat het wel heel snel hier zo in deze wedstrijd. Maar goed, we moeten zien of ARC die bal goed kan wegwerken als die hoekschop daar voor het doel komt. Nou, er wordt geduwd en getrokken. En dan komt die bal, wordt daar ingekopt. Oh, en dan komt hij op het hoofd van 7. Kijken, Senakai volgens mij, die de bal dan nog over het doel heen tilt. Want het was een hele gevaarlijke hoekschop eigenlijk. En ook een gevaarlijke kopbal van Nieuwenhoorn. En er komt er nu een hoekschop vanaf de andere kant van Nieuwenhoorn. En zo herhaalt het zich een beetje. Ze net 3 hoekschoppen op rij voor ARC. En dan nu 3 op rij voor... Nou, we moeten het even afwachten. Het is de 2e in ieder geval. Maar gevaarlijk zijn ze in ieder geval wel van beide kanten. Daar komt die bal, draait hoog in. Wordt daar bijna gekopt, maar dan is het toch ARC. En dan een omhaaltje die over het doel heen gaat. En dat is een omhaal van Frank de Rechte aanvoerder. En dan is het gewoon een doeltrap daar zo voor Victor Timmers.
2: Ja, en Victor Timmers die eigenlijk nog maar 1 keer echt in actie heeft moeten komen toen met die lage bal. En dat was in de 4e minuut. Maar voor de rest heeft hij nog niet al te veel te doen gehad. Nu schiet hij de bal naar voren toe. Maar dan komt de bal bij een speler van Nieuwhoorn. Maar dan is het Thijs Timmers die de bal verovert. En dan is het... dan was het Arjen Ouwendijk die de bal terugspeelde. Huip Overstoot. En die gaat weer terug naar Victor Timmers. En dan mag Victor Timmers mag dan weer wat gaan verzinnen. Nick Oster wordt. En dan zal hij naar Senakai spelen. Inderdaad. En Tjerk Lichtvoet is aangespeeld. Tjerk heeft de bal. En gelijk is het weer Senakai. Senakai richting het 16 meter. Gaat de bal, gaat hij voorzetten. En dan is het... Mat Veerhuis, nee, die kan er net niet bij en dan moet de bal terug. En dan is het buitenspel is er gegeven. Maar dat lijkt me toch, ja, nou ja, goed. De grensrechter staat op één lijn. Wij zitten er vanaf de tribune en wij kunnen dat niet zien. Maar de grensrechter staat op één lijn en die kan het wel zien. Nou, plaatje maar weer, Herman.

0: 2004 alweer. Keen en Bend en Break. Luister naar een extra uitzending van Sportlokaal hier bij Studio Alphen. Met de eerste van een tweeluik tussen ARC en Nieuwenhoorn. En ARC staat voor met 1-0. Maarten Reijnenveld is het doelpunt te maken. En Herman en Peter zijn aanwezig daar op Sportpark Zegersloot.
1: Ja, want we zijn aangekomen in de 21ste minuut. Balbezit voor Nieuwenhoorn. Een paar keer gevaarlijk geweest al hoor, Nieuwenhoorn. Goeie aanval steeds over de zijkant met daar die Akinrin Bola's. Hele snelle jongen, behendige jongen die heel makkelijk passeert. En dan naar binnen trekt richting doel en dan voor gevaar kan zorgen. Maar goed, dat heeft niet geleid tot een doelpunt. Zodat het nog steeds 1-0 is in het voordeel van ARC. Nu wordt de bal rondgespeeld in de verdediging eigenlijk daar zo. John Akwoei probeert die bal naar voren te spelen. Dan is het daar Darbagyan die de bal opvangt. En even naar, op zijkant naar Wijsters. En dan gaat meegekomen speler daar. Oei, dan gaat die bal eens even kijken via de voet van een ARC-speler. Over de achterlijn is het opnieuw een hoekschop daar voor Nieuwenhoorn. En dat was weer een gevaarlijke aanval. Dat was dan eigenlijk dus die nummer 7, de Wuister. De drievoudige doelpuntenmaker tegen Alphense Boys. En die geeft de bal dan mee aan Duarte Vaz Fernandez. Die mee opgekomen is, de verdediger. En die zorgt dan voor gevaar. Of die hoekschop, komt die hoekschop. Weer centraal in het midden. Wordt daar weggekopt daar zo. In ieder geval door ARC. En dan gaat hij opnieuw naar de zijkant toe. Want de afvallende bal is voor Nieuwenhoorn. Kan even niet zien wie die bal heeft. Oh, wordt weggekopt recht in de voeten van Wuister. En die schiet hem recht in handen van doelman Timmers. En zo is het gevaar voor ARC geweken.
2: Ja, dit was gewoon even een beetje warm schieten wat er gedaan werd. Want dat, daar werd hij echt niet warm of koud dan Victor Timmers van deze bal. Wat Veerhuis nu aan de bal. Aan de linkerkant gaat richting het 16 meter. Gaat 16 meter gebied gaat hij in. En dan gaat de bal gaat over de zijlachterlijn. En, ja, en hij geeft een hoekschop. Nou, als het weer net zo'n hoekschop wordt als dat we er straks gezien hebben. Die nam toen Thijs Timmermans en die werd ingekopt door Maarten Reijnenveld. Maar nu is het Thijs Timmermans die de spelers even op een andere manier neerzet. En dan gaat de hoekschop genomen worden. Komt de hoekschop. Dirk Prins die loopt uiteraard met los te gaan. En die wordt aan alle kanten wordt die vastgehouden. En dat is bijna meerdere spelers of zo. De bal gaat over alles en iedereen heen. En dan is het Boyd Baantje die de bal weer in tweede instantie inzet. Maar die bal komt op het dak van het doel. Ja, dat zie je altijd hè, met die hoekschoppen. Het is touw, het is wat trekken en duwen en alles. Ja. En dan denk je van ja, waarom doe je dat nou eigenlijk? Maar ja, dat schijnt modern te zijn. Linkerkant komt een nieuwe horen opzetten. En gelijk er wordt de bal naar voren geschoten. Maar dan is het Huip Oosloot die de bal makkelijk kan pakken. En dan probeerde Maarten Reijnenveld de bal door te spelen naar Arjen Ouwerdijk. Maar dat lukt niet helemaal. Ingooi. Arjen Ouwerdijk heeft de bal. Arjen Ouwerdijk die heeft hem bij Huip Oosloot heeft hij hem nu gebracht. En Huip Oosloot zal ongetwijfeld teruggaan naar zijn keeper of naar Nico Ostervoort. Er zijn twee mogelijkheden. Gaan we naar Nico Ostervoort en dan gaat hij alsnog naar Victor Timmers. En dan is het Senakai hier die de bal nu heeft. Senakai speelt hem naar Thijs Timmers. Thijs, die weer een leuke, goede wedstrijd speelt. En oh, en dat was een mooie paas van Arjen Ouwerdijk richting Mats Veerhuis. Maar dat werd goed gezien. En dan is het Tjerk Lichtvoet die nu de bal heeft. Tjerk Lichtvoet. En dan moet hij zijn voeten tegenzetten. Want de bal die stuit er net weg. Goed gekopt van Dirk Prins naar Senakai. En dan is het Tjerk Lichtvoet die nu de bal heeft. Tjerk Lichtvoet. En dan is het naar Arjen Ouwerdijk. Arjen Ouwerdijk. Die ziet aan de andere kant ziet hij daar een mooi baantje lopen. Die bal wordt over de achterlijn gekopt. Krijgen we een hoekschop voor Nieuwenhoorn. En dat is Mat Veerhuis die die bal gaat nemen.
1: Ja. De vijfde hoekschop inmiddels van ARC in deze wedstrijd. En we zijn aangekomen in de, eens even kijken, 25ste minuut. En ja, met dit weer is er geen drinkpauze nodig. Dus we gaan gewoon door. Er staat wel een stevige wind. Ja. Ja, dat klopt. Gewoon de mond open doen en dan krijg je drinkpauze. Komt die bal. Draait gevaarlijk in. De doelman probeert die bal met zijn vuist te raken. Kennelijk heeft hij hem ook geraakt. Want dat betekent dat er weer een hoekschop wordt genomen. Maar nu aan de andere kant van het veld. En dan gaat hij daar genomen worden. Eens even kijken. En dan eens even zien wie daar nu bij de eerste paal staat. Komt die bal weer achter in de doel. Doelman die knalt hem weg. Oh! En dat is dan daar Maarten Reineveld opnieuw die de bal opvangt en hem in één keer op zijn slof neemt. Rakelings over het doel heen schiet. Want dat was weer een aardige mogelijkheid eigenlijk voor ARC om de voorsprong te vergroten.
2: Ja, dat was zeker een goede kans. En dat was weer uit de hoekschop van Thijs Teumans. En nu was Maarten Reineveld die op een andere positie stond. De bal wordt naar voren toegeschoten bij Nieuwhoorn. En dan wordt die bal wordt gelijk veroverd door de spelers van AC. En is dat Huip Oversloot die dat doet. Met Dirk Prins samen. Dirk Prins en nu naar Huip Oversloot. Die heeft alle ruimte. Hij wordt niet aangevallen. En hij speelt terug naar Victor Timmers. En dat doet hij nadat we hier 26 minuten gespeeld hebben. En Victor die speelt de bal naar voren toe. En Arjan Ouwerijk die gaat niet in de bellen, maar die gaat erachter staan. En dan krijgt hij, alsnog krijgt hij die bal. Oeh, en die probeerde hem mee te geven aan Thijs Timmers. Maar dat ging niet helemaal. En dan mag Nieuwhoorn gaan beginnen. Nieuwhoorn met een nieuwe aanval. Kijken wat ze kunnen doen. Proberen het richting 16 meter gebied. De bal wordt helemaal totaal verkeerd gespeeld. En dan is Thijs Timmers die de bal opgepakt. Die heeft alle ruimte. Die kan gaan kijken wat hij gaat verzinnen met deze bal. En hij gaat terug naar Huip Oversloot. Huip Oversloot naar Dirk Prins. Dirk Prins die zal inschuiven. Nee, hij houdt het nog even. Het tempo houdt hij vast. En dan speelt hij naar

0: Thijs Stummels. Thijs die ziet daar aan de rechterkant een mooi baantje. Dan krijgt hij terug een mooi baantje met Arjan Ouwerijk. En dan is het weer een mooi baantje. En die probeert hij dan Arjan Ouwerijk. Maar dat ging niet, komt hij bij terug bij Thijs Stummels. Thijs Stummels naar Tjerk Lichtvoet. En die speelt helemaal terug naar Nico Ossenvoort. En dan mag Nico Ossenvoort gaan kijken wat hij er weer kan mee gaan doen.
1: Ossenvoort naar Senakai. Senakai even terug naar Derk Prins. Derk Prins heeft alle ruimte om te kijken wat hij met die bal kan doen. Houdt de voet even op de bal. Alle rust eigenlijk. Dus lijkt hem dan opzij te spelen. Nee, hij legt hem even terug naar Timmers. Timmers kijkt ook. Waar kan hij naartoe? Niet dichtbij, dan met een boogballetje naar Ossenvoort toe. Die probeert met een hakje daar zijn medespeler te bereiken. Dat lukt niet. Het is daar Peilman van Nieuwenhoorn die de bal oppikt en hem over de zijlijn speelt. En dan is het een inworp voor RC. Senakai belast zich daarmee. Eens even kijken, waar kan die naartoe? Kan die vooruit? Ja, hij kan vooruit. Naar Timmermans, die krijgt vakkundig een duwtje in zijn rug. En dan via het hoofd van Reineveld wordt de bal doorgespeeld. En dan is het uiteindelijk Nieuwenhoorn op het middenveld dat balbezit krijgt. Peilman daar zo stuurt Wuister weg in de hoek van het veld. Maar die wordt lastig gevallen door Senakai. Kan niet goed bij de bal komen. En Kei speelt de bal dan over de zijlijn. En dat betekent dat het een inworp wordt voor Nieuwenhoorn. Eens even kijken, dat is daar... De nummer 9 of zo van... dat is iemand die gaat zo te zien die bal droog maken en dan een verre inworp nemen. En dat is altijd een gevaarlijk wapen natuurlijk als je die verre inworp neemt. Dat is net als een hoekschop, komt die bal. Inderdaad, vrij ver bij de eerste paal wordt daar in eerste instantie weggekopt. En dan is het ARC de afvallende bal niet kan pakken. Dat is dan ligt er iemand van ARC in het strafschopgebied. Komt die bal voor het doel? Is het Prins die de bal over de achterlijn schiet? En dan ligt er dus inderdaad een speler van ARC op de grond die aan zijn hoofd geraakt is. En ik denk dat het Senakai is. En dan ligt de wedstrijd even stil. En dat geeft jullie de mogelijkheid om weer een muziekje te maken.

0: Pijlman te bereiken. Dat is, eens even kijken, Sam Pijlman die verspeelt daar de bal. Maar dan wordt hij toch nog in tweede instantie opgevangen daar zo door Nabachian. Nabachian, een goede middenvelder is dat. En die speelt hem opzij naar Wuister. Wuister heeft een mannetje voor zich. Dat is dan nu Evan Schens. Moet die bal toch terug spelen en dan gaat hij helemaal breed naar de andere kant toe. En daar is het Akinerin Bola die de bal nu inbrengt in het 16 meter gebied. Maar die kopbal die is heel zwak, heel matig. En dat is een hele simpele bal voor Timmers om die bal op te rapen. En dan met een verre trap naar voren toe proberen daar weer tempo te brengen in de aanval.
1: Die kopbal die had jij zelfs nog gehouden, Herman. Maar dit was, dat was krachteloos was die. Tijn Stemmans met Maarten Reineveld. Die jongens kennen elkaar natuurlijk al heel lang. En die vinden elkaar ook blindelings. Nick Ossevoort terug naar Victor Timmers. En dan wordt het spel weer eventjes, gaat even mak aan. Om toch weer alles weer goed op een rijtje te zetten. Evel Schens, ja, die jongen die moet natuurlijk toch zo weer even Senna Kei moeten zien te vervangen. Ja, die heeft nog heel kort warm kunnen lopen. En dan moet hij gelijk aan de bak. Oeh, dat is zonde. Dat was heel goed gezien, want daar was Boy Baantje die daar diep ging. Maar dat was Arjen Ouwerijk, die probeerde hem te bereiken, maar dat lukte niet. Dan gaat hier Nieuwhoren weer beginnen. En die zijn vaak heel snel, hoor. Zijn ze van uit achteraan zijn ze met een mum van tijd, met een 3-4 schakels, zijn ze voor. Nu ook weer. En dan aan de linkerkant gaan ze beginnen. Maar nu moeten ze ook terug. En dan moeten ze zelf weer helemaal terug naar hun laatste man. Hij kijkt. En dan speelt hij de bal achter zijn eigen man. En dat is. Even kijken wie dat was. Dat was Tom Klein die dat deed. Die staat achterin. Die daar de boel een beetje moet bewaken. Maar die speelt die bal toch niet helemaal lekker. Wordt de bal naar voren toe gespeeld. En dan is het, en dan wordt er natuurlijk uiteraard geappelleerd. En dat is logisch natuurlijk. De mensen van Nieuwhoren die appelleren logisch. Dat had andersom altijd precies hetzelfde geweest. Arjen Ouwendijk probeerde de bal terug te koppen naar Maarten Reineveld. Maar dat ging niet helemaal goed. En dan is het toch weer Nieuwhoren die de bal heeft. En Remco Tijdenburg brullen van denk om het middenveld, denk om het middenveld. Ja, inderdaad, want daar ligt ook het sterke punt van Nieuwhoren.
0: Ja, het is nu ter hoogte van de hoekvlag een inworp voor Nieuwenhoorn. Dat is Akinerin Bola die zich daarmee gaat belasten. Ja, ze hebben een paar hele goede voetballers hoor rondlopen daar in Nieuwenhoorn. Die heel makkelijk een mannetje kunnen passeren. En met snelheid dat ook kunnen doen. En het is niet Akinerin Bola die de inworp gaat nemen. Dat gaat een medespeler van hem doen. En eens even kijken, John Akwoei is dat. Maar daar zit dan, eens even zien, heel goed een ARC-speler tussen die de bal onmiddellijk naar voren speelt om daar Veerhuis te bereiken. Maar die kan er niet bij komen. En dan is het een terugspeelbal uiteindelijk van Nieuwenhoorn naar de eigen doelman Kenen toe. Die de bal dan weer mee kan geven aan zijn verdediging. En daar plooit ARC helemaal zich terug. Weer in een 5-4-1 opstelling om de tegenstander te ontregelen. Bal breed, helemaal breed naar de zijkant naar Duarte Vaz. Die daar vrij rondliep eigenlijk. En dan is het de cameraman van Alverse Boys die eens even kijken niet meedoet, maar wel het zicht belemmert van Studio Alphen natuurlijk. En eens even zien. En dan zie ik ook dat er een wissel gaat komen, kennelijk, bij Nieuwenhoorn. Want er staat iemand klaar aan de zijkant. En dat is, eens even zien, Kayo Renwarin. Die gaat in het veld komen. En dan is even te zien wie er dan uitgaat. Ik eens even kijken. Oh, dat is kennelijk Pijlman, de nummer 8, die het veld gaat verlaten. Die is die gaat overleggen met zijn trainer. Het is de spits die het is, Bradley Peek, die het veld gaat verlaten. De nummer 9, als ik het goed heb gezien. En ja, de nummer 9, Bradley Peek is eruit. Maar het is inmiddels nog een hoekschop voor Nieuwenhoorn natuurlijk. En eens even kijken, dat is ook alweer de vijfde. En kijken of die gevaarlijk kan worden. Een hoge bal komt daar bij de eerste paal terecht. Wordt daar weggekopt. En dan is het wel weer de afvallende bal voor Nieuwenhoorn. Gaat opnieuw naar de hoekschopnemer. Die trekt de bal voor. En dan is met een peren om die bal weg

0: te krijgen. En die bal die wordt nog wel in het veld gehouden. En dan is het een X. Een vrij veld voor Thijs Timmermans. Thijs, maar er is niemand voor. Hij moet hem breed leggen. En dan gaat hij aan de zijkant naar Boyd Baatje. Die heel snel meegaat aan de zijkant. Wordt daar wel lastig van. Hij trekt de bal prima naar binnen toe voor Timmermans. En oh, jammer. Net eventjes achter Reineveld. Waardoor het tempo in de aanval even stokt. Boyd Baatje is stel balbezit. Wordt die bal wel weer voorgetrokken, kan Reineveld niet goed met zijn hoofd erbij. En dan is het een peer van de Nieuwenhoornse schoen om die bal weg te krijgen. Maar het is, eens even kijken, Oversloot die daar de bal opvangt. En dan is het Schens die probeert daar zijn voorwaarts te bereiken. Dat lukt niet helemaal, maar het is een duellen. Op de helft van Nieuwenhoorn. Kijken of... je zou bijna zeggen van... daar kan Ouwerdijk bij komen. Dat lukt niet dan een tackle van Schens om die bal te pakken. Timmermans met een boogballetje probeert hij daar zijn voorwaartse te bereiken. Die kan er niet bij komen. Wordt de bal weggeschoten daar. Maar Reineveld staat op de goede plek om die bal op te vangen. En dan is het een Ouwerdijk. En dan gaat hij naar Veerman toe. Oh, Veerhuis die schiet. Schot wordt geblokkeerd. Oh! Daar wordt een overtreding gemaakt. Maar goed, de scheidsrechter heeft al gefloten voor een hoekschop.
1: Het is Veerhuis die daar de hoekschop geforceerd heeft. En een dot van een kans voor Thijs Timmermans. Waarom die niet schiet, dat weet ik ook niet. Maar hij had alle ruimte had hij om te schieten. Maar hij liet dat... Maar hij gaat nu wel de hoekschop nemen. Maar de scheidsrechter die zegt van jongens, nou moeten ze een keertje ophouden met het gedoe daar in het strafschopgebied. Want het is elke keer dat trekken in de deur. Ik heb het nu onderhand heb ik het wel gezien. En laat hij daar maar een keertje tegen optreden. Komt de bal van Thijs Timmermans, de hoekschop. En die gaat naar Arjen Ouwendijk. En dan komt hij in tweede instantie terug bij Thijs Timmermans. En weer terug bij Arjen Ouwendijk. Moet die bal volgewacht worden. Komt de bal, komt voor. Maar die bal die werd laag afvoren gebracht. Ja, en dat is toch zonde. Want dit zijn toch wel eigenlijk best wel kansen die je creëert. En hij had net had hij ook al een dot van de kansen. Maar goed. Laten we in de 40ste minuut laten we even een plaatje draaien, Herman.

0: Ja, wat een feeling. Alex Gaudino en Kelly Rowland. De eerste helft zit er bijna op Sportpark C. Gesloten wedstrijd ARC Nieuwenhoorn 1-0. Herman Scholte, Peter Vaassen.
1: Ja, we zitten in de 44e minuut. De paraplu's die zijn allemaal weer open gegaan, want het is weer gaan regenen hier zo. Timmers is in balbezit, de doelman van de ARC. Probeert daar met een verre paas naar Timmermans te bereiken, maar die bal is te hoog en die schiet helemaal door naar de doelman van Nieuwenhoorn. Nou, ze geeft hem mee aan zijn verdediger. Dan op het middenveld komt hij terecht daar zo bij Leerdam. Leerdam kijkt even, draait om zijn as en zegt, geeft hem dan weer terug aan de verdediger. Die gaat nu naar de zijkant toe. Eens even kijken. De ARC staat weer in zijn vaste opstelling. 5-4-1 daar zo. En dan blijft die bal een beetje rondgaan in de verdediging van Nieuwenhoorn. Want de snelheid is, omdat die verdediging zo staat, is het niet mogelijk om ineens snel eruit te komen. Maar toch gaat de bal nu wel het 16 meter gebied in daar zo. Het is daar de meegenomen verdediger Duarte Vaz Fernandez die de bal inbrengt. Maar dan raakt hij hem kwijt en dan is het daar zo. Eens even kijken, kan ARC daar een snelle? Nee, dat is een foute paas van Evans Gens. Die probeert daar de ruimte te scheppen, maar daar loopt niemand. En dan is het Nieuwenhoorn wat kan overnemen. En er zal ongetwijfeld een minuutje bijkomen, want er is natuurlijk een blessurebehandeling geweest van Senakai. En we zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd van deze eerste helft.
2: Ja, en het is Nieuwenhoorn dat nog probeert wat te forceren natuurlijk voor de rust. Want die zouden dat natuurlijk wel lekker vinden als ze er nog even eentje in zouden kunnen prikken voor de rust. Maar dat zijn de mensen hier van uit Alphen. Die proberen dat natuurlijk in alle macht tegen te doen. Nou, en we hoorden het al, dat Remco die lopen steeds te brullen hoger. Ja, die willen natuurlijk dat er eerder wordt aangevallen. En dan wordt de bal voorgeschoten. En dan komt de bal, bij Victor Timmers in zijn handen. En die gooit de bal naar Maarten Rijneveld. Maarten Rijneveld komt bij Boyd Baartje. Boyd Baartje aan de rechterkant. Spelen wel naar Arjen Ouwerijk. Die een zwervende taak heeft. En die dat goed doet. En benieuwd hoe lang die dat vol kan houden natuurlijk. Hè? Want dat is best wel vrij zwaar. En die speelt er nu naar Matvera. Ah, maar Matvera die kan de bal niet vasthouden. En die bal springt van zijn voet. En dan komt de bal bij een speler van de Nieuwenhoorn. En die gaan ze beginnen met een nieuwe aanval. En de scheidsrechter, ja, hoe lang zal die dan doorgaan? Want inmiddels zitten we al in minuut 46. Dus, maar net wat Herman al zei, we hebben een minuutje, zal er wel weer bij komen. En misschien wel 2 minuten, want hij heeft natuurlijk door een blessurebehandeling en door een wissel krijg je altijd even wat minuten erbij. En nu is het achterin, terwijl de regen langzamerhand weer een beetje naar beneden valt. Gaan de spelers van Nieuwenhoorn beginnen aan een nieuwe aanval. En is het goed werk goed geblokt van de mensen van ARC. Maar de boy Baartje die schiet de bal te snel naar voren. En dan komt de bal bij de keeper van Nieuwenhoorn. En die speelt de bal gelijk weer naar zijn voorwaartse. Ja, want Nieuwenhoorn die treust niet. Die gaat gelijk de aanval zoeken. Evel Schens die kan nog net bij de bal. En dan krijgt hij hulp van Thijs Timmermans. En Thijs Timmermans, en dan is het Maarten Rijneveld die de bal niet goed aanspeelt. En dan mag Evel Schens gaan ingooien voor een nieuwe ingooi.
1: Ja, de scheidsrechter keek al even op zijn klokje en laat nog eventjes doorspelen. Roept nu ook gooien naar Schens. Want het moet niet te lang duren natuurlijk. Gooi die bal dan maar Schens. En die gooit hem inderdaad richting Rijneveld. Maar die kan er niet bij komen. En dan is het toch Nieuwenhoorn wat de bal wel even terug moet spelen. En dan is daar het fluitsignaal van de scheidsrechter. En gaan we rusten hier met een 1-0 voorsprong voor ARC.
3: Meeleven met je favoriete sportclub. Waar je ook bent.
4: Studio Alphen.nl.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. En daarvoor de Police met Roxanne. U luistert naar een extra uitzending van Sportlokaal. Het is rust bij de wedstrijd tussen ARC en Nieuwhoorn. Het staat 1-0. Doelpunt was van Maarten Rijnenveld. En vanaf de komende dagen is de samenvatting van deze wedstrijd ook zien via ons tv-kanaal en YouTube. Dan worden er zijn ook beelden geschoten van die wedstrijd en die worden dan beschikbaar gesteld. En dan komende zaterdag een regulier sportprogramma. Dan hebben wij natuurlijk aandacht voor de return van de wedstrijd. Dus Nieuwhoorn tegen ARC. Dan zou ook Herman Scholt aanwezig zijn daar in Nieuwhoorn. En andere wedstrijden die we live op de radio brengen zijn Haaswoudse Boys tegen CVC Reeuwijk. De Haaswoudse Boys kunnen dan eventueel promoveren naar de vierde klasse. En dan wordt gespeeld op de locatie van Floriant in Boskoop. Kees van Leeuwen is daar de verslaggever van dienst. En we volgen ook Lekkerkerk tegen Bernardus. Dat wordt gespeeld in Waddinxveen bij Bifair. Hans Jacquet, die is bij die wedstrijd. En Bernardus kan dan promoveren naar de vierde klasse. En op televisie volgen wij dan de wedstrijden Koudekerk-Vredenburg. Koudekerk moet in Leiden, waar die wedstrijd gespeeld wordt, hopelijk winnen van Vredenburg om de derde klasse te behouden. Dat geldt ook voor B68. Die spelen tegen Concordia uit Delft in Noodorp. Op neutraal terrein dus ook. En ook die wedstrijd is die op ons tv-kanaal vanaf maandag. En ook BSC speelt dus om lijfbehoud in die derde klasse. Kortom, genoeg sport de komende dagen hier bij Sportlokaal en Studio Alphen. We gaan luisteren naar het nieuws van 9 uur. En zijn erbij weer terug bij de tweede helft van de wedstrijd tussen ARC en Nieuwenhoorn.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
4: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
3: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de

0: Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Welkom terug bij Sportlokaal, hier bij Studio Alphen, aflevering 1822. We zijn bij je tot 10 uur met een extra uitzending. De wedstrijd ARC tegen Nieuwenhoorn, het allemaal voor een plekje in die vierde divisie. Vandaag de eerste wedstrijd, komende zaterdag de return in Hellevoetsluis, schuine scheep Nieuwenhoorn. Het is rust bij die wedstrijd, staat 1-0 voor ARC.

0: Total Touch en Touch Me There. Er wordt ook gevoetbald in de Rotterdamse Kuip. Vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Algerije. Heeft nog geen doelpunten gemist. Het staat nog 0-0. Er worden daar inmiddels meer dan 20 minuten gevoetbald. Tweede helft. Inmiddels begonnen. Vraagteken op Sportpark Zegersloot. Ja. Herman Peter.
1: Ja, tweede helft. We zijn net begonnen. Wij beginnen ook allebei tegelijkertijd. En ARC is met één wissel begonnen. Bas Bolder is in het veld gekomen voor Arjen Ouwedijk. We weten niet of Ouwedijk geblesseerd is. Hij wordt meestal rond de 60ste minuut vervangen. Maar het schijnt dat hij vader is geworden. En dan wil er wel eens wat aan de nachtrust ontbreken. Maar goed, afgezien daarvan. De wedstrijd is gewoon weer begonnen. En het is Nieuwenhoorn wat balbezit heeft, wat opbouwt vanuit de verdediging. Daar hebben ze ook een wissel doorgevoerd. Ik zie dat daar, eens even kijken, Justin Tolens in het veld is gekomen. Maar ik kan zo gauw niet zien wie er dan uit is gegaan. En ik zie, dat is de nummer 9. Nee, nummer 8. En we gaan gewoon kijken wat er verder gebeurt. Het is een doeltrap nu daar voor ARC. En die wordt even aangegeven. En dan is het Timmers verre trap naar voren toe. En eens even kijken, komt op het voetje van een speler. Maar dan is het Bas Bolder die daar de bal meegeeft aan Veerhuis. Veerhuis in het 16 meter gebied schiet op het doel, recht op de doelman af. Wel heel vanuit een moeilijke hoek vanaf de zijkant. En dan is het Nieuwenhoorn wat daar via Tjenakoui makkelijk uit kan komen. En dan is het wel een verkeerde opvangbal in het middenveld. En is het opnieuw ARC wat via Bas Bolder nu balbezit heeft. Thijs Timmermans daar zo met Bas Bolder weer. Die speelt de bal even niet helemaal goed. En dan gaat de bal over de achterlijn of over de zijlijn heen. En dan is het een inworp voor Nieuwenhoorn.
2: Ja, dat was echt een hele goede kans, dat voor Malt Veerhuis. Maar hij werd een beetje te ver naar de zijkant gedreven. Goed, Nieuwenhoorn terug naar de keeper van hun. En de keeper, dat is Nigel Kielman. Kenen, en die volgend jaar naar Barendrecht toe gaat, hoorden we net. Die heeft de bal naar een van zijn achterwaarts gespeeld. En Leerdam, hier, die komt nu aan de bal. En dan is het glijbal diep gespeeld. Oh, en dan miste Derek Prins. Maar dan is het ook daar de nummer 8 van hun. En dat is Pijlman. Die schrok waarschijnlijk van die kans. Want dat had hij niet verwacht. En dan loopt Derek wel te gebaren natuurlijk. Maar Derek had zelf gewoon die bal aan moeten spelen natuurlijk. Maar hij miste die bal totaal. Nou, achterbal krijgen we nu. En dat is het gebruikelijke ritueel natuurlijk. En dan is het Derek, die hebben gespeeld naar Victor Timmers. En dan Victor Timmers naar Maarten Rijneveld. En dan wordt die bal weer doorgespeeld. En Evan Schens speelde door naar Malt Veerhuis. En Malt Veerhuis gaat de bal voorzetten. Maar dan wordt hij op de borst teruggespeeld naar de keeper. En zo is de kans voor ARC is weer voorbij. En direct gaat de bal weer naar voren toe. En Nick Ossevoort die gaat het duel aan. En die wint dat duel. En dan de speler die van Nieuwenhoorn die gaat nog even door. En dan blesseert hij zichzelf. En daar zal nu even blessurebehandeling komen. En tijd voor een plaatje voor jullie.

0: Madonna en Papa Don't Preach. Het is 9:15 geweest, tweede helft. Inmiddels in volle gang de wedstrijd ARC tegen Nieuwenhoorn. Met nog steeds die 1-0 op het scorebord. Doelpunt was in de eerste helft van Maarten Reineveld. Ja, en Herman, wat denk je, eerder de 1-1 of de 2-0?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen in deze wedstrijd, hoor. Het is in ieder geval nog 1-0, dus dat is voor ARC nog een positief teken. Maar het is Nieuwenhoorn wat nu weer de aanval zoekt. Zitten in de 53ste minuut inmiddels daar de invaller. Die draait om zijn mannetje heen. En dan proberen ze daar die bal in het 16 meter gebied te krijgen. Moet die naar opzij. Maar dan gaat hij via de scheidsrechter, komt hij bij ARC-speler terecht. En ja, dat is niet de bedoeling. Dan wordt het een scheidsrechterbal. En dan is het daar Akinderin Bola die de bal krijgt van de scheidsrechter. Moet de bal toch even terug, maar die speelt hem finaal langs zijn eigen medespeler heen. Die moet hard rennen om de bal nog binnen te houden. Maar goed, in ieder geval is het balbezit weer voor Leerdam. En die speelt hem breed naar de andere kant toe. Naar de verdediger daar zo van Nieuwenhoorn. Even kijken, ze blijven nu eventjes heen en weer spelen in de verdediging. Want ja, weer die 5-4-1 opstelling van ARC is moeilijk om daar doorheen te spelen. Dat is ook de bedoeling natuurlijk van dit systeem. Maar nu gaat die verdediger dan toch aan de haal met de bal. Maar moet die bal toch weer terug helemaal naar achteren, naar de doelman. Die dan de bal naar de zijkant toespeelt. En dan zou die via de zijkant opnieuw richting 16 meter gebied gebracht moeten worden. Het is Nieuwenhoorn wat nog steeds die bal rondspeelt. Een beetje op het middenveld eigenlijk. Daar niet veel op schiet. Zet John Akui die daar een aanval gaat opzetten. Samen met Akinderin Bola. Maar dan is het balverlies daar. Zo kan ARC overnemen. En is het daar met Veerhuis. Geeft die bal. Ho, dat is Oversloot die een

0: tikje krijgt en een gele kaart voor de nummer 14 van Nieuwenhoorn. Dat is Christian Bastian, uitstekende middenvelder,
1: die gele kaart krijgt. En Thijs Steumans mag deze vrije bal mag die gaan nemen. Ja, dat was Huip Oversloot. We hadden het in de rust erover. We missen eigenlijk een beetje die rustjes van Huip Oversloot langs de zijkant. En dat was hij net mee bezig. En waarschijnlijk weten ze dat bij Nieuwenhoorn ook. Want hij werd daar onreglementair daar tegengehouden. Wat de tegenstander en de gele kaart opleverde. De bal wordt diep gespeeld. En dan is het Thijs Steumans die erachter gaat. Thijs Steumans. En dan via de speler van Nieuwenhoorn gaat die bal... Over de zijlijn. En dan wordt die bal snel ingenomen. En dan, ja. Dat is ook, niet al te makkelijk voor Maarten Reijnen. Want die bal die viel en dan moet je hem gelijk in één en zo kunnen nemen. Maar dat was een beetje te moeilijk. Die bal moet je kunnen drukken. Maar nee, dat ging helaas niet goed. En die bal gaat dan, ging over het doel heen van de keeper van Nieuwenhoorn. Achterbal. Inmiddels is die genomen. En dat neemt heel veel risico. En dat deed hij al heel goed uitspelen. Want het was Matt Veerhuis die erachter op zat te jagen. En dat deed hij heel erg goed. Dan moet je toch echt heel veel zelfvertrouwen moet je hebben. Komt Nieuwenhoorn. De bal wordt probeerd breed te zetten, maar dat gaat niet. En dan wordt die bal wordt geblokt en dan gaat Nieuwenhoorn en gaat verder met een nieuwe aanval. En kijken wie dat kan doen. Nou, het is hier Leerdam. En je speelt de bal naar de zijkant. Maar die kan niet goed terug, omdat AC gewoon goed staat. En daar is moeilijk door die verdediging heen te spelen. Goed, doe maar even een plaatje, Herman.

0: Dua Lipa, don't start now. Nou, ik heb nieuws voor, we zijn al begonnen. Wat zeg ik, dik in de tweede helft. De wedstrijd ARC Nieuwenhoorn nog steeds 1-0. Herman Scholten en Peter Vaas aanwezig op Sportpark Zegersloot.
1: Waar we nog een half uurtje hebben te spelen in deze wedstrijd. Waar Nieuwenhoorn toch ogenschijnlijk een beetje het initiatief naar zich toe trekt eigenlijk in deze wedstrijd. Waar het ARC toch moeite heeft om een goede aanval nog weer op te bouwen. Want paasjes mislukken toch regelmatig. En nu weer een paas van, eens even kijken daar, Leerdam. Die probeert dan met een scherpe paas zijn mannetje te lanceren. Maar die bal die is veel te hard. Daar kan die aanvaller Akin Rimbola helemaal niet bij van Nieuwenhoorn. Maar goed... Het was een goede poging in ieder geval. Inworp natuurlijk op het hoofd van Bas Bolder terechtgekomen. Moet er nog zelf achteraan, dan zit er een voetje tussen. Want dat is toch te veel afwachten natuurlijk. Twee spelers van ARC kijken naar de bal en steken geen voet uit. En dan is de derde voet, die gaat er vandoor met de bal. En dat is de man van Nieuwenhoorn. En dan is het wel een vrije trap nu inmiddels voor Derk Prins. Die kijkt waar kan ik met die bal naartoe. Even breed naar Nico Ossenvoort. Ossenvoort in balbezit. Kan die naar voren toe? Nee, terug naar Prins. Lukt ook niet. Speelt hem naar de zijkant. Pardoes over de zijlijn. Want hij kijkt gewoon niet even waar Schens staat. En dan speel je de bal zomaar eigenlijk zinloos over de zijlijn. Het gaat even niet echt helemaal goed met ARC, Peter.
2: Nee, inderdaad. Het is, het kan ook de verdienste zijn natuurlijk van Nieuwenhoorn, hè, die dat gewoon doet. En er zal toch even iemand op moeten staan bij ARC om de boel weer een beetje op de rails te krijgen. Nieuwenhoorn. En Nieuwenhoorn merkt natuurlijk zelf ook wel dat het bij ARC even een beetje tegen zit. Nou, dan wordt de bal diep gespeeld. Maar die bal die gaat gelukkig aan alles en iedereen naar voorbij. En dan krijgen we een achterbal van Victor Timmers. Ja, het is ARC wat een beetje naar achteren toe loopt. Die laat de initiatief laten ze over aan Nieuwenhoorn. En of ze dat daar bewust doen of niet, dat weten we natuurlijk niet. Maar het wordt er niet beter op voor de mensen van de ARC. Achterbal is genomen met Victor Timmers en Derk Prins. Derk speelt de bal naar voren. Komt hij bij Bas Bolder. Bas Bolder, maar die kan de bal niet vasthouden. En is gelijk in Nieuwenhoorn wat de bal pakt. En dat zien we heel vaak. De tweede bal, dat hij steeds vaker dat hij voor Nieuwenhoorn is. In plaats voor de ARC. En nu komt hier Nieuwenhoorn opzetten. En die kijken, die vinden er elke keer weer de vrije man. Maar die bal die wordt veel te hard ingespeeld. En die bal kan hij niet aannemen. Tot geluk van ARC. En dan mag ARC een ingooi gaan nemen.
1: Ja, dat is inderdaad lastig. ARC heeft die tweede bal vaak niet meer. En dan leg je het initiatief eigenlijk neer bij de tegenstander. Maar goed, de inworp is inmiddels genomen. Nou, maar heel slecht eigenlijk gegaan. Het is Pijlman die daar helemaal vrij komt. Trekt die bal voor het doel. Maar daar staat uiteindelijk voorbij de tweede paal niemand. Maar dan is er toch weer Nieuwenhoorn wat die bal daarop pikt. En ARC achter de feiten aanloopt. Opnieuw daar op de rand van het 16 meter gebied. Wordt die bal vrijgespeeld. Nu kan die voor het doel getrokken worden. Gebeurt ook. Maar daar is doelman Timmers die de bal uit de lucht plukt. En dan is het gevaar geweken voor ARC. ARC moet zich herpakken in deze tweede helft. Want het loopt een beetje, zoals ik al zei, achter de feiten aan op dit ogenblik. Opnieuw die bal van Timmers recht naar de tegenstander toe. Dan is het wel daar. Even kijken, Schens. Nee, het is Veerhuis. Die probeert door te zetten. Maar de bal wordt over de zijlijn gespeeld door Nieuwenhoorn. Terwijl... Ja, de regen eigenlijk met bakken uit de hemel valt op dit ogenblik. Het is echt een heel nat weer, dat mogen we wel zeggen. Maar de inworp is voor ARC.
2: Ja, het veld wordt dus op deze manier gratis gesproeid. En nu Matt Veerhuis en die moet schieten en die schiet. Maar die bal die gaat heel ver gaat die over. En die bal zal er een heel tijdje gezocht moeten worden. Ja, hij maakte zich heel erg goed vrij. En dan kreeg hij een schietkans. Maar de bal stuit er iets op. En ja, met dit weer natuurlijk. En dat bakken, en net wat Herman zegt, het water valt met bakken naar beneden. En op zich is dat niet erg als het tijdens de wedstrijd is. Want dan kunnen wij zo meteen droog naar huis toe. Maar dat weet ik niet of dat gebeurt. Of dat het spel gaat hierdoor het beter wordt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval voor Nieuwenhoorn nu even niet. Want het is nu ARC wat het initiatief neemt. En dan is het toch weer is AAC de bal snel kwijt. En is het weer een nieuwe oren wat de bal heeft. De bal gaat over de zijlijn. En dan krijgen we een ingooi voor AAC. En dat zal Schens zal die gaan nemen. Kijk naar Lichtenvoet. Tjerk Lichtenvoet zegt van, ga je bij mij die bal. Maar Ivo Schens zegt, ik ga de Ipswich nog een paar stapjes naar voren. En dat doet hij nu. En dan komt die bal uiteindelijk bij. Thijs Timmermans, komt die daar? Nee, die komt er niet bij. En dan wordt die bal wordt ver weggeschopt. Een hoogte de lucht in. En op goed geluk dat hij bij een speler terechtkomt. Nou, Herman, ik weet niet of jij misschien een plaatje klaar hebt staan.

0: Dan snel terug naar Sportpark Zee. Gesloten strafschop bij die wedstrijd.
1: Ja, het is een strafschop hier bij AAC. Het is een hensbal. Ik kon niet even niet zo gauw zien van wie het is. Maar het is een penalty voor Nieuwhoorn. In tweede instantie werd hij niet gegeven. Ter wijn van de heren lang. En toen werd hij wel gegeven. En nu is het... wat gaat nou die man die van op de bank doen bij Nieuwhoorn? Die gaat een bal halen. Die vond dat het te lang duurde. Dus die ging de bal ging die halen. Nou ja. En krijgen we ook bij AC krijgen we nog een wissel. Maar eerst gaan we de strafschop nemen. En wie gaat er achter de bal staan? Dat is nummer 10. Zie ik dat goed? Dus even Frank de Recht. De captain, ja, die gaat achter de bal staan. Nou, Victor Timmers wordt natuurlijk tegen hem verteld van je mag niet te vroeg bewegen. Hè. Van de week is dat elders, is dat gebeurd. Waardoor zelfs een hele strafschopserie over een nieuw genomen moet worden. Maar Frank Terecht, die staat oog in oog met Victor Timmers. Komt de bal. En ja, om heel goed ingeschoten. En het is, als de mensen erin gaan zitten, weten welk minuut. Het is in de 69e minuut, is het hier 1-1 geworden door die strafschop. En er wordt gelijk gejuicht. Maar goed, AC heeft nog wel even de tijd om dit zelf ook wat aan te doen.
2: Ja, AC roept het een beetje over zichzelf af natuurlijk. Door achterover te blijven hangen. En eigenlijk niet meer naar voren te spelen. En ja, je zult dus wat anders moeten gaan doen. Er komt een invaller bij AC in het veld. Eens even kijken, wie is dat? Loet Meijer, die gaat ingebracht worden. En dan is het dus 1-1. En dat is geen gunstige uitslag. Dat kan ik u verzekeren.

0: verzekeren. Want dat was bij Alvers & Boys ook de uitslag. Reineveld gaat het veld verlaten voor ARC. En Loet Meijer komt er dan in. Dat is een extra aanvaller eigenlijk. Ander type speler dan Reineveld. Het is heel duidelijk. Maar ja, ARC zal echt zich moeten herpakken. Op een andere manier de wedstrijd moeten gaan aanpakken. En ja, het is 1-1. En dat is tot volle tevredenheid, denk ik, van Nieuwenhoorn. Want die zijn daar natuurlijk heel blij mee. Nou, komt die bal voor het doel. Is daar de bal naar de zijkant toe naar Boyd Baatje. Boyd Baatje probeert de bal voor het doel te krijgen. De bal wordt geblokt. En dan is het een inworp voor ARC. Even kijken, wie gaat... dat is niet Boyd Baatje. Dat was... eens even kijken, dat is... ja, het is wel Boyd Baatje die die bal neemt. En dan is het daar... Timmermans die probeert zichzelf vrij te spelen daar in de kleine ruimte. Maar daar zit een mannetje tussen van Nieuwenhoorn. En Nieuwenhoorn kan er dan weer snel uitkomen. Daar, dat is hun speltype natuurlijk. Maar dat lukt niet helemaal. Want het is daar Tjerk Lichtvoet die daar de bal verovert. En dan, oh, met de benen naar voren toe. Waarom fluit hij nou? Want het is een gele kaart. Oh, vasthouden. Want dat was Timmermans die werd vastgehouden. En ja, je had kunnen doorspelen, want er was er misschien wel een kans uitgekomen. Maar goed, het is in ieder geval een gele kaart voor een Nieuwenhoorn-speler.
1: Ja, en dat was Thijs Timmermans die werd vastgehouden. En de scheidsrechter die stond er dichtbij en die zei gelijk van... Hup, jij krijgt een gele prent van mij tegen de speler van Nieuwenhoorn. Vrije trap is inmiddels genomen. Nick Ostervoort gaat de bal inbrengen. Inderdaad, de bal wordt ingebracht. En dan gaat die bal bij, wordt hij teruggekopt door Loet Meijer. En dan komt hij bij Boyd Baatje. Boyd Baatje moet die bal erin gaan zetten. En die gaat de bal inzetten. Komt hij bij Huip Oversloot. Huip Oversloot naar de Boyd Baatje. De bal wordt weer ingebracht. Wordt weer voorgebracht. Maar dan gaat hij over alles en iedereen heen. En dan fluit de scheidsrechter af, omdat er een hoofdblessure is. Ja, en dan wordt het spel wordt dan stilgelegd. Ja. We weten dat, hoe dat gaat. Dus ja, maar de speler die staat weer. En hij kan ook gedacht hebben van, hé, dat kan wel eens gevaarlijk worden. Dus laat ik naar mijn hoofd wijzen. Ik heb af en toe het idee dat dat af en toe eens gedaan wordt. Remco Tuinenburg overlegt even met Thijs Timmermans, wat gaan we nu doen? Dat wordt zonder dat hij papiertje krijgt, wordt het in zijn oren gefluisterd. En dan gaat Nieuwenhoorn beginnen met een nieuwe aanval.
0: Nieuwenhoorn speelt even in het eigen 16 meter gebied. De bal breed heen en weer. En kan dan nu de bal naar voren spelen. Waar ARC zich weer helemaal terugplooit op de eigen helft. In de richting van het eigen 16 meter gebied. En dan is het aan de zijkant Hakim Ribola die aangespeeld wordt. Moet de bal terugspelen, want wordt op de huid gezeten daar zo. Is het Renwarin die de bal in de verdediging weer even naar de andere kant toe speelt. Naar Tolens. Tolens weer terug naar Renwarin. En die speelt hem dan weer even naar Leerdam. En zo spelen die drie mannen achterin elkaar de bal toe. Die 1-1 stand is wat betreft Nieuwenhoorn prima. En ja, die bal die blijft dus nu tussen die drie spelers achterin rondgespeeld te worden. Niemand van ARC stapt in. Ze laten zich niet verleiden om in te stappen. Want dan heb je een hele snelle tegenstoot. Nu komt die tegenstoot wel aan de zijkant. En gaat die bal over de zijlijn via een ARC-verdediger. Dat was volgens mij Lichtvoet. Nee, het was Nick Ossevoort die de bal over de zijlijn speelt. Maar het is wel weer een inboy natuurlijk voor Nieuwenhoorn. En opnieuw balbezit voor Nieuwenhoorn. Dat in de tweede helft heel duidelijk veel meer balbezit heeft dan ARC. Ik ben benieuwd of ARC het systeem iets gaat aanpassen. Want je zou eigenlijk een man meer naar het middenveld moeten gaan sturen. Maar goed, we zien het wel. De inworp wordt genomen. Komt op het hoofd terecht van een ARC-speler. Dan is het daar Timmermans. Ja, wordt weer te val gebracht. En dan is het, ja, Timmermans krijgt een duwtje. De bal gaat over de zijlijn. Inworp voor Nieuwenhoorn. Nieuwenhoorn weer natuurlijk naar voren toe op de helft van de ARC. Weer naar de zijkant. Akin Rebola heeft de bal. Die zat tussen twee man in. Daar komt hij niet voorbij. Maar dan moet die bal wel snel weg. En ja, dat is dan weer zo'n bal die in de ruimte wordt geschoten waar niemand van de ARC staat. Omdat ze allemaal terugplooien. Dus je kunt de bal eigenlijk niet met goed fatsoen naar voren spelen. Want er staat helemaal niemand. Dat is het, ja, het systeem van ARC wat eigenlijk niet voldoet op deze manier. Balbezit opnieuw voor Nieuwenhoorn. Ze blijven in balbezit. Proberen daar breed te spelen naar de andere kant toe. Wordt de bal weggewerkt. Is het daar Timmermans die de bal probeert door te koppen. Dan is het Lichtvoet die de bal verliest. Dan is het...

Luukmeijer. Luukmeijer. En dan met Tjerk Lichtvoet. En dan de speler van Nieuwhoorn die viel. En de scheidsrechter die zegt, kom op, opstaan. Niet zo kinderachtig doen. Huip overstoot. Tjerk Lichtvoet. Zo gaat de bal rond naar Derk Prins. Derk Prins, die Mr. ARC geworden is vandaag. En dan Nico Osterfort. Nico Osterfort, die drijft de bal, drijft hij op. Die wil nog wel eens even met een of andere drive wil hij door. En inderdaad, die gaat richting het 16 meter gebied. Oeh, en is het Thijs Timmels. Die kan net niet de 1-2 kan die verder opzetten. Maar dan is het wel gelijk weer. Boyd Baatje. Boyd Baatje heeft die. Ah, die raakt de bal niet helemaal goed. En dan kan de keeper van Nieuwhoorn de bal makkelijk oppakken. En we hebben hier nu 76 minuten gespeeld. En wij wachten op de muziek vanuit de studio.

0: R.E.M. Losing My Religion. Het is 9:45 ruststand. Bij de vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Algerije is 0-0. Wij luisteren naar de tweede helft van de wedstrijd tussen ARC en Nieuwenhoorn met een stand van 1-1 op het scorebord op Sportpark C. Gesloot, Herman en Peter.
1: Ja, we gaan langzamerhand de eindfase in. We zitten in de 82e minuut. Oh, daar is een bal. Kan die erbij komen? Nee, daar kan die niet bij komen. Het was een paas gericht op met Veerhuis. Die heeft natuurlijk een grote snelheid. Maar de verdediger van Nieuwenhoorn die besloot de bal hoog over de achterlijn te schieten. Wel weer een hoekschop voor ARC. En wellicht kan er nu dan een goede hoekschop volgen. Waarbij de bal precies op het hoofd van Derk Prins valt. Die alleen maar een klein knikje hoeft te geven. Maar ja, dat is wensdromen natuurlijk. Komt die bal hoog, tweede paal. Wordt daar wel geraakt door een ARC-speler. Maar die raakt hem verkeerd. De bal gaat achterover en gaat dan ook weer over de zijlijn heen. En dan is het uiteindelijk een doeltrap nog, zie ik, voor Nieuwenhoorn. En ja, zo gaan we de slotfase in van deze wedstrijd. En zal ARC alles op alles moeten zetten om nog een winnend doelpunt te maken. Dat willen ze natuurlijk wel. Want die 1-1 gelijke stand voelt toch wel een beetje als een klein verlies eigenlijk. Want je wilt eigenlijk de thuiswedstrijd winnend afsluiten. Maar goed, dat hebben ze nog een korte tijd voor om dat te doen. Verre uittrap van de doelman van Nieuwenhoorn wordt op het middenveld opgevangen door Nieuwenhoorn. En dan is het daar opnieuw Nieuwenhoorn dat de bal naar de zijkant speelt. En eens even zien, daar plooit heel ARC terug. Waardoor er een middenveld is met vier man eigenlijk van Nieuwenhoorn die elkaar vrijelijk de bal kunnen toespelen. En dan de bal weer naar de zijkant gaat. Spits die roept om de bal. Komt die bal dan precies op het hoofd van die spits. Oh, en dat was rakelings, jongens. Dat was rakelings. En dan opnieuw weer rakelings. Want het was in eerste instantie de spits die de bal niet goed raakte. Timmers kon de bal wegwerken. Komt terecht bij een andere nieuwe Noordspeler. Die brengt de bal opnieuw in. En dan is het Timmers die de bal in uiterste krachtsinspanning met zijn vuist over het doel heen kan slaan. En waardoor er geen doelpunt komt voor Nieuwenhoorn.
2: Jongen, daar komt al AC heel goed weg hoor. Dan kruipen ze door het spreekwoordelijke oog van de naald. Hoekschop. En dan wordt hij weggekopt door Huip Oversloot. En dan komt hij nu bij Thijs Steenmans. En dan is het Boyd Baatje aan de andere kant, als ik het goed zie. En die speelt hem weer terug naar Thijs Steenmans. Tempo moet erin houden. En dan is het Bad Veerhuis. Kan die? Nee! Heel goed gekiept hoor. 100%. En dan wordt de bal weggewerkt. Is het Tjerk Lichtvoet. Die de bal in tweede instantie heeft. Terwijl daar in het 16 meter gebied. Daar ligt Mat Vierhuis ligt erop. Maar die krabbelt nu overin. Tjerk Lichtvoet die heeft nu de bal. Maar oh, dit was ook weer een hele goede kans. Was dit voor AC. En dan is het Bas Bolder. Ah, die speelt de bal niet goed in. En dan kan een nieuwe aanval gaan beginnen. Maar ook die bal wordt niet goed aangespeeld. En dan komt de bal dan komt hij via Boyd Baatje komt hij bij een speler van Nieuwenhoorn. Maar het is Boyd Baatje die een overtreding heeft gegaan. Die heeft dat shirtje vastgehouden. En dan mag nu Nieuwenhoorn gaan beginnen aan een nieuwe aanval. Het is, er staat 84 minuten staat hier op het bord. En er zal wel iets bij komen. En het was nu even weer AC wat uit de schulp kroop. En dat kreeg een dot van een kans. Maar nu is het Nieuwenhoorn weer.
1: Nieuwenhoorn speelt de bal weer even achter op de helft rond van AC. Want die plooien natuurlijk weer helemaal terug. Ze wordt maar amper druk gezet natuurlijk op het balbezit van Nieuwenhoorn. Gaat heen en weer. En ja, uiteindelijk denk ik dat Nieuwenhoorn zeer tevreden is met een 1-1 gelijkspel. Dan zouden ze in hun opinie natuurlijk kunnen zeggen van dan maken we het thuis af. En nu is het dus een speler van Nieuwenhoorn die indribbelt. En de bal naar de zijkant speelt. Kan die voorzet komen? Komt er een voorzet? Nee, dat lukt niet. En dan is het uiteindelijk nog weer een voetje van een ARC-speler wat er dus is. En moet de bal helemaal terug naar de verdedigers van Nieuwenhoorn. Maar dat maakt niet uit. Ze blijven in balbezit. En de bal wordt weer heen en weer gespeeld in die verdediging. Komt daar terecht bij de nummer 5, dat is John Akwui. En dan gaat de bal via een voet van een ARC-speler over de zijlijn. En is het een inworp daar voor invaller Andrade Bartolomeu. Die ja, dat niet zelf gaat nemen, die inworp. Want daar komt dan een specialist voor om die inworp te nemen. Dat is Leerdam. Leerdam zegt, ja, en dan gooit hij hem toch naar Andrade. Die probeert de achterlijn te bereiken. Wil dan natuurlijk een hoekschop forceren. Speelt de bal dan wel even terug naar Leerdam. Probeert die bal voor te geven. Wordt geblokkeerd. En dan spelen de twee man spelen van ARC naar die bal toe. En dan is het uiteindelijk weer Nieuwenhoorn wat ermee vandoor gaat. En dan is het nu uiteindelijk Boyd Baatje die voor opruiming zorgt. En is het Timmermans. Timmermans drijft de bal op. Maakt een schijnbeweging. Is één man voorbij, twee man voorbij. En de derde man loopt met de bal weg. En dat is een man van Nieuwenhoorn. En dan kan Timmermans er niet meer bij komen. Maar dan is het toch Schins die daar de bal afpakt van zijn tegenstander. Wordt er hevig geduelleerd om de bal. Is het Timmermans weer een mannetje voorbij. En dan een tackle. En dan is het balverlies. En dan gaat de bal naar voren toe. Maar dat gaat te snel. En komen er een aantal wissels nog bij Nieuwenhoorn aan.
3: Ja, het is de nummer 22 en de nummer 11 die erin komen. En dat is Damian Roskam is dat, en Tyler Valand. En die komen erin. En wie gaat eruit? Dat is zo te zien. Hun nummer 17 is eruit. Gaat eruit. En die is er net ingekomen. Maar dat klopt, Herman, wat je zei. Die is er net ingekomen. Maar hij trok net een sprintje. Toen ging hij gelijk naar zijn... Naar zijn hamstring. En die er ook uitgegaan is, dat is Pijlman, ja. Ja, die is er ook uitgegaan. Zo is alles weer bijgewerkt. Huip Oogsloot, die heeft nu de bal. En dan gaat de bal naar Nico Ossenvoort. En kijken waar hij nu heen kan. En ja, hij moet dan terug naar keeper Victor Timmers. En die schiet de bal gelijk met een noodgang naar voren toe. En dan richting... speler. En dat is dan Bas Bolden waar de bal naartoe ging. Maar nee, het was niet. Ja, was wel Bas Bolden. Maar die krijgt ook een gele kaart. Maar hij liep zelf tegen hem aan. De speler van Nieuw-Oren liep zelf tegen hem aan. We krijgen nu een blessurebehandeling. Dus misschien hebben jullie een korte plaat.

0: even Dothan onderbreken. Met een leuk nieuw plaatje. Het is Let You Go. We gaan het startje van de wedstrijd tussen ARC en Nieuwoord meemaken van Sportpark C gesloten. Herman en Peter.
1: Ja, daar zitten we in de 90ste minuut van deze wedstrijd. Er zullen ongetwijfeld een paar minuten bij komen. Er zijn blessurebehandelingen geweest. Er zijn wissels natuurlijk geweest. Maar ARC probeert de bal naar voren te werken. En dan gaat dat niet helemaal goed. Dan wordt hij weggewerkt door Nieuwenhoort. Maar ook dat gaat niet helemaal goed. Dan verdwijnt de bal Pardoes over de zijlijn. En is het een inworp op eigen helft voor ARC. Ja, of er nog een doelpunt valt. Het is moeilijk te zeggen natuurlijk. We hebben nog maar een paar minuten de tijd voor ARC om daar wat te doen. Maar inworp is inmiddels genomen. ARC is een balbezit. Nee, ik zou zeggen ARC is in balbezit, maar dat is niet zo. Het is Nieuwenhoorn. Dan wordt er hens gemaakt, wordt de bal met een boogje over de verdediging heen gespeeld. En dan is het daar een speler van Nieuwenhoorn die tegen de doelman Timmers aan botst. Maar niks ernstigs. Gaat de bal naar Baatje. Baatje langs de zijkant naar Timmermans. Timmermans man voor zich. Probeert daar in de hoek medespeler te bereiken. Dat lukt niet. De nieuwe Hoornspeler kan niets anders doen dan de bal over de zijlijn heen werken. En dan houdt ARC wel balbezit via die inworp daar zo. En die inworp gaat even terug naar Oversloot. Oversloot naar binnen. Moet die bal, geeft hij hem aan Baatje of niet? Geeft hem niet wel aan Baatje. Ja, Baatje. Mannetje voor zich. En weer teruggeven naar ja, dan zou je zeggen Timmermans met een heel slim balletje. Maar dat lukt niet. Het gaat helemaal mis. En dan is het de verdediger van Nieuwenhoorn die de bal met een grote vaart over de zijlijn schiet. Is opnieuw een inworp voor ARC Timmermans. Oh, die krijgt ineens ruimte daar, zo, omdat hij mooi wegloopt. Dan wordt daar de bal voor Loetmeijer neergelegd. Nee, die schiet hem precies op de voeten van zijn tegenstander. Is het alsnog Baatje die weer balbezit krijgt. En via Oversloot moet de bal even terug naar de eigen doelman toe. Maar er wordt stevig druk opgezet, omdat het daar de invaller is die doorloopt. Nee, het is niet de invaller. Het is de nummer 0. En dan eens even kijken. Dan wordt daar een overtreding gemaakt. Gele kaart voor een speler van Nieuwenhoorn. En daar een vrije trap. Ja, pakweg halverwege de helft van Nieuwenhoorn. En of dat wat op gaat leveren, dat gaat Peter Vaassen vertellen.
2: Ja, en dat is, wie gaat er achter de bal staan? Is het Derek Prins is het die achter de bal gestaan? Of is het Thijs Timmels die achter de bal gestaan? Ze staan er met z'n tweeën staan ze erachter. Dus er wordt zometeen de keuze gemaakt. En ik denk dat Thijs Timmels het gaat zijn. En die gaat het inderdaad gaat hij doen. En die schiet in ene te doel. Maar die bal die gaat net naast het doel. Ja, en dat had natuurlijk ook voor hun AC wat mooier kunnen zijn en willen zijn. Want die 1-1, ja, dat is... Ik ben bang dat het nog niet, dat het niet helemaal genoeg is. Maar je weet het nooit natuurlijk. Hè? Want het kan natuurlijk zomaar anders zijn. En de twee daar straks de wedstrijd in Nieuwhoorn. En die aanstaande zaterdag om 3:00 wordt, daar wordt het afgetrapt voor die wedstrijd. Wordt de bal weer gespeeld. En dan zit Derek Prins daartussen. En dan wordt er weer een beetje op appelleren. Wordt er volgens mij wordt er... Wordt er gefloten. Want hij gaf een grote kreet gaf die de speler van Nieuwenhoorn. En daar floot de scheidsrechter voor. Vrije trap, die krijgen we nu. Nou, wie gaat die bal gaat die nemen? Het is de nummer 6 van hun. En dat is de heer Leerdam. Komt de bal. Hij gaat de bal 60 meter in. En dan komt hij. Dan komt hij in de 60 meter. En dan is het Jerk Lichtvoet die de bal wegkomt. En dan is het weer de bal direct naar voren. De Thijs Timmels. Thijs Timmels die steeds gezocht wordt. En die ziet het heel erg goed dat Nick Ossenvoort. En dan Nick Ossenvoort. Oh, en dan gaat Matt Veerhuis. Die kan de bal niet aannemen. Die bal schiet aan hem voorbij. En dan komt de bal bij de keeper van Nieuwhoorn. En dan gaan ze Nieuwhoorn weer beginnen met een nieuwe aanval. Herman, wat denk jij? 1-1 is te weinig, hè?
1: Ik heb het bange vermoeden dat 1-1 niet voldoende is om in de uitwedstrijd daar nog een resultaat te behalen. Maar jij weet het niet. Het kan ineens omgekeerd zijn dat ARC daar al snel een paar doelpunten maakt. Maar ja, dat is dromen over een mooie toekomst. In ieder geval is het Nieuwenhoorn wat nu nog steeds weer balbezit heeft. Maar ja, die speelt de bal iets te ver naar voren toe. En dan is het Lichtvoet. Wat gaat Lichtvoet doen? Lichtvoet probeert daar... ja, mooie beweging daar zo van... Loetje Meijer. Loet Meijer wordt getackeld en dan probeert hij daar zijn mannetje te passeren. En dan is het een voetje van de tegenstander die de bal over de achterlijn duwt. En dat betekent nog in deze slotfase de 10e hoekschop voor ARC van deze wedstrijd. En ja, zou dat dan toch nog de ultieme bevrijding opleveren? Of gaat de bal gewoon hoog bij de tweede paal over de achterlijn? Dat kan ook maar zomaar. Maar goed, we weten het niet, want de bal moet nog genomen worden. En we zijn in afwachting of dat daadwerkelijk ook iets gaat worden. Of dat het helemaal niets gaat worden. Komt die bal hoog richting tweede paal? Wordt daar weggekopt en dan wordt hij opgevangen daar zo? Is dat... Nee, dan is het helemaal verkeken. Hele verre trap naar voren toe van Nieuwenhoorn. Die proberen daar met drie man snel uit te komen. Dat lukt niet. ARC moet de bal over de zijlijn doen. En dan is daar het eindsignaal. En eindigt deze wedstrijd in een 1-1 gelijkspel.
0: Dankjewel Herman en Peter vanaf Sport.

0: Mark Seger sloot. Dat betekent het einde van de uitzending voor vanavond. De nabeschouwingen met trainer en spelers van ARC hoort u morgen vroeg in de ochtendshow op Studio Alphen bij Wesley Hoek. En de samenvatting ziet u in de loop van de week op ons tv-kanaal en op het YouTube-kanaal. En dus komende zaterdag de volgende radioaflevering met erin dus drie wedstrijden. De return van Nieuwehorn tegen ARC. Wedstrijd begint om 3:00 en om 2:30 al. Haaswoudse Boys tegen CVC Reeuwijk. En Lekkerkerk tegen Bernardus. En beide clubs die spelen om promotie van de vijfde naar de vierde klasse. We danken u voor het luisteren. We danken onze technicus van dienst Servaas de Vries. En onze verslaggevers ter plekke op Sportpark Zegersloot, Peter Vaze en Herman Scholten. Tot zaterdag.
1: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
3: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hadj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.